Goeienacht. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greven, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over protesten in Marokko. Bij schietpartijen in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee olietankers zijn volgens Iran in brand gevlogen bij de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde voeren de schepen door een gebied met zeemijnen. Maar dat is nog niet bevestigd. Iran noemt de zeeroute door de Amerikaanse aanvallen te gevaarlijk voor de scheepvaart. En de katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter. Hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman ook al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is de 7e nacht op rij. Volgens Iraanse media zijn daarbij zeker 3 mensen om het leven gekomen en 8 mensen gewond geraakt. De VS zeggen dat ze met de aanvallen het Iraanse leger verder willen verzwakken. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro mag een maand lang geen bezoek ontvangen. Hij heeft huisarrest vanwege zijn rol bij een poging tot een staatsgreep na de verkiezingen van 2022. Alleen zijn advocaten en medisch personeel mogen nog langskomen. Volgens de rechter werden eerdere bezoeken gebruikt om een verbod op sociale media te omzeilen. De bewoners van tientallen woningen in Den Haag zijn weer thuis na de vondst van een drugslab. De gevaarlijke stoffen zijn afgevoerd en volgens de veiligheidsregio is de situatie weer veilig in de straat. Het drugslab werd ontdekt nadat mensen een sterke stank roken. Een man die onder de vloeistoffen werd aangetroffen is aangehouden. En een kip in Vlaanderen heeft een wel heel bijzonder ei gelegd. Het weegt 117 gram en dat is bijna 2 keer zoveel als een gewoon kippenei. Volgens een deskundige kan dat gebeuren bij een oudere kip of zit er misschien een extra dooier in. De eigenaresse bewaart het ei nog even, maar denkt dat het uiteindelijk gewoon in de omelet verdwijnt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Bij schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen in Kuwait en Jordanië heeft aangevallen. Volgens het Iraanse leger is dat een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanval op Iran. In Kuwait zouden onder meer een vliegbasis en een munitiedepot zijn geraakt. In Jordanië zou een Amerikaanse vliegbasis zijn aangevallen. Over schade of slachtoffers is niets bekend. In Canada is een echtpaar om het leven gekomen na een aanval van een zwarte beer. De man en vrouw van in de 70 verbleven bij een meer waar ze het dier troffen. Hun lichamen werden gevonden nadat familie alarm had geslagen. De beer is opgespoord en wordt onderzocht. Bij ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens een rondvraag van het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Terwijl zij dat met de nieuwe vuurwerkwet juist wel mogen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Een pakketbezorger is in Son en Breugel voor de derde keer in een maand betrapt op rijden zonder rijbewijs, schrijft Omroep Brabant. Hij reed ook in een onverzekerd busje en had geen vergunning voor pakketbezorging. De politie heeft de bestelbus in beslag genomen en de man krijgt een boete. Bij ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Ondanks dat het wel zou mogen. Amerikaanse president Trump is boos op Canada vanwege de rook van de grote bosbranden. Die waait naar delen van de Verenigde Staten en zorgt daarvoor een ongezonde lucht. Trump geeft de Canadese regering daar de schuld van. Volgens hem worden de bossen niet goed onderhouden. Hij dreigt daarom met nieuwe importheffingen en wil de premier erover bellen. Venezuela trekt ruim 300 miljoen uit voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Het geld is bedoeld voor woningen, wegen en andere voorzieningen. Bij de bevingen zijn inmiddels meer dan 5000 mensen omgekomen. Duizenden anderen zijn dakloos en worden tijdelijk opgevangen in onder meer scholen, parken en stadions. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Een pakketbezorger is in Zon en Breugel voor de derde keer in een maand betrapt op rijden zonder rijbewijs, schrijft Omroep Brabant. Hij reed ook in een onverzekerd busje en had geen vergunning voor pakketbezorging. De politie heeft de bestelbus in beslag genomen en de man krijgt een boete. Bij ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Ondanks dat het wel zou mogen. Amerikaanse president Trump is boos op Canada vanwege de rook van de grote bosbranden. Die waait naar delen van de Verenigde Staten en zorgt daarvoor een ongezonde lucht. Trump geeft de Canadese regering daar de schuld van. Volgens hem worden de bossen niet goed onderhouden. Hij dreigt daarom met nieuwe importheffingen en wil de premier erover bellen. Venezuela trekt ruim 300 miljoen uit voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Het geld is bedoeld voor woningen, wegen en andere voorzieningen. Bij de bevingen zijn inmiddels meer dan 5000 mensen omgekomen. Duizenden anderen zijn dakloos en worden tijdelijk opgevangen in onder meer scholen, parken en stadions. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
11: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
12: Honda, the power of dreams.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost, autotaalglas.
15: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote merken.

0: bed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand.

0: het nieuws van 7 uur. Dit is Daphne van der Meis.
1: Goedemorgen. Een pakketbezorger is in Zonnebreugel voor de derde keer in een maand betrapt op rijden zonder rijbewijs, schrijft Omroep Brabant. Hij reed ook in een onverzekerd busje en had geen vergunning voor pakketbezorging. De politie heeft de bestelbus in beslag genomen en de man krijgt een boete. Bij ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Ondanks dat het wel zou mogen. Amerikaanse president Trump is boos op Canada vanwege de rook van de grote bosbranden. Die waait naar delen van de Verenigde Staten en zorgt daarvoor een ongezonde lucht. Trump geeft de Canadese regering daar de schuld van. Volgens hem worden de bossen niet goed onderhouden. Hij dreigt daarom met nieuwe importheffingen en wil de premier erover bellen. Venezuela trekt ruim 300 miljoen uit voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Het geld is bedoeld voor woningen, wegen en andere voorzieningen. Bij de bevingen zijn inmiddels meer dan 5000 mensen omgekomen. Duizenden anderen zijn dakloos en worden tijdelijk opgevangen in onder meer scholen, parken en stadions. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er staat één kleine file op de A1 van Hengelo naar Osnabrück. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens heb je 3 minuten vertraging over 1 kilometer. Flitsers zijn gezien op de A7 van Drachten naar Groningen bij 168.1. Op de A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.4. Er wordt gecontroleerd op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij 59.6. En tot slot op de A58 Vlissingen richting Goes 161.7. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van het weekend op Q. Met zometeen DJ Sammy en Heaven. Ja!

0: zaterdagochtend 18 juli 2026. Het is 7:08 en jij hebt de radio aan. Je bent wakker. Dat is heerlijk. Och man, die zaterdag die ligt toch helemaal aan je voeten. Het is toch een zalig gevoel. Ik hoop dat je net zo ochtendmens bent als ik. Anders dan vind je dit waarschijnlijk heel irritant. Ik denk, jezus, wat is dit voor vrolijk wijf op de vroege ochtend. Ja, mijn naam is Jorien, hallo. Ja, het zou kunnen dat je al vroeg onderweg bent naar je vakantiebestemming. Dat vind ik altijd leuk aan radio maken op de vroege ochtend in de zomer. Ik krijg altijd weer berichten van mensen die zeggen, ja, wij zijn vanochtend heel vroeg vertrokken naar Zuid-Frankrijk in de auto. Of we zijn onderweg naar Schiphol. Ja, misschien ga je gewoon naar de camping in Drenthe. Dat kan natuurlijk ook, hè. Of blijf je gewoon de hele zomer thuis. Nou, waar je ook uithangt. Je hebt de radio aanstaan op Q. Dat is al een heel goed begin. Ik vind het leuk als je even een berichtje stuurt naar de Q-app. Gewoon om even te melden wat je bezighoudt deze ochtend. Leuk. Dan voel je misschien ook iets minder alleen op de vroege ochtend. Dat je gewoon weet, hè, dat je niet de enige bent die wakker bent. Even een rondje langs de velden. Vind ik gezellig. Zometeen hoor je Dua Lipa Training Season. En de nieuwe alarmschijf van komende week is van Teddy Swims.
1: De Q-music. Alarmschijf.
2: Teddy Swims. Break up in reverse.

training season's over, zegt ze nou. De training season is alles behalve over voor meerdere Q-Music luisteraars. Want ik krijg gewoon appjes vanuit de sportschool. Lekker bezig, jongens. Suzanne die meldt zich ook. Zegt: goedemorgen Jorien, ik ben het klaar met de nachtdienst. Normaal gesproken kruip ik dan nu lekker in bed. Maar vandaag ga ik doorhalen. Want ik ga even een paar dagjes met de boot een rondje doen op de Friese meren. En bij het Scutjesielen kijken. Alvast bedankt voor het lenen van de boot. Heid en mem. Nou, klinkt heerlijk, Suzanne. Veel plezier. Maar het is wel even een pittig dagje dan, denk ik, als je gewoon al een nachtdienst erop hebt zitten. Maar goed, als het maar leuk is. Mandy die zegt: nou, Jorien, letterlijk al sinds 5 uur in de auto onderweg naar onze vakantie in Frankrijk. Goed geraden. Samen met mijn liefie Thijs en onze kids Lorelei, Valentijn en Joachim. Fijne vakantie, jongens. Vincent is ook vroeg vertrokken in de richting van Normandië. Nou, misschien kom je de familie van Mandy nog tegen. Dan even 3 keer toeteren. Arwin, die is gewoon aan het werk. Die gaat de mobiele surveillance doen vandaag. Ook opgepast voor hem. Gerdy gaat er ter Schelling. Nou, wat heerlijk allemaal, zeg. Maar dan heb je ook gewoon Niek. Die is net klaar met een nachtdienst van 9 uur. Nu naar huis en dan gelijk met mijn broer mee helpen verhuizen. Met Q aan moet dat zeker lukken. En dit vind ik ook grappig. Ik krijg een berichtje van Roy. Die doet eigenlijk allebei, want ik heb het steeds over. Hè, van, je hebt of nu vakantie, want er hebben heel veel mensen in Nederland, of je bent aan het werk. Maar Roy, die doet dus allebei, want die heeft nu gewerkt. Of die is aan het werk, geloof ik. En dan gaat hij daarna terug naar de camping. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat is gewoon the best of both worlds. En dan nog even Terrence. Die wil ik nog even meenemen. Want dat is tevens een beetje weekendinspiratie. Terrence die zegt: ik ben onderweg naar het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Het WK onder de muziekkorpsen. Dus dat is misschien een leuke tip om vandaag nog even te gaan kijken.

0: Summer Jazz Project op Q&A Infinity.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ik vind het altijd leuk om mezelf een beetje muzikaal uit te dagen. Of eigenlijk vind ik het leuk om me muzikaal te laten uitdagen door jou. Want het idee van de soundtrack van je weekend is dat jij mij via de Q-app laat weten hoe je dag eruit ziet. En dan ga ik op zoek naar een liedje dat daarbij past. Dus het is niet zozeer dat jij iets aanvraagt, hè, dat je een liedje aanvraagt. Maar je vertelt gewoon neutraal. En dan zoek ik daar een liedje bij. Dat is een beetje het idee. Nou, je mag een hele bijzondere zaterdag hebben waar je mij over vertelt. Maar het mag ook gewoon een doodnormale zaterdag voor je zijn. Kijk maar eventjes. Ik zal je een voorbeeld geven. Vorige week had ik Jeroen aan de telefoon. Jeroen was samen met zijn beste vriendin onderweg naar het Gardameer in Italië. Ze gingen daar op vakantie. En zij zeiden van ja, we zijn eigenlijk niet alleen op zoek naar een soundtrack van ons weekend. Maar eigenlijk een soundtrack van die hele vakantie. Dus ik ben eens gaan kijken wat er op dit moment in Italië heel hard gaat in de hitlijsten. En toen kom ik uit bij deze.

0: La Testa Gira heet het liedje. Fred de Palma en Anita. Nou, ik weet zeker dat Jeroen en zijn vriendin dat liedje hebben gehoord op vakantie in Italië. En dat is een beetje de soundtrack van hun vakantie is geworden. Nou, dat was dus het idee. Voor nu, een soundtrack voor jouw weekend. Hoe ziet jouw zaterdag eruit? Laat het weten via de Q-app. Ga ik ook iets voor jou verzinnen.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer, dat is die ja. Van Jumbo.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder!
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
17: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
22: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel.

A17, Roosendaal richting Moerdijk bij hectometerpaal 6.4. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort, opletten bij 59.6. En tot slot op de A58 van Vlissingen naar Goes. Daar wordt gecontroleerd bij 161.7.

0: van 2026. Dat denk ik tenminste. De Bowser hoorde je en Magnetic op Q-Music.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ik wil even verbinding leggen met de Franse snelweg. Want daar rijden nogal wat Q-luisteraars, als ik de appbox moet geloven. Er rijden daar blijkbaar heel veel gele kentekens met Q-Music op de radio via de Q-app. Goeie zaak, want ja, die Franse radio, ja, daar besta je helemaal geen reet van. Dus lekker gewoon vertrouwd naar Q luisteren. En helemaal gezellig als je dan ook nog even een appje stuurt. Nou, dat zijn er nogal veel, zoals ik al zei. Maar ik besloot even te bellen naar...
2: Met mij, Renette.
0: Ja, hallo, goedemorgen.
2: Hi.
0: En met wie zit je allemaal in de auto?
2: Met mijn man, Stefan, en de kinderen, Lois van 5 en Cas van 7.
0: Gezellig.
2: Ja.
0: Hey, vertel, waar rijden jullie nu?
2: Nou, we zitten ongeveer een uurtje onder Parijs.
0: Een uurtje onder Parijs, oké. En wat zie je om je heen? Is het al druk?
2: Normaal rijden we eigenlijk ook op zondag. Dus het is nou opvallend drukker met vrachtwagens.
0: Ja.
2: Dus, maar ik vind het nog meevallen. We rijden aardig lekker door. En nog niet echt files of zo. Dus het gaat goed.
0: En zie je ook Nederlandse kentekens nu om je heen?
2: Ja, zeker wel.
0: Genoeg. Oh, leuk.
2: Ja, nu op de parkeerplaats even wat minder. Er staan meer Fransen omheen.
0: Oh, je bent even stil gaan staan.
2: Op de snelweg. Ja, we zijn even stil gaan staan.
0: Ja, wat is natuurlijk wel grappig. Misschien moeten we even een oproep doen nu. Dat alle Nederlanders die op de Franse snelweg rijden en Q-Music luisteren. Dus die dit dan nu horen. Dat die allemaal even een handje uit het raam doen. Dan weet je dus gewoon van elkaar van hey, we luisteren allemaal naar Q. Dus misschien moeten we dat nu dan allemaal even doen. Ja, daar krijg ik dan verder niks van mee. Maar dan hoop ik dat dat nu massaal gebeurt op de Franse snelweg. Dat zou ik heel erg leuk vinden.
2: Ik sta natuurlijk stil. Dus ik heb nu niet zoveel mensen. Maar ik ga sowieso opletten inderdaad.
0: Jij hebt ontheffing. Hey, hoe lang moeten jullie nog rijden? Waar gaan jullie naartoe?
2: We moeten nog een uurtje of 8. We zitten eigenlijk in de provincie onder de Dordogne ongeveer.
0: Och,
2: we hebben een huisje gehuurd. En we hebben lekker met een eigen zwembadje lekker van het zonnetje gaan genieten.
0: Och, wat heerlijk zeg. En hoe gaat die vakantie er een beetje uitzien? Ga je gewoon echt alleen maar aan het zwembad liggen?
2: Nou, nee. We vinden het ook altijd wel leuk om hier en daar een kasteeltje te bezoeken. Of een dorpje te bewandelen of iets dergelijks.
0: Och.
2: Maar gecombineerd met het zwembad. Want je moet de kinderen ook tevreden houden. Dus,
0: en heb je dan nog een bakker in de buurt? Dat je iedere ochtend lekker verse stokbrood kan halen?
2: Ja. Een kilometer te verderop schijnt een bakkertje te zitten. Dat komt ook goed.
0: Ik word hier helemaal jaloers van. Heerlijk. Maar het is je van harte gegund, Renette. Ik wens jou een hele fijne vakantie.
2: Ja, dat gaat lukken.
0: En ik zat te denken, wat kan ik draaien voor jou als soundtrack voor jouw weekend? En toen dacht ik, misschien moet ik gewoon een soundtrack doen voor iedereen die dus op die Franse snelweg nu naar Q-Music luistert. Want als ik denk aan Frankrijk en aan autorijden in Frankrijk, ja, dan denk ik aan deze. Dit is zo ontzettend mooi. Une belle histoire van Michel Fugain.
2: Ja, natuurlijk. Helemaal goed.
0: Dus voor iedereen die nu even dat armpje uit de auto doet,

L'histoire van Michel Fugain. De soundtrack van het weekend van Renette. Maar eigenlijk de soundtrack van iedereen die op dit moment, net als Renette, over de Franse snelweg rijdt op weg naar vakantiebestemming. Want ja, zeg je vakantie in Frankrijk, dan zeg je wat mij betreft une belle histoire.

0: Een topic, Jorda, I adore you. Zometeen naar achter deze classic van John Mayer. En die ene van Carol G met die onuitspreekbare titel.
1: Van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatje.
9: Met 20...

0: Autodiscounter.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
9: Kippie.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak... op landal.nl.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
17: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder. Simpel.
19: Goedemorgen, het nieuws van 8 uur krijg je van Daphne van der Meis.
20: Goedemorgen. Een pakketbezorger is in Son en Breugel voor de 3e keer in een maand betrapt op rijden zonder rijbewijs, schrijft Omroep Brabant. Hij reed ook in een onverzekerd busje en had geen vergunning voor pakketbezorging. De politie heeft de bestelbus in beslag genomen en de man krijgt een boete. Bij ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Ondanks dat het wel zou mogen. Amerikaanse president Trump is boos op Canada vanwege de rook van de grote bosbranden. Die waait naar delen van de Verenigde Staten en zorgt daarvoor een ongezonde lucht. Trump geeft de Canadese regering daar de schuld van. Volgens hem worden de bossen niet goed onderhouden. Hij dreigt daarom met nieuwe importheffingen en wil de premier erover bellen. Venezuela trekt ruim 300 miljoen uit voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Het geld is bedoeld voor woningen, wegen en andere voorzieningen. Bij de bevingen zijn inmiddels meer dan 5000 mensen omgekomen. Duizenden anderen zijn dakloos en worden tijdelijk opgevangen in onder meer scholen, parken en stadions. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er staan twee files in Nederland. Eentje op de A1 van Hengelo naar Osnabrück, tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 5 minuten vertraging. En ook een grensfile op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. 8 minuten daar, tussen Ouddijk en Duitsland. Flitsers gezien op de A1 van Amersfoort naar Eemnes bij 39,9. Op de A7 van Drachten naar Groningen wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 168,1. Dan de A17 Roosendaal richting Moerdijk 6,4. De A28 Zwolle naar Amersfoort 59,6. Een controle op de A58 van Vlissingen naar Goes bij 161,7. En de laatste controle is gezien op de A73 van Echt naar Venlo bij 12,9.

0: John Mayer. En hij schijnt naar verluid nog steeds te wachten. Carol G nog daarvoor. Het is 10 minuten over 8 op de zaterdagochtend. Goedemorgen, 18 juli om heel precies te zijn. Ik ben benieuwd hoe het met je gaat. Zit je er een beetje lekker bij? Laat het wel weten via de Q-app, vind ik gezellig. Er komen al heel veel appjes binnen in de Q-app. Opvallend veel van mensen die op vakantie zijn. Kilometervreters vanaf de snelweg. Vroege vogels, nou, waar je ook bent, hoe je ook luistert. Maak er een mooie zaterdag van. Het is vandaag de eerste, de laatste en dus automatisch ook de allermooiste 18 juli 2026 van je leven. Maar ik moet wel zeggen, 18 juli is niet alleen maar feest vandaag. Het voelt ook een beetje dubbel. Want vandaag is het precies 11 jaar geleden dat een iconische winkel de deuren definitief sloot.
1: Slim bezig, C1000.
0: Ja, C1000. 11 jaar geleden alweer dat je daar voor het laatst kon rondlopen. Als ik denk aan de C1000, dan denk ik vooral aan al die spaaracties die ze altijd hadden. Zeker ook rondom het WK. Misschien weet je het nog wel, had je van die geluksvogeltjes. Go-go's, was ook van de C1000. Ja, en sowieso vind ik dat leuk om het daar eens over te hebben. Want dat is echt nostalgie, toch? Van die supermarktspaaracties. Ik heb ook nog wel wat dingen liggen in huis. De Wuppies natuurlijk, dat was zo'n klassieker. En ik kan me nog herinneren dat ik vroeger als kind een hele verzameling knuffeldiertjes had van de Super de Boer. Er is echt ongelooflijk veel troep op de markt gebracht door al die supermarkten in de loop der jaren. Maar dat zorgt wel altijd voor een heerlijke trip down memory lane. Dus kom maar even door via de Q Music App. Vind ik wel leuk om het even over te hebben. Wat heb jij nog in huis liggen van die supermarktspaaracties? Doe even een rondje herinneringen zo.

0: Jordan, The Weeknd, Blinding Lights op Q Music. Nou, ik heb wat losgemaakt hoor, met mijn verhalen over de C1000 en over supermarktnostalgie. Want ik vroeg je, ja, wat zijn dan van die supermarkttroepjes die jij nog in huis hebt misschien, die je vroeger spaarde? Allemaal omdat vandaag de dag, 11 jaar geleden, de C1000 sloot. Nou, veel reacties. Allereerst werd ik in de app van Q erop gewezen dat er een heus C1000 museum is. Nou, en dit is bizar. Ik heb dat even opgezocht op YouTube. Er is dus een gast in, waar was dit nou? Ergens in Overijssel. Enschede of zo? Nou, dat wil ik even in het midden laten. Maar ergens in Overijssel is een C1000 museum. Dat wordt gerund door Gerard. En die heeft dus gewoon echt een compleet nagebouwde supermarkt van de C1000. Met echt de kassa, de pinautomaten, alles erop en eraan. En allemaal lege verpakkingen in de supermarkt. Dat is echt fantastisch. Even een klein stukje van een YouTube-video van RTV Oost.
1: De C1000 zou stoppen met bestaan. Het bericht kwam op een gegeven moment. En toen heb ik gekscherend ook een beetje geroepen van, joh, dan gaan we een museum beginnen. Ja, van het een kwam het ander. En nu heb ik mijn eigen museum.
2: Het voelt gewoon echt als een oude supermarkt, hè?
1: Ja, dat was het idee ook. Je komt bij de groenteafdeling binnen. Er zit een slagerij in, een broodafdeling, alles. Ja, alleen je kunt niet veel kopen, want er zitten geen producten meer in. Of het is ver overdag.
0: Nee. En je ziet dan ook echt dat hij achter zo'n kassa zit. Maar nog van die sigarettenpakjes boven zitten, weet je wel. Zoals je dat vroeger had. Nou, echt heel erg leuk dit. Astrid, die vertelde dat zij bij de C1000 werkte vroeger. Ik heb daar wel het een en ander meegekregen, zegt ze. Blue Band bakhulpjes. De DE Burendag mokken. Maar ook gespaard voor messen sets. En weet ik nog niet meer. Helaas werd C1000 eigenlijk jumbo. En toen ben ik daar weggegaan. Anna heeft het over de Basies van de Albert Heijn. Dat zegt mij dan weer even helemaal niks. Basies. Wuppies ken ik nog wel, maar Basies niet. Maar ze zegt, het is nog steeds het beste kattenspeelgoed. Veel mensen appen over voetbalplaatjes. Ik had boeken vol van de Albert Heijn voetbalplaatjes, zegt Larissa. Marjolein heeft het nog over de X-gulden afdruk handdoeken. Dat zegt me ook even niks, joh. Van de Super de Boer, zegt ze. En Maurice zegt nog, ik heb thuis nog de go-go's en de domino-stenen liggen. Ja,

0: avond naar Stefans Piano Bar. Dat is de plek waar mijn collega Stefan Bouwman met de grote artiesten der aarde live muziek maakt hier bij Q-Music. Het lijkt een beetje alsof ik elke week hetzelfde zeg, maar ik meen het echt oprecht. Gisteravond was er weer een artiest om je vingers bij af te likken. Vorige week was Teddy Swims te gast. Heel gaaf, echt steengoed. Beelden kun je terugvinden op qmusic.nl. En gisteravond was het weer raak, want gisteravond wederom een hele grote internationale naam in Stefans Piano Bar. Echt, dat hij deze gast heeft weten te strikken, vind ik ontzettend cool. Over wie ik het heb, dat hoor je zo meteen na 8:30.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
13: hoi,
12: of binnenkort vertrekt,
13: adios.
12: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
13: Fijne vakantie.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al.
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
16: Kampioenen!
14: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
14: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
21: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
22: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
23: Kijk op kwf.nl/voor wie.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
26: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
28: Honda, the power of dreams.
29: Als je Vodafone mobiel
30: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
29: krijg je tot wel €20 korting.
30: Elk

Zwolle richting Amersfoort een controle bij 59.6. En op de A37 van Hogeveen naar Duitsland bij 42.1. Dan de A58, Vlissingen richting Goes, 161.7. En de laatste controle is gezien op de A73, echt richting Venlo, 12.9.

0: afgelopen week op 116 in de Q-top 500 van de zomer. Bij Lando hoorde je van Enrique Iglesias met Sean Paul. Ja, niet te verwarren met die andere van Enrique Iglesias. Want dat is dan weer Bailamo. Bailando. Die met Champal, dat betekent dansen in het Spaans. En Bailamo is dan weer wij dansen. Het zijn twee aparte liedjes, niet met elkaar door de war halen.
1: Stefan's Piano Bar. Piano Bar.
0: Ja, van het ene feest vallen we in het andere feest hier bij Q. Want nou, tot en met donderdag hoorde je dus de 500 grootste zomerhits volgens jou in de Q-top 500 van de zomer. En gisteravond was het ook weer feest in Stefan's Piano Bar. Dat is de plek waar mijn collega Stefan Bouwman elke week weer met andere artiesten samen muziek maakt. Heel erg uniek vind ik dat en heel erg cool. Gisteren te gast, Nothing.

van deze. Zes keer hebben ze tot nu toe in de top 40 gestaan. Maar sinds een maand hebben ze ook een nieuwe track die heel keihard gaat. Evolution. Nou, en die hebben ze gisteravond live gespeeld met Stefan achter de piano. Ga ik je nu laten horen. Laat vooral even weten wat je ervan vindt. De Q-app staat voor je open. Nieuwe muziek dus van Nothing But Thieves. Live in Stefans Piano Bar. Dit is Evolution.

vet is dit? Ik hou van die band. En Petra hebt ook, dit is zo goed. Robin zegt echt nice, geweldige band. Het was live vanuit Stefans Piano Bar. Zoals het gisteravond klonk op Cure Music. Nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Evolution was dat met achter de piano ons eigen Stefan Baum. Mocht het hele optreden nog eens willen horen, dan kan dat. Cure Music.nl of ga even naar onze socials. Daar vind je alle beelden.

0: STI hoorde Beautiful People op Q.
1: Met je foute been uit bed.
0: Zometeen na negenen Bas van Nimwegen op de radio. Ja, hij komt er nu as we speak aanlopen. Want hij vertelt nog altijd en geeft in mijn programma wat het thema is voor het foute been. Ja, en daar is hij hoor. Goedemorgen.
2: En ik op tijd.
0: Stond de file?
2: Nee, ik moest even de bonen bijvullen bij het koffieautomaat. Dus dat is altijd gedoe, hè.
0: Ah, oké. Okay. Nou, gelukkig. Fijn dat je dat even gedaan hebt. Hé, wat ben je zo meteen van plan na negenen?
2: Nou, vandaag is natuurlijk de GP, of die is morgen de GP van België.
0: Natuurlijk. Nou, jij zegt het hoor. Ik heb geen idee.
2: Nee, ik denk, vertel het jou even.
0: Ja.
2: Nee, dus ik dacht, laten we op zoek gaan naar foute liedjes die een Vlaams randje hebben.
0: Oh, nou, dat is genoeg. Ik denk dan meteen, als ik denk aan Belgisch en fout, dan denk ik aan Belle Perez.
2: Ja? Oh ja, goeie. Inderdaad, maar de kabouter dan zou natuurlijk ook gewoon...
0: Ja, gewoon alles van Studio 100 kan
2: precies
0: voorbij komen.
2: Die kan. Of het goede doel. Het België. Rekenen we ook goed.
0: Nou, leuk. Kom maar door dus via de Q-Music app. Foute liedjes die een link met België hebben.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal. Kippie.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
14: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
15: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
16: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
4: Ja.
5: Echt serieus?
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
8: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Het is 9 uur. Het Kim is het nieuws gekregen van Peter van Oudheusden.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In Klaasinaveen, Drenthe, is vannacht iemand om het leven gekomen. Waarschijnlijk na een steekpartij, meldt Hart van Nederland. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Bijna 100 gemeenten doen vuurwerk afsteken met oud en nieuw helemaal in de ban. Verenigingen kunnen ontheffing aanvragen voor het landelijk vuurwerkverbod. Maar vooral steden staan vuurwerk sowieso niet toe, meldt het AD. En de mensen die gisteravond in Den Haag hun huis uit moesten nadat er een drugslab in de straat was ontdekt, kunnen weer terug. Honderden liters chemicaliën zijn al uit het pand gepompt. Het opruimen gaat vandaag verder. Het weer dan, van Weer Online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot 25 graden.
0: Dankjewel verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 5 minuten op de A1 Hengelo-Osnabrück. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens kom je in 9 minuten. 1 controle, die staat op de A28 Zwolle-Amersfoort. Opletten bij 59,6.

0: nieuws bij Q Music en Mr. Know-It-All.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hey Edwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij zit in de auto op weg naar...
2: Wildlands in Emmen.
0: Jij gaat naar de dierentuin.
2: De dierentuin van het noorden.
0: Wat gezellig. Leuk, familieuitje of...
2: Familieuitje, ja, met de hele familie, mijn schoonfamilie.
0: Leuk.
2: Kinderen, tantes, noem ze allemaal maar op.
0: Oh echt,
2: ja? Kinderen zelf. Ja, heel
0: veel. Zoveel?
2: Ja.
0: Met hoeveel zijn jullie totaal dan?
2: Man of 20 gaan we. Oh. 22, maar ik word gecorrigeerd door mijn vrouw.
0: Ik hoor het inderdaad op de achtergrond. Kopje erbij houden, Edwin. 22. Je schoonouders gaan ook mee.
2: Ja, precies.
0: Hey,
2: in de auto, die luisteren waarschijnlijk al mee. Dus.
0: Ah, ja, wat goed. Hey, maar 20 mensen, dat is een hoop. Krijg je dan niet gedoe in de dierentuin dat de een die wil bij de Californische zeeleeuwen kijken en de andere bij de woestijnstokstaartjes?
2: Ja, ik ben er bang voor. Je moet gewoon één het voortouw nemen en dan de rest er maar achteraan wandelen, denk ik.
0: Ik denk dat jij iemand bent die er achteraan wandelt, of niet?
2: Ik eindig wel.
0: Jij gelooft het allemaal. Jij vindt eigenlijk alle dieren van je leuk. Of heb jij een favoriet? Wat is je favoriet?
2: Oh ja, nee. Dan ga ik bij het Bavianeneiland. Dat is echt het allerleukste.
0: Oh, nee,
2: aapjes kijken, aapjes kijken.
0: Aapjes kijken. En dan zitten ze een beetje naar jou te loeren ook. Beetje heen en weer kijken. Nou, wat goed. Hey, leuk vooruitzicht. Ja, we waren op zoek met je foute been uit bed naar Vlaamse liedjes. Of in ieder geval foute liedjes met een Belgisch randje. Waarom wil je deze horen?
2: Clouseau. Het is eigenlijk wel altijd al een beetje de Vlaamse doemaar. Vind ik persoonlijk. En ik vind Anne vind ik gewoon een heel lekker nummer.
0: Ja, je hoort hem eigenlijk weinig, hè?
2: Ja, heel weinig.
0: Mooie reden om.
2: Om hem nu maar weer eens even te draaien.
0: Nou,
2: deze
0: precies. Dat wilde ik zeggen. Ik ga de foute been uit bedsokken naar je opsturen.
2: Heel fijn, leuk, dankjewel.
0: En doe er goed aan de Baviaan, hè?
2: Gaan we doen. Jullie ook fijn aan.

0: optreden voor de spelers van het Engelse elftal. Ja, hij was uitgenodigd door de selectie. Kwam hij wat liedjes spelen op zich daar bij het hotel van de spelersselectie. Het was nog voor die verloren halve finale tegen Argentinië. Ja, toen konden ze nog lachen natuurlijk. En nou, hij had er wel vertrouwen in, Ed Sheeran, luister maar.
1: I think it will be England-France final. And I think when you get to the final, anyone can win. And I think it'll be us.
0: Ja, uiteindelijk de finale tegen Frankrijk. Frankrijk-Engeland.
2: Of nee, toch niet?
0: Nee, helaas. Nee, ja, dat wordt de troostfinale. Vanavond om 11 uur trouwens, hè. Frankrijk-Engeland. Dat moest eigenlijk ook gewoon afschaffen, toch? De troostfinale. Daar zit toch helemaal niemand op te wachten om die te spelen. Ik denk dat ik spontaan geblesseerd zou zijn. Ja, spontaan gebroken enkel. Het is Key Music. Je zaterdagochtend met Olivia Dean zometeen. En eerst Kings of Leon. Dit is You Somebody.

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Nu met Clubcar Wijk wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
9: Keesmeet Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmeet.nl. Yeah!
8: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Wat een stralende gezichten!
14: Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell... al vanaf 99 cent. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
0: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Het is 9:30. Goedemorgen. Kimi is weer vooral bewolkt met kans op wat regen. Vanmiddag meer kans op de zon. Het is 19 tot 25 graden vandaag. Q-verkeer van Flitsmeister dan met 1 file. Langer dan 10 minuten op de A1 Hengelo-Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens kom je in 3 kilometer. 16 minuten is je vertraging. En 1 controle die staat op de A28 Zwolle-Amersfoort. Oplet bij 59,6.
23: Bas van Nimwegen.
22: Yes. Q-music. Met de nieuwe alarmschijf. Zometeen na Alex Warren nu. Q-music.

Changes. Zometeen hoor je de nieuwe van Chris Cross Amsterdam. Lekker zomers liedje. Ook Messi komt eraan. Ja, het liedje. Die andere die moet morgenavond pas met Argentinië.

iedere zaterdag natuurlijk iets na 9:30. Het moment dat Nederland weer in de rij staat voor een paar verse broodjes, croissantjes. Maar is de bakker ook een beetje wakker? Dat is weer de vraag. Mag jij gaan voorspellen?

0: Ik heb vanmorgen vroeg weer gebeld met een willekeurige bakker in het land. Ik heb ze een strikvraag gesteld. Aan jou de vraag: denk je dat ze wakker zijn en die strikvraag doorhebben? Of trappen ze er vol in? Ik heb gebeld met luxe bakkerij Ton van Hees uit Oud-Gastel.
1: Goedemorgen, bakkerij van Hees, met Melissa.
0: Hi Melissa, goedemorgen. Je spreekt met Bas van Key Music.
1: Hi.
0: Hoe is het daar, Melissa?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Jazeker.
0: Wat is er in de aanbieding vandaag?
1: Wat hebben we? We hebben een pro-hartje, een halfje en we hebben appelfleurtjes.
0: Appelfleurtjes?
1: Lekkere appeltaartjes.
0: Oh, lekker. Heb je er zelf net een op?
1: Nee, nog niet. En ik denk ook niet, want ik heb er al zoveel op.
0: Oh ja? Je past niet meer door de deur.
1: Ja, jawel, dat kan nog net. Nee.
0: Gelukkig. Hey, al vroeg begonnen?
1: Ja, vanochtend om 4:00.
0: Oh.
1: Dus dat is vroeg.
0: Dus de bakker is wel wakker?
1: Ik hoop het.
0: Nou, dat mag je gaan bewijzen. Ik heb namelijk een vraag voor je.
1: Nou, vertel.
0: Ja, komende week gaat de Nijmeegse Vierdaagse natuurlijk weer van start.
1: Ja.
0: Van welke provincie is Nijmegen de hoofdstad?
1: Dat weet Imke wel.
0: Wat zeg je?
1: Ik neem versterkingen in aan het schakelen, hè. We doen het niet alleen.
0: Nou, is de bakker wakker? Geef ze het goede antwoord op de strikvraag. Geef jouw voorspelling door via de Q-app.

0: Bas, goedemorgen.
1: Morgen, morgen.
0: Jij hebt net jouw vriendin afgezet op de werk.
1: Klopt.
0: Ach, jij bent de ideale partner, hoor ik al, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Jij hebt weer punten gescoord vanmorgen. Doe je dat ieder weekend?
1: Dat doe ik ieder weekend.
0: Echt, ja?
1: Ja, ieder weekend.
0: En hoe is dat zo gekomen dan? Of?
1: Nou, gemak eigenlijk, hè?
0: Ja, voor haar vooral.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Gewoon iedere ochtend, iedere zaterdag je bed uit om er weg te brengen, wat goed.
1: Ja, op zondag, het wisselt ieder weekend.
0: Ah. Nou, wie weet levert jou het Q-prijspakket op, want we zitten midden in Is de Bakker Wakker?
1: Ja.
0: Ja, ik heb vanmorgen vroeg gebeld met bakkerij Ton van Hees in Oud-Gastel. Ik heb ze een strikvraag gesteld, die klonk zo. Komende week gaat de Nijmeegse Vierdaagse natuurlijk weer van start.
2: Ja.
0: Van welke provincie is Nijmegen de hoofdstad?
2: Weet Imke wel.
0: Wat zeg je?
2: Ik neem versterkingen in aan het schakelen. Hè? We doen het niet alleen.
0: Ja, er kwam versterking aan. Nou, wat denk jij, Thomas? Gaan ze uiteindelijk het goede antwoord geven?
1: Nee. Ze gaan het niet het goede antwoord geven.
0: Nee?
1: Nee, ze denken dat Nijmegen de hoofdstad is van Gelderland.
0: Oké, je hebt er helemaal geen vertrouwen in, hoor ik.
1: Nee.
0: Oké, nou laten we gaan luisteren.
2: Ik neem versterkingen in aan het schakelen. Hè? We doen het niet alleen.
0: Ah, even de collega's erbij.
2: Ja, precies. Gelderland.
0: En Imke, die weet alles van steden.
2: Die weet alles daarvan, ja.
0: Oké.
2: Okay. Dus we hopen dat we het goed hebben.
0: Nijmegen is de hoofdstad van Gelderland, zeggen jullie?
2: Ja.
0: Dat is niet goed. Nijmegen is helemaal geen hoofdstad.
2: Nee.
0: Arnhem.
2: Wij zijn niet wakker.
0: De bakker is niet wakker.
2: Nee, we hebben het druk, dus ja.
0: Ja, ik snap het ook. Het is de druk, hè. Nou, hartstikke goed, Thomas.
1: Ah, mooi.
0: Goed voorspeld, jongen. Wist jij het gelijk?
1: Ja, ik ben er geboren.
0: Ah, dat kan Arnhem. Ja, dat kan we niet missen natuurlijk. In de hoofdstad van Gelderland ben jij geboren.
1: Nee.
0: Hey, wat goed. Goed voorspeld. We gaan het Chemische prijspakket die kant op sturen.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: En verwacht jij nog iets terug van je vriendin vandaag? Of,
1: Nou, nee hoor.
0: Nee, zoals ieder weekend, hè?
1: Ja, zoals ieder weekend.
0: Nou, jij hebt het Key prijspakket binnen, dat is ook lekker.
1: Dankjewel.
0: Hey, mooi weekend, hoi.
1: Goed weekend, hoi.

0: 20 seconds. Hey, ik dacht eerder deze week dat ik in Bananensplit was beland. Ja, er is iets in mijn straat gezet. Ik dacht echt, dit lijkt wel een grap. Ja, ik ga je zo meteen vertellen wat het was. Justin Jackstyle hoor je ook zo. Turn the lights off, komt eraan.
1: Toe aan een last minute summer break? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie olifant.
3: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
4: Kippie.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
10: e-boekhouden.nl. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
12: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze. In een leuk plaatje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: Het is 10 uur. Goedemorgen. Het Kim Music Nieuws krijgen van Peter van Oudheusden.
15: Goedemorgen. De brandweer in Amsterdam is met veel materieel uitgerukt naar de Koenhaven om te zoeken naar een opvarende van een gezonken duwboot. Er wordt gezocht met een sonarboot, duikteams en een drone. De politie houdt rekening mee dat de opvarende niet meer leeft. De duwboot is helemaal gezonken. Op veel Europese wegen wordt het druk met vakantieverkeer. In Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië geldt vandaag code rood. De eerste files staan er al. Richting de Alpen wordt ook nog eens zwaar onweer verwacht. Eigenlijk is het beter om de reis uit te stellen tot morgen, dan is het rustiger. In Klazinaveen, Drenthe, is iemand om het leven gekomen na een incident, zoals de politie het noemt. Volgens de regionale media was er een steekpartij, maar dat klopt volgens de politie niet. Op beelden is te zien dat een straat in Klazinaveen is afgezet. Wie het slachtoffer is, is niet duidelijk. En de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse hebben wat het weer betreft een perfecte week voor de boeg. Volgens Weer Online zijn de omstandigheden ronduit gunstig voor het lopen van lange afstanden. Rond Nijmegen wordt het met 20 tot 22 graden iets minder warm dan in andere jaren. En ook niet te fris om tijdens pauzes af te koelen. Het weer dan, van Weer Online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file die langer is dan 10 minuten op de A37 knooppunt Holsloot richting Meppen. Tussen Zwartemeer en de Duitse grens kom je in 15 minuten. 1 controle op de A28 Zwolle Amersfoort. Oplet bij 59,6.
16: Q Music. Bas van Nimwegen.

0: overkant.
1: Stil hier aan de overkant. Nou, dit weekend niet. Nee, ze zingen het letterlijk in dit liedje.
2: Naar waar het feestje van het jaar de Zwarte Cross is.
1: Ja, naar waar het feestje van het jaar de Zwarte Cross is. Al dus sneller. Ja, as we speak, hè. In Lichtenvoorde in de Achterhoek de Zwarte Cross. Dit wordt daar morgen natuurlijk echt keihard meegezongen, de overkant. Want Suzanne en Freek, die zijn er ook bij. Ze staan morgen op het podium van de Zwarte Cross. Hun eigen achtertuin natuurlijk. Gezellig. Veel plezier als je er ook bij bent. Ja, nu de man die vorige week nog bij ons op het podium stond. Teddy Swims. Hij was de gast in Stefan's Piano Bar. En dan zong hij deze al live. Break Up in Reverse, de nieuwste single. En het kan niet anders dan dat dit zijn 7e top 40 hit gaat worden.
3: De Q Music. Alarmschijf.
4: Teddy Swims. Break Up in Reverse.

bij Q and Love on Hold. En daarvoor nog die alarmschijf van Teddy Swims. Break up in reverse. Hey, ik dacht deze week echt, dit is een grap. Ja. Ik dacht, dit kan niet waar zijn. Ik vertelde vorig weekend nog op de radio over vleermuizen die bij mij in de tuin zitten. Ja, iedere avond als het begint te schemeren, dan komen ze tevoorschijn. Vliegen ze rondjes in mijn tuin. En ja, je zit gewoon niet lekker aan een drankje dan s'avonds. Mijn vriendin die wordt dan echt, die wordt gek. Die vlucht naar binnen toe, die trekt dat echt niet. Ja, zo klinkt het dan. Nou ja, dit bedenk je niet. 2 dagen later, nadat ik het dus op de radio had verteld, maandagmiddag loop ik de deur uit thuis, staat er schuin tegenover ons huis een gigantische paal met een kast erop. Je kan het een beetje vergelijken met een enorme flitspaal. Blijkt dat dus een nestkast voor vleermuizen te zijn. Recht tegenover ons huis. Ik dacht, ja, dit kan toch niet? Dit is toch een grap? Ik word in de maling genomen. Maar die is daar dus, ja, ik denk door de gemeente weggezet. Schijnt dus, ja, voor het behoud van vleermuizen te zijn. Ik ging heel even googlen. Alsof het er nog niet genoeg zijn bij ons in de straat. Ja, echt een gigantisch ding is het. Dus de vleermuissoap begint een beetje uit de hand te lopen bij de familie van Inwegen, zoals je hoort. Ik denk dat morgen Batman voor de deur staat. Ding dong met de Batman-mobiel. Nee, goed, wie weet, wordt vervolgd.

0: Kirk bij Q en Bromance. Ik vertelde net dat ze deze week ineens een enorme flitspaal bij mij in de straat hebben neergezet. Tenminste, het lijkt heel erg op een flitspaal. Maar het schijnt dus een nestkast voor vleermuizen te zijn. Batman komt binnenkort in onze straat wonen, denk ik. En ja, Damian Koreman die zegt, als het goed is zijn tijdelijke kasten omdat ze in de buurt aan het verbouwen zijn of gaan verbouwen. Daarom staan er dan kasten voor het tijdelijk verblijf van vleermuizen. Oké. Sharon Pijnenburg die zegt, koop een bed detector. Zodat je hun geluiden kan opvangen die ze gebruiken voor de navigatie. Ik denk dat Sharon is een vleermuisfluisteraar, denk ik. Ja, ik weet nog niet of ik echt met ze ga communiceren. Daar moet ik nog heel even over nadenken. Maar thanks voor de tips in ieder geval. Zometeen hoor je Somber 12 to 12 komt eraan. En ik ga zometeen misschien wel jouw carwash betalen.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
6: Kippie.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3.99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
15: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
14: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
16: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
8: zijn we er al!
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen... en verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Hallo. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind... Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
24: hoi.
23: Of binnenkort vertrekt...
24: adios.
23: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
25: Fijne vakantie.
0: Kimmy is ik weer van Weerplaza. Vanochtend bewolkt met ook kans op een bui. Vanmiddag gaan we de zon meer zien. 19 tot 25 graden. Dank je verkeer voor Flitsmeister met één file die langer is dan een kwartier. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens kom je in 7 kilometer. 18 minuten is daar je vertraging. 2 controles nog, allebei op de A28 Zwolle Amersfoort. Opletten bij Hulshorst, staan ze bij 59,6. En ook op de A28 richting Zwolle, de andere kant op 91,2.

0: Taylor Swift bij Q-Music en I Knew It, I Knew You. Ja. Zondagochtend, zaterdagochtend nog natuurlijk Stefan Aarli die stuurt. We rijden nu door Zwitserland, onderweg naar Italië. Mandy Veenstra, letterlijk al sinds 5 uur in de auto, onderweg naar onze vakantie in Frankrijk. Samen met mijn lieve Thijs en onze kids. Ja, bon journée daar ook natuurlijk. De vakantieuitocht is toch wel begonnen, kunnen we zeggen. Hey, en altijd lekker om met een schone auto op vakantie te gaan, toch? Nou, mocht je nog gaan binnenkort, komt goed uit. Ik ga zo meteen weer 4 wasbeurten weggeven. Tenminste, daar gaan we voor 4. We spelen Bas Betaalt Je Car Wash. Daarin is het aan jou om zo snel mogelijk een liedje te herkennen. En hoe sneller je dat doet, hoe meer wasbeurten je van me krijgt. Vorige week lukte het Jolanda uiteindelijk nog om een wasbeurt binnen te slepen. Dat ging zo.
1: Oh, ik kom niet op de
0: Hipstone Lie. Nou, uiteindelijk lukt het er. Durf jij het aan zometeen om mee te spelen in

0: Rex aan, Fateless en New Religion bij Q Music. 11:15 op zaterdag.
1: Bas betaalt je car wash.
2: Bas betaalt je car wash.
0: En niks lekkerders dan op zaterdagochtend even met je auto door die wasstraat te gaan. Elisa, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe lang is het geleden bij jou?
3: Oh ja, echt veel te lang geleden.
0: Ja?
3: Ja. Hij is zwart, maar hij is wel heel smerig.
0: Oh ja, bij jou in de straat is het al in die vieze auto. Ja, die is van Elisa.
3: Ja, ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ook zo mooi, die ruitenwissers bij jou, die vegen zeg maar het zicht door de ruit heen.
3: Ja, dat klopt. Ja, je ziet wel precies waar het nog schoongemaakt moet worden, ja.
0: Nou, hopelijk sleep jij 4 wasbeurten binnen. We gaan Bas betaalt je car wash spelen. Je moet zo snel mogelijk een liedje zien te herkennen. Dus je begint bijvoorbeeld met alleen de baslijn van het liedje. Naarmate je verder komt, ga je steeds meer van het nummer horen. Dus even later komt er een piano bij, of een gitaartje, de drums. Nou ja, en hoe sneller je de titel en artiest raadt, hoe meer wasbeurt je van me krijgt. Beter laat, sta je met lege handen.
3: Nou, oké, helemaal goed. Gaan we best doen.
0: Meer kan je niet doen. Daar gaan we. Succes, Elisa.
3: Dank je.
1: 4 wasbeurten. Drie wasbeurten.
0: Nog geen idee?
3: Nee, ik heb geen idee.
1: 2 wasbeurten.
3: Oh,
1: Eén wasbeurt.
3: Oh, weet de titel en de artiest niet.
0: Frans liedje, Elisa.
3: Oh, van Stromae, Papa Hoeté.
0: Nou! Ineens kwam hij. Ik dacht, ik ga niet meer goed komen.
3: Hij kwam van ver, ja.
0: Het klonk alsof je water zag branden aan het begin. Maar hey, goed gedaan uiteindelijk.
3: Nou, dank u.
0: Uiteindelijk nog één wasbeurt binnengesleept. Je
3: nou,
0: komt die kant op.
3: Helemaal goed, super.
0: Ik denk dat de rest van de straat je auto niet meer herkent.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Ik
0: staat er een schone auto voor de deur bij Elise.
3: Ja, dat klopt.
0: Komt die kant op. Fijn weekend nog.
3: Ja, dankjewel.
0: Doeg.
3: Doeg.

0: Premier en Dark Before the Dawn bij Q Music. Het is bijna 11 uur. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Rebecca.
1: Ja, goedemorgen. Ik vertel je zo wat je absoluut niet mee terug moet nemen van je vakantie.
0: Oh jee. En ja, ik ben benieuwd of je dit gelijk herkent. Ja. Dit komt uit een reclame van, ik denk al meer dan 11 jaar geleden. Maar waar is het ook alweer van? Antwoord krijg je zometeen in de Top 40 Classic.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elk

0: hoeveel jij kunt besparen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energie.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank, nu al zin in morgen.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: KPN.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Uur geweest. Goedemorgen, Q Music Nieuws van nu.nl. Krijgen van Rebecca Looyen.
3: Goedemorgen. Opletten wat je mee naar huis neemt van vakantie. Want de Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt dat vleeswaren erg gevaarlijk kunnen zijn. Daar kan een virus in zitten dat dodelijk is voor varkens en wilde zwijnen. Het gaat om de Afrikaanse varkenspest. Die ziekte komt in Nederland nog niet voor, maar duikt nu in steeds meer Europese landen op. Je kan daarom beter geen worstjes of ander varkensvlees mee naar huis nemen. Een grote zoekactie dan in de Koenhaven van Amsterdam. Daar is vanmorgen een duwboot gezonken en een van de opvarenden wordt nog altijd vermist. Politie en brandweer zijn met duikteams naar hem op zoek, maar vrezen dat hij niet meer leeft. Hoe de boot kon zinken is nog niet bekend. Er zou in ieder geval geen aanvaring zijn geweest. In Duitsland is een treinmedewerker gisteravond zwaar gewond geraakt nadat hij uit een rijdende trein is gevallen. Hij was op een overlastmelding afgekomen en vervolgens stond er een worsteling, ging ineens de deur van de trein open. De medewerker viel daarbij naar buiten. En volgens Duitse media reed de trein op dat moment zo'n 120 km per uur. Het is nog niet bekend waardoor die deur ineens open ging. En de makers van Flikker Rotterdam staan vandaag extra stil bij het overlijden van hun collega Kees Geel. Hij speelde jarenlang regisseur Stan Vroom. En in de Amsterdamse krant Het Parool is een rouwadvertentie geplaatst. De makers noemen Kees een vakman die ze enorm gaan missen. Ze zijn dankbaar voor alles wat hij voor hen en voor de serie heeft betekend. Kees Geel overleed begin deze week aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is grijs met af en toe wat regen vandaag bij een graad of 22. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden.
2: Dankjewel Rebecca, dank je. Verkeer van Flitsmeister met twee files langer dan een kwartier. Op de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens kom je in 22 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens in 19 minuten. Controles op de A1 Hengelo-Deventer bij 135,0. De A7 Drachten-Groningen bij 168,1. En de A28 Amersfoort-Zwolle staan ze bij 91,0. Ja, waar is dit ook alweer van? Ik zie Nespresso meerdere keren binnenkomen. Karwei-reclame? Nee, is ook niet goed.

0: bij Key Music. En girl. We gaan weer terug in de tijd. Top 40 Classic. Terug naar 18 juli 2015. Ja, toen kon je voor het laatste boodschappen doen bij...
1: Geen fratsen. Dat scheelt. C1000.
0: Precies, die herkenbare commercial natuurlijk van de C1000. De supermarkt die sloot na 11 jaar geleden moet ik zeggen, zijn deuren. De meeste winkels werden toen overgenomen door de Jumbo. Vond niet iedereen even leuk?
2: Ja, best wel. Ik vind het best wel jammer als C1000 verdwijnt. De aanbiedingen, ja, het is toch anders als de Jumbo.
0: Ja, is toch anders. Ik hoorde Jorine vanmorgen ook nog over de C1000 in Hellendoorn tenminste. Je hebt het idee alsof je gewoon een C1000 binnenloopt. Het is een C1000 museum. Het is echt net alsof je een winkel van toen gewoon binnenloopt. Opgezet door echt een grote C1000 fan. Dan de top 40 van toen. Ik heb er weer 3 liedjes uitgepikt. Zeg het maar, welke van deze wil je zometeen helemaal horen? Ga je voor de nummer 15 van toen? Mad Gunner Ray Dalton, Don't Worry. Op 16 stond Years and Years. Met King. Of op 23 Jess Glynn. En Hold My Hand. Nou, welke moet het worden? Jij bepaalt het door nu te stemmen in de Key Music app. Liedje met de meeste stemmen hoor je zometeen.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis en I Hate That It's True bij Q. En vandaag terug naar de muziek van 18 juli 2015. Toen sloot supermarkt C1000 definitief haar deuren. Toen in de top 40 Madcon en Ray Dalton met Don't Worry. Keuze 1, Years and Years en King kon je uitkiezen. En Jess Glynn met Hold My Hand. Maria Oosthuis die zegt, mensen kunnen Hold My Hand alleen van It's a Jet to a Holiday. Ja, deze.
2: Nothing beats a Jet to Holiday.
1: Zit gelijk in je hoofd natuurlijk. Roos Lakerveld die zegt, Years and Years, Love, Ollie Alexander. Ja, de man van Years and Years natuurlijk. Timo van Harsen die zegt, ja, die eerste Madcon voor mij. Dan Willy.
3: Years for Years is echt mijn favoriete nummer. Ik vind dat zo lekker klinken. Hij gaat als hij in de auto opstaat altijd keihard, waardoor de reuten trillen.
4: Doe voor mij maar Jess Glynn. Ik krijg helaas niet meer uit mijn hoofd waar het bij hoort. Cause nothing beats a Jet 2 holiday.
5: Don't worry, party. Natuurlijk, don't worry. Een echte klassieker.
6: Doe maar Madcon. Vind ik leuk.
1: Nou, inderdaad, we hebben geleden. Madcon Ray Dalton. Hij heeft ook gewonnen met 36% was, van de stemmen. Het was spannend. Vooral Jess Glynn ging ook lekker. Hij heeft 35% gekregen. Maar winnaar dus, Don't Worry.

0: rit voor het concert van Shakira. Cool toch? Mocht je daar naast gegrepen hebben, niet getreurd. Nee, ik heb geen reis naar Madrid, helaas. Maar er is nog wel iets anders van Shakira dat je binnenkort naar binnen kan slepen. Wat het is, ga ik je zo meteen vertellen. Ook deze komt eraan. Overdrive van Offenbach, hoor je zo.
1: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Het is 11:30 geweest. Goedemorgen, het Kim is weer van Weerplaatsen. Grijs, af en toe wat regen, graad of 22. Morgen een mix van wolken en zon, dan wordt het 19 tot 23 graden. Nieuw verkeer van Flitsmeisterdam met 1 file langer dan 20 minuten. Op de A7 is dat het geval. Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Daar kom je in 26 minuten. Controles op de A1 Hengelo-Deventer staat bij 135,7. Ook op de A7 Drachten-Groningen bij 168,1. En de A28 Amersfoort-Zwolle opletten daar bij 91,0.
8: Bas van Nimwegen.

IQ. Hey, ik zat net te denken, je moet niet vergeten je pool nog in te vullen, hè? Voor het WK, ja, als je meespeelt met je collega's of met de familie. Ik sta zelf zevende van de 53 bij de pool van Q, zeg maar, met de collega's. Dus op zich, ja, er valt nog wel wat te winnen als ik richting die top 3 kan stijgen. Vanavond wordt de troostfinale gespeeld tussen Frankrijk en Engeland op 11 uur. En morgen natuurlijk de grande finale tussen Spanje en Argentinië. Nou, waar zet je je geld op in? Ik vrees toch een beetje Argentinië. Ik hoop dan toch Spanje, maar ja. We gaan het zien. Ik zag trouwens dat er allemaal dingen van het WK geveld gaan worden, hè? Aanstaande woensdag om 4 uur 's middags gaat die veiling los. Er zitten echt wel vette items tussen. Bijvoorbeeld een voetbalshirt van Lionel Messi. Het zal echt voor een miljoen verkocht gaan worden, toch? Dat kan bijna niet anders. Verder worden er ook mini-stukjes gras verkocht, waar de WK-finale op gespeeld gaat worden. Of de bal waarmee de WK-finale gespeeld wordt. Kan je ook bieden. Misschien wat voor onze Bram Krik ook, onze oude verzamelaar. En de outfit van Shakira, die ze mogen dragen tijdens de halftime show morgen. Daar, ja, kan je dus op bieden. Ik zat heel even te kijken.

lekkere weekend soundtrack dit toch. George Michael, Mary J. Blige en Ass by Q. Terwijl Jente van der Leek een appje stuurt onderweg naar de Gentse feesten. Lekker met Q aan in de auto. Leuk. Het is in België natuurlijk in Gent. Ja, vandaar de Gentse feesten. Thomas Cartier die zegt vanavond naar Matrix Live en te kade tijdens het Vierdaagse feest. Ja, dat gaat ook allemaal weer los natuurlijk. En doe onze Menno Barreveld er goed, hè. Die draait daar, ja, ik geloof iedere avond zo'n beetje. Veel plezier. Ook Orgel Joker trouwens nog daar op het podium. Dan heb je alle headliners wel gehad hoor, Menno en Orgel Joker. Zwarte Cross is natuurlijk ook gewoon aan de gang dit weekend in de Achterhoek. En in Boom in België ook een klein feestje, Tomorrowland. En wel zonder vuurwerk trouwens, hè? Dat is wel zonde, toch? Ja, dat risico dat wilden ze niet nemen na de brand van vorig jaar, waarbij het complete podium afvikte natuurlijk. Ah, wel zonde. Ik bedoel, dat hoort toch een beetje bij zo'n groot dancefestival, vind ik, vuurwerk. Maar goed, er worden alleen maar confetti-poppers, denk ik. Er staat iemand, nou, die staat daar na dit weekend echt een week te vegen voor zijn leven. Voor de confetti op te ruimen. En deze twee die zijn daar natuurlijk ook bij. Afrojack en David Guetta. Hoort ze nu samen. Dit is Awake Tonight bij Q Music.

0: gelegenheidsduo op je radio. Stefan en Bram met... onder andere Huntrix, Golden Horizon.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
4: Kippie.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
6: Mam, waar is mijn zwembad?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatje.
13: Met 20

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbus.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners... de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
18: ANWB en gaan. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
19: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
20: Daar heb je Huub van Hubo.
21: Hoi.
20: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
22: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
23: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
24: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
25: Ja, laatste kans.
24: Nog één keer brullende motoren.
25: Ja,
24: dit mag je niet missen.
25: Oh.
24: Daar moet je bij zijn.
25: Naar binnen.
24: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
25: Ja.
24: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
0: over 12. Goedemiddag, je musicnieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
3: Goedemiddag. In zeker een kwart van de Nederlandse gemeenten ga je tijdens Oud en Nieuw straks helemaal geen vuurwerk zien. Verenigingen mogen toestemming vragen om wat af te steken. Maar bijna 100 gemeentes hebben al laten weten dat ze daar niks mee gaan doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. De redenen zijn wisselend. Sommige gemeentes hebben niet genoeg tijd om de aanvragen te beoordelen. Anderen hebben te weinig handhavers of willen het vuurwerkverbod volledig naleven. In Den Haag worden vandaag weer tientallen huizen ontruimd vanwege het drugslab dat gisteren ontdekt werd. Ze gaan dat vandaag leeghalen. Daarbij kunnen er giftige stoffen lekken. Bewoners moesten hun huis gisteren ook al uit. Ze mogen het komende uur nog wat spullen ophalen. Daarna kunnen ze om 10 uur vanavond pas weer naar binnen. De enorme brand die uitbrak in een woonwijk in Noorwegen is voor een groot deel onder controle. Toch gaat het blussen waarschijnlijk nog de hele dag duren. Zeker 100 huizen gingen daar in vlammen op in een plaatsje op zo'n 50 kilometer van Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd, maar het lijkt erop dat er geen slachtoffers zijn gevallen. En het is hartstikke druk op de Europese wegen. Veel mensen gaan vandaag op vakantie en dat merk je bijvoorbeeld in Frankrijk, waar je op de A7 uren langer over je reis doet. Ook in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië is het file rijden. In al die landen geldt er vandaag code rood. Als je ook van plan om nog naar je vakantieadres te gaan rijden, dan kan je je reis beter even uitstellen. Morgen is het rustiger. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is grijs met af en toe wat regen vandaag bij een graad of 22. Morgen een mix van wolken en zon en het wordt dan 19 tot 23 graden.
0: Heerlijk. Rebecca, dankjewel.
3: Gedaan.
0: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. De langste vertraging op de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. De weg afgesloten. 4 kilometer en een half uur. En de A20 Gouden Hoek van Holland tussen het Kortland Aquaduct en Terbrechtseplein. Ongeluk gebeurd. 4 kilometer, 20 minuten. Dan nu Bram Krikken met de controles. Huh? Waar is Bram nou? Huh? Misschien moeten we met z'n allen zijn naam zeggen en dan komt hij vanzelf tevoorschijn. Bram Krikken. Bram Krikken.
4: Stefan en Bram.
0: Oh, nou dit wordt een spannende middag hoor jongens. Ik ben benieuwd of Bram Krikken nog op tijd is voor de grote show. Ja, daar is hij! Bram!
10: Ben ik op tijd?
0: Ja, je hebt nog 15 seconden. Doe even snel de controles.
10: Oh.
0: A7 richting Groningen.
10: Ja, 168.1. Is het nieuws al geweest?
0: Ja,
10: het
0: is al geweest. Hey, A17.
10: Wat zat er allemaal in?
0: Naar Moerdijk, 6,4.
10: Ja, en Zwolle, 91.3.
0: Dankjewel.

0: nu een optreden van Joep.
1: Op welk nummer ging Joep los?
0: Golden, die we net draaiden.
2: Oh, ja. Leuk, hè?
1: Ja, dat is leuk.
0: Zijn favoriete liedje.
1: Ik denk nu dat je nog meer honden hebt aangestoken.
0: Nou, ik ben bang dat je gelijk hebt.
1: Ja, ja, goed. je hoort nog steeds geen Tom van der Weert.
0: Nee.
1: Die is inmiddels niet meer in Italië. Wel weer in het land, maar hij is gewoon lui. Daarom zit daar nu Stefan Bouwman, hallo.
0: Hallo, Bram Krikker aan mijn linkerzijde. Hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Allemaal zo'n gangetje.
0: Oh, nou, wat
1: fijn. Het is een heerlijk sportweekend natuurlijk, dus daar verheug ik me enorm op. Formule 1 in België, hè. En ook natuurlijk de troostfinale vandaag. Frankrijk-Engeland.
0: Frankrijk-Engeland. We hadden inderdaad Spanje verwacht.
1: Juist. Ja, we hadden Spanje-Argentinië verwacht. Maar het is Frankrijk-Engeland geworden. En morgen natuurlijk de grote finale. Met dus ook die halftime show waar ik ook wel zin in heb.
0: Nou, maar ik begreep dus ook dat die halftime show zo lang duurt...
1: Ja.
0: Dat het tegen de regels van het voetbal ingaat.
1: Ja. Ja, je mag eigenlijk maximaal een kwartier rust hebben. En volgens mij, ik las in sommige artikelen... dat de halftime show 40 minuten duurt.
0: Niet normaal, maar er zitten partij artiesten in ook.
1: Ja, aan de andere kant. Ja, je ziet wel Justin Bieber, je ziet BTS, Madonna...
0: Ja.
1: Wie vergeet ik nu? Coldplay, geloof ik.
0: Nee, Coldplay heeft het gecureerd, volgens mij.
1: Oh, Shakira,
0: Shakira, Shakira, dat zei je toch? Nee, ja. Maakt niet uit. In ieder geval heel veel artiesten.
1: Nou goed, heel veel artiesten. Maar hoe gaat het met jou, Steve?
0: Nou, ik heb geen sportweekend, maar een sportweek gehad. Ik ben echt een hele saaie fitboy geweest. Ik heb alleen maar gesport.
1: Oké.
0: Goed, hè?
1: En waarom ineens?
0: Nou, ik zag jou op die man zelf. Denk, dat wil ik ook.
1: Ja, dat wil je niet. Echt, wat een ongelooflijk leeg bestaan was dat, zeg.
0: Ja, oké, wel af en toe een burgertje klappen.
1: Ga lekker eten.
0: Leuke dingen doen, laat het weten in de Q Music.

0: Martin Garrix en Bon High on Live op Q Music.
1: Maximum Summer.
0: Het laatste weekend met gelegenheidsduo Stefan en Bram.
2: Inderdaad, inderdaad. En ondertussen is het gezellig in de Q-app. Marja zegt op weg naar een camping in Nijmegen. En volgende week de Nijmeegse Vierdaagse 40 kilometer lopen. Nou, heel veel succes.
0: Zet hem op. Ik heb hem ooit ongetraind gelopen. Ga niet op dag 1 stuk.
2: Nee, maar je hebt hem wel uitgelopen.
0: Ik heb hem met heel veel pijnstilling en tranen op mijn wangen uitgelopen.
2: Nou, wel echt knap hoor. Wel diep respect. Stef, en heel veel succes, Marja.
0: Ja, zet hem op. Stef is lekker onderweg naar Wildlands om de vakantie op Centerparks af te sluiten. Monique is ook onderweg naar een dierentuin.
3: Wij zijn onderweg naar Blijdorp en vanavond nog even naar de Efteling.
2: Zo.
3: Doei.
0: Doei.
2: Nou, maar dat is even een dag.
0: Ja, dan kon dat een aardige centen.
2: Nou, ook dat. Angela zegt net de laatste 17 kilometer training gelopen voor de Vierdaagse met mijn vader en mijn jongens van 11 en 13. Nu thuis even rommelen en daarna bij mijn ouders eten. Nou, ook een lekker dagje.
0: Ja, en ook heel veel succes met de Vierdaagse dan.
2: Ja.
0: Stefanie is onderweg naar FC Twente, Gent, met de vader het debuut van Wout Weghorst.
2: Oh ja, dat klopt. Ja, die speelt nu voor FC Twente.
0: Hé, maar hoe had hij dat dan gedaan als ze bijvoorbeeld in de troostfinale hadden gestaan vanavond?
2: Ja, dan had hij niet gespeeld.
0: Oh, maar wat gek dat er wedstrijden zijn tijdens het WK.
2: Ja, maar dat begint best wel vroeg. Ja, sommige clubs die moeten ook nog Europees spelen. En,
0: wat een drukte.
2: Ja, dat volgens mij begin augustus begint geloof ik sowieso alweer alles. Dus die spelers die een WK spelen, die hebben eigenlijk geen vakantie gehad.
0: Nee, arme jongens.
2: Arme jongens.
0: Arme jongens.
2: Maar ja, verdienen dat ze doen.
0: Zo.
2: Goed, Lotte, hallo.
4: Hallo.
2: Ja, jij hebt ook een lekker weekendje voor de boeg. Wat ga je allemaal doen?
4: Ik ga een seriemarathon kijken.
2: Ja, een seriemarathon houden. Ja, wat super. Wat superleuk. Welke series ga je aanzetten?
4: Ik ga sowieso Stranger Things kijken.
2: Leuk. Vanaf het begin? En,
4: ja, zeker weten.
2: Ja, ja, ja. En welke nog meer?
4: Ja, degene. Het is niet echt een serie die heel beroemd is, maar eentje Ruby.
0: Ruby.
2: Ruby, nee, die ken ik
0: maar ook niks.
4: Nee.
2: En wat leuk, en hou je die dan in je eentje? Of heb je lotgenoten met wie je hem gaat kijken?
4: Nou, ik heb hier twee honden thuis. Ik heb een tackle en een boomer. Die kijken ook wel gezellig
2: wat
4: mee.
2: Oh, wat heerlijk. En Lotte, heb jij toevallig ook de nieuwe film The Odyssey al gezien, of niet?
4: Nee, misschien is dat ook wel een leuke film te gaan kijken.
2: Nou, misschien. Lotte, het is geweldig. Het is echt een dikke 10. Ik heb zelden zo'n goede film gezien in de bioscoop. Het is echt, ja, je moet er naartoe gaan. En ik was van tevoren een beetje bang dat het te woke zou zijn. Want
0: dat
2: waren de geluiden. Het is allemaal woke en een slechte cast. Het is fantastisch. Uh-huh. Het is echt geweldig. En die zogenaamde discutabele rollen, die waren gewoon, ja. Als het een minuut screentime had, was het veel. Ga erheen, Lotte. Het is echt geweldig. Een dikke 10.
4: Nou, daar ga ik ervoor kijken. Dan ga ik proberen te kijken, ja.
2: Ja, nou, kijk hieraan. En dan gaan wij Ruby kijken.
0: Ja, is het goed.
4: Ruby is wel R-W-B-Y, om dan te zeggen. Want het is niet de naam Ruby.
2: Oké. B-Y. Ruby.
4: R-W-B-Y.
0: Oh, W-B. Oh.
4: Ja.
2: Ah, Ruby.
0: Nou, dit was helemaal fout gegaan op Google, dankjewel.
2: Ja, inderdaad.
4: Sorry.
2: Nee hoor, helemaal goed. Nou, dank Lotte. En heel veel plezier. Liefst aan je hondjes.
4: Dankjewel.

0: Miles Smith naar Horn en Drive Safe. Er zijn meer mensen in de app, hoor, die het met je eens zijn dat Odyssey te gek is.
1: Ja, echt. Ja, het is echt, ik kan het. Ik wil hem gewoon nog een keer zien. Terwijl het is een film van 3 uur, hè. Het is echt een zit, maar hij vliegt voorbij. Ik wil hem vandaag nog zien.
0: Ja, je hebt eigenlijk pech, want je hebt en die troostfinale en volgende week de middagshow. Je hebt helemaal geen tijd. Zometeen Teddy Swims, Mr. Ja. Know-it-all.
1: Mr. Know-it-all.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
5: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doet... want eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
15: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
16: Honda, the power of dreams.
17: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter, voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
18: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
1: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis.
19: glashelder.
20: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
23: Meer voor minder. Simpel.
20: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Zeg hallo, het is 1 over half 1. Goedemiddag, Flitsmeister verkeersinformatie bij Qt. Heel druk op de weg, omdat de vakantie toch ook wel in Europa een beetje aan de gang is. Dit zijn de langste in Nederland. A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer, half uur. A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 4 kilometer, ruim een half uur door grenscontrole. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven. 7 kilometer, 20 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen de andere kant op de 7 naar Duitsland. 6 kilometer, een half uur.
3: En flitsers op de A7 richting Groningen bij 168.1. Op de A17 richting Moerdijk. Bij 6.4, op de A28 richting Zwolle bij 91.1... en op de A73 richting Venlo bij 13.0.
2: Zeg dat nog?
3: Nee. Ja.
4: Stefan en Bram.
2: Jammer.
4: Q-Music.
3: Venlo.
2: Oh, lijkt zin in fly.

0: misschien wel het hotste koppel van de wereld, hè? Dua Lipa en die Callum Turner.
1: Help me, ik heb het helemaal gemist.
0: Hij heet Callum Turner, toch?
1: Ik heb het helemaal gemist.
0: Zeg ik dat goed?
1: Weet ik veel, ik weet niet.
0: Ja, toch?
1: Het wordt gefactcheckt, het wordt geknikt.
0: Ja, het is echt het hotste koppel.
1: Callum Turner. Nou,
0: ja, die zijn getrouwd, hè, samen.
1: Nou, gefeliciteerd. Ik ga hem googlen. En waarom wist ik dit niet? Ik heb het helemaal gemist.
0: Nou, dat kan. Je kan dat niet gemist hebben.
1: Ja, ik heb dit gemist.
0: Dat is een van de grootste huwelijken van de afgelopen 10 jaar.
1: Nee, dat is Taylor Swift. Even kijken, hoor.
0: Ja, dat klopt. Maar met Dua Lipa. Ja.
1: Nou, we gaan zo meteen Team Tom versus Team Bram spelen.
0: Wordt gezegd dat hij de nieuwe James Bond misschien wordt.
1: Ik google ondertussen even hoe hij eruit ziet. Als jij dan even laat weten wie je in je team wil.
0: Ja, het is toch het hotste koppel ter wereld?
1: Ja, ze zijn een soort van een volwassen Zendaya en Tom Holland. Snap ik wat bedoel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Ja, ja, knap stel.
0: Ja, we gaan het weer spelen. Team Tom versus Team Bram, maar dan in dit geval Team Stefan versus Team Bram. Want Tom is nog lekker lui op vakantie. Team Stefan, we spelen het altijd in teamverband. Mm-hmm. Naar wie ben jij op zoek?
1: Ik heb dus echt heel veel gesport deze week. Dus ik ben op zoek naar iemand die een PR heeft verbroken. Dus het kan met hardlopen zijn, minuutje van je tijd
0: met
1: af.
0: Met benchpressen,
1: kilootje erop.
0: Ja?
1: Scoopie erbij.
0: Een kilometertje verder gefietst.
1: Precies. Misschien een hole-in-one geslagen met golven.
0: Een baantje verder gezwommen dan eerst.
1: Nou, noem allemaal maar op. Als het maar een soort prestatie is op sportgebied van je eigen.
0: Wat je hebt verbroken.
1: Ja.

0: Team Stefan moet je dan sturen in de Q-app. En Team Bram?
1: Ik ben op zoek naar iemand die de meest geweldige film op dit moment ooit heeft gezien. De Odyssey.
0: Nou, die zag ik nog niet aankomen.
1: Degene die de Odyssey ook heeft gezien en ook helemaal in de wolk is, net zoals ik. Wat een geweldige film.
0: Oh, je moet het dus ook wel echt een goede film vinden.
1: Als je het een kutfilm vindt, dan mag je ook wel. Maar je moet hem wel hebben gezien.
0: Ja. Team Bram.
1: Niet zeggen, als je kutfilm, want het is woke en je hebt hem nog niet gezien. Nee, dan hoef je niet in mijn team.
0: Nee, je moet hem gezien hebben.
1: Ik dacht ook, misschien is het wel te woke, maar het was een fantastische film. Meld je aan voor Team Bram.
0: 30 seconds.

0: Tom versus Team Bram.
1: Team Tom versus Team Bram, we gaan een spelletje spelen. 30 seconds, wie had het verwacht?
2: Nou, inderdaad, ja. Weer even een spel, hebben we weer moeten afstoffen. We doen het eigenlijk nooit.
1: We waren, nee, zonde eigenlijk. Ik zou vaker 30 seconds moeten spelen, is leuk. Ik hoop dat als Tom er is, dat jullie dat vaker gaan doen.
2: Ja, jij was voor Team Stefan, was jij op zoek naar iemand die een PR heeft verbroken, met sport.
1: Ja, want ik heb heel veel gesport deze week, dus als jij gewoon een PR hebt gezet, vertel Mark, welk PR heb jij gezet?
3: Hey Stefan, ja, ik heb record, ik heb sub uitgevonden. Ja, ik ben het leuk gaan vinden, laat ik het zo zeggen.
1: Oh, laat maar. Ja, oké, ja.
3: Ja, en 20 tot 25 minuten staan op de sub.
1: Zo, dat vind ik best wel flink, hè? Dan heb je aardige zeebeentjes.
3: Ja, inderdaad, ja.
1: Lekker, man. Ja, bijna een half uur. Wat wordt het volgende record?
3: Wel een beetje dat we gewoon de hele tocht, een uurtje ongeveer, denk ik wel, hoop ik.
1: Dat wordt gewoon een verdubbeling van je huidige PR. Dat is best wel flink. Ja. Ik vind het knap, Mark. Heel erg goed. Bram, jij was op zoek naar iemand die naar Odyssey heeft gekeken.
2: Ja, de Odyssey, de film, hè, die nu net uit is. En die heb ik gevonden in Kevin. Hallo, Kevin.
4: Hey, goedemiddag, Bram.
2: Hey, Kevin. Ja, wat leuk. Wanneer heb je hem gezien?
4: Ik heb hem heel toevallig gisteren in de bioscoop gezien, samen met een collega van mij.
2: Oh, en?
4: Nou, geweldig.
2: Ja,
4: echt waar.
2: Zie je wel. Ja, het is toch fantastisch. Ja, was je van tevoren een beetje sceptisch? Of ging je er helemaal blanco in?
4: Ja, ik ging er helemaal blanco in. Maar ja, ik had natuurlijk al positieve verhalen gehoord. En van de week ook bij Mattie en Marieke.
2: Ja.
4: Die hadden het er ook al kort.
2: Ja, je had er gewoon met een goede bak zin ging je zitten. En het stelde niet teleur. Welk cijfer geef je het, de film?
4: Ik denk net als jij ook gewoon een dikke, vette 10.
1: Dikke, vette 10.
2: Nou, maar even, Steve, als je dit hoort, dan wil je toch naar die film gaan.
1: Ongelooflijk.
2: Je
1: Mark,
2: moet het kijken.
1: Of we nou winnen of verliezen, we gaan samen naar de Odyssey. We moeten deze film gezien hebben, dat kan niet anders.
2: Goed, team Bram tegen team Stefan. We gaan spelen 30 seconds. Oftewel, wij gaan dingen omschrijven aan onze teamgenoten. En aan jullie de taak om binnen 30 seconden te raden wat wij toch allemaal in hemelsnaam bedoelen. Kevin, voor team Bram, zullen wij lekker beginnen? Kevin? Hallo?
1: Kevin?
4: Hallo, ik ben er nog.
2: Hey. Oh, oké, okay. Ja, misschien reed je net door een tunnel.
4: Ja, we rijden net de grens over in Duitsland.
1: Ah,
4: dus,
1: zodoende. Okay. Dit wordt een spannende ronde.
2: Ja, weet je wat? Anders doen we eerst even team Stefan met Mark. Dan ben je weer wat verder van die grens af.
1: Dat kan ook. Mark, ben je er helemaal klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
1: Allright, dan gaan we in 3, 2, 1. Dit is een andere film. Hij heeft een bochel en hij heet Quasimodo.
3: Nee, pas.
1: Nee, oké. Dit is een krant. Ook onderdeel van het bedrijf waar ik werk. Je hebt ook de Rotterdamse variant. Twee letters zijn het.
3: Dit is op...
1: Zij zit naast Mattie Valk bij de radio, bij Q.
3: Marieke.
1: Ja, dat is goed. En hij is een zanger, klassieke zanger.
2: Jij zocht de klokkenluider van de Notre Dame.
3: Die zocht klokkenluider.
2: Jij zocht Marieke Elsinga.
1: Ja, die reken ik goed.
2: Nou,
1: ja, Mattie en Marieke is de show, hè.
2: Ja, maar Marieke, dat is de helft van de naam.
1: Oké, half puntje. En het AD zocht ik. En Andrea Bocelli, maar die heb ik echt niet afgemaakt.
2: Nee, dus die heb ik jammer. Kevin, is er nog verbinding?
1: Uiteindelijk, de timer moet zo wel een keer gaan lopen, hè? Ja. Dan hebben we alsnog gewonnen.
2: Ja, we kunnen nog één keer proberen. Kevin, hallo, ben je er nog? Kevin?
4: Ja, ik ben er nog. Ja, de verbinding valt de hele tijd weg.
2: Oké, maar we gaan het gewoon proberen. De tijd gaat nu in. We zijn op zoek. Ach, dit is een iconisch gebouw in New York. Waar ook King Kong een keer aan heeft gehangen. Hij is er niet meer. Hij is er niet meer. Oké, dan productietuin, vul jij hem even in, alsjeblieft.
1: Oké, nog één keer, komt.
2: Nee, oké, gaan we door. Dit is een trainer van Curaçao, voetbaltrainer.
5: Dick Advocaat.
2: Ja, heel goed. Dit is een bedrijf van de treinen.
5: NS.
2: Heel goed. Dit is een superheldenfilm, een man in blik.
5: Spider-Man, Batman.
2: Nee, ja, Iron Man.
1: Oh, ja, okay. Een man in blik, zegt hij ook.
2: Een man in blik. Ja, dat mag dus niet. het is een beetje flauw om onze eigen producer nu het prijzenpakket te geven. Ja, Kevin die viel de hele tijd weg.
1: Ja.
2: Team Stefan...
1: Hij heeft inmiddels ook eens de hele verbinding weg.
2: Team Stefan heeft dus gewoon gewonnen, joh.
1: Mark, gefeliciteerd!
3: Yay!
6: Beetje apart gewonnen, maar goed.
1: Ja, boeien, weet je wel. De overwinning hoeft niet altijd mooi te zijn, hè? Dat laat Argentinië morgenavond ook weer zien.
2: Ja, dat zou zomaar weer kunnen. Gefeliciteerd, Mark. Je wint het Q-prijzenpakket.
1: Ja.
6: Dankjewel, Bram en Stefan.
2: En ja, Kevin, weet je wat? We gaan het gewoon de volgende keer. Dan wil ik weer Kevin in mijn team. En dan is die verbinding gewoon goed. En dan gaan we voor de winst.
1: Ja, helemaal leuk. Hey, en Mark, ik doe uit mijn eigen zak 2 kaartjes voor Odyssey erbij. Want ik ben naar de Odyssey. Ik ben nou toch wel heel erg benieuwd. Jij moet die film blijkbaar zien. Oh. Ik moet die film zien. Dus dan gaan we allebei naar de bios.
6: Nou, leuk. Dankjewel, Stefan.
1: Alleen niet verplicht om met mij te gaan.
2: Nee.
6: Oké. Okay.
2: Heb je de ticket.

0: natuurlijk ondertussen achter de schermen is Bram nog steeds iedereen aan het overtuigen dat je naar de Odyssey moet in de
1: bios. Oh, wat een goede film. Echt een dikke 10. Jongens, ja. En hij draait nu in de bioscoop. Hoe vet is dat?
0: Ga daarheen. Ga daarheen. Jij hebt hem ook nog niet gezien, hè, Rebecca?
2: Nee, helemaal niet, nee.
0: Want je was te druk met het nieuws. Zometeen, wat zit erin?
2: Nou, er is één ding wat je op vakantie echt niet kwijt wil raken. En een stel uit België is
1: een ticket naar de Odyssey.
2: Nee, nog erger.
0: Dat hoor je zo meteen. Zo werkt dat. Ook Calvin Harris sowieso. Blessings op you.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap.

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
7: Kippie.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
13: Eyewear. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: 1 uur geweest, goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
7: Goedemiddag. Op Curaçao is een Nederlandse toerist om het leven gekomen. Het gaat om een man van 48 die onwel werd tijdens een snorkeltrip. Het zou mis zijn gegaan dan dat hij water binnenkreeg. Omstanders hebben hem aan de kant gehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De man is ter plekke overleden. In een gebied in Drenthe worden inwoners dringend opgeroepen om geen water meer op te pompen. Het waterschap doet die oproep voor de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Boeren gaan daar flink last van hebben, want zij kunnen hun grond nu niet meer beregenen. Maar door de droogte is er weinig water beschikbaar en deze maatregel moet permanente schade voorkomen. In Tilburg is de jaarlijkse kermis weer begonnen en dat is vanmorgen meteen uit de hand gelopen. Een jongen raakte daar gewond tijdens een grote vechtpartij. Hij werd flink onder het bloed aangetroffen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kan hij aangifte doen zodra de alcohol uit zijn lichaam is. En een flinke vakantiedomper dan nog voor een stel uit België. Een man raakte in Griekenland zijn rijbewijs kwijt na gedoe met de lokale politie. Hij was op een lege rotonde met zo'n 5 km per uur een weg ingeslagen, maar had daar eigenlijk even moeten stoppen. Niet veel later werden ze aan de kant gezet. De man kreeg een boete van €350 en moest zijn rijbewijs dus inleveren. Vlak voordat ze naar huis gingen kreeg hij hem wel weer terug. Maar het stel waarschuwt nu dat je echt voorzichtig moet zijn als je in Griekenland de auto instapt. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is grijs met af en toe wat regen vandaag bij een graad of 22. Morgen een mix van wolken en zon en het wordt dan 19 tot 23 graden.
6: Rebecca, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Lekkere temperatuur, hè? Oh, wat is het heerlijk. Is ook zo fijn?
8: Ook wel even fijn, ja.
6: Ja, even aan het genieten ben ik. Minder op de snelweg A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Delft. 10 kilometer, 21 minuten. A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 4 kilometer, ruim een half uur door grenscontrole. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen de Nederlandse grens en Duiven. 9 kilometer, half uur, verder nergens langer dan een kwartier.
8: Ja, en dan nog flitsers op de A1 richting Hengelo bij 134,9. Op de A7 richting Groningen bij 168,1. Op de A28 richting Zwolle bij 91,1. En tot slot op de A58 richting Breda staan ze bij 82,6.
6: Wauw.
9: Music. Stefan en Bram.
6: Dat zijn wij.
8: Ja, dat zijn wij. Nog wel, hè?
6: Nog wel. Nog
8: een gelegenheidsduo.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much op Kim Music. Goedemiddag, uw gelegenheidsduo. Duo.
1: You.
2: Maximum Summer.
0: Summer. Goh, zo goed. Stefan en Bram, hallo.
3: Geen 10.
0: Nee, 6,5.
3: Ja, nou goed, dat maakt toch allemaal niet in.
0: Oh. Sorry. Oh, jammer joh. Ja,
3: maakt niet uit.
4: Goed, wat komt er allemaal binnen in de Q-app? Ja, het is gezellig. Je kan daar sowieso foto's sturen, filmpjes, audioberichten.
0: Altijd.
4: En we lezen alles. Even kijken, wat zie ik binnenkomen? Ik zie Neeltje, die zegt, ik heb gisteren een PR hardlopen gedaan. 1 kilometer in 3,5 minuut.
0: Wauw. Oh ja, ik heb natuurlijk gevraagd naar mensen die een sportrecord hebben verbroken van zichzelf.
4: Ja, dus
0: ze blijven gewoon binnenkomen.
4: Gedaan. Ja, leuk.
0: Oh mensen, Doreen is op weg naar de Zwarte Cross. Maar Marijke is er al. Ik zie hier een foto met een hele groep met bier.
4: Gaan ze nog steeds die stunt doen daar?
0: Nee. Dat is gisteravond bekend geworden dat ze daarmee zijn gestopt. Want heb je meegekregen? Nou ja, leg even uit waar jij het over hebt, het filmpje.
4: Ja, er was een stuntduo. En ja. Die zou in een soort gigantische katapult stappen. En dan over een tent geschoten worden.
0: Ja.
4: Dat zou dan 185 kilometer per uur gaan. 75 meter hoog over die tent heen. Alleen die jongen raakte gewond. Ja, als je de video ziet. Het is ook niet heel gek, want het is nogal een gevaar.
0: Hij vliegt echt door de lucht.
4: Ja, het is ongekend dat hij daar levend uitgekomen is. Een godswonder.
0: Ja.
4: En toen was de vraag van ja, gaan ze nog een keer springen? Maar het is dus, heb ik begrepen,
0: nou,
4: ga niet meer door.
0: Hebben ze gisteren dus inderdaad de tweede laten springen? Dat ging weer fout.
4: Weer fout?
0: Ja.
4: Serieus?
0: Die heeft zijn enkel gebroken of verstuikt. Of wat ik. En toen hebben ze, oké, laten we nou maar gewoon ermee stoppen. Ja, dus,
4: waar is dat stuntteam? Waar halen ze die vandaan?
0: Ja, ik weet het niet.
4: Bijna Jackass.
0: Ja, nou wel ja.
4: Ja.
0: Welcome to Jackass. Wat hebben we nog meer? Nou ja, allemaal mensen die gezellig gewoon aan het doen zijn. We zijn onderweg naar Maastricht. Vanavond genieten van het concert van André Rieu. Groetjes van Petra en Henry.
4: Ja, en Nick die is dan weer onderweg naar de camping in Spanje. Mandy onderweg naar een vakantie in Frankrijk.
0: Iedereen ontzettend druk. Ja, en we hebben één heel stoer iemand in de Q-Music Camp.
4: Wie? Die stuntman.
0: Ja. Nou, het lijkt er wel een beetje op.
4: Oké.
0: Even kijken of ze de telefoon opneemt zo meteen. Weet niet zeker.

0: Mooi. Reggaeton lento, Q-Music. Stefan en Bram hier met aan de telefoon. Mama Marianne.
1: Goedemiddag.
2: Ja, hallo. Goedemiddag.
1: Hallo.
2: Ja, spannende tijden, denk ik zo.
1: Heel spannend, ja.
2: Wat staat er op de planning?
1: Mijn partner gaat morgen parachute springen. En dat is op zich nog niet zo heel spannend. Maar mijn kleine meisje van 10 gaat ook mee springen morgen.
2: Oh, stoer. Mijn hemel. Ja, wat ongelooflijk stoer. Maar 10 jaar?
1: 10 jaar is ze, ja.
2: En dat mag gewoon?
1: Er is niet echt een leeftijdseis, maar wel een lengte-eis. En daar voldoet zij aan.
2: Oh, kijk.
1: Dus vandaar dat zij, als het weer goed is morgen, gaat springen.
2: Nou, wat ongelooflijk stoer zeg. En dat is dus ook een wens van haar, denk ik, of is ze stout geweest?
1: Nee, het is wel een wens van haar, Ja, nee. Oh. We zouden eigenlijk vorige week al gaan, maar toen was het iets te waaierig.
0: Oh ja.
1: Het werd gevaarlijk voor de springers, dus het ging niet door. En ze was zo sneu. Zij wou ook, weet niet hoor, 10 jaar, potverdorie.
2: Ja, maar het gaat dus nu toch gebeuren. Of het is natuurlijk wel afwachten met het weer.
1: Ja.
2: Maar goed. Maar dat komt wel goed. Hoe heet je dochter?
1: Sydney.
2: Sydney is denk ik de dapperste 10-jarige aller tijden ooit.
1: Ja. Dat denk ik wel.
0: Bekijk me ook het gevoel dat mama iets zenuwachtiger is dan Sydney zelf.
1: Ja, mama heeft op 2 nachten niet zo goed geslapen.
2: Nee, dat snap ik. En sta jij dan op te wachten? Ga je kijken?
1: Ja, we gaan. Het was een sprong voor 1 in principe. Maar nu springen de 4. Mijn zwager en nichtje springen ook mee.
0: Oh, die gaan ook zijn hele familie op.
1: Ja.
2: Maar waarom ga jij zelf niet mee, Marianne?
0: Ja.
1: Nee, ik vind vliegen zelf vind ik heel leuk. Maar ik wil gewoon uitstappen op bestemming.
2: Ja, juist.
1: Niet halverwege.
2: Nee, ik snap dat volledig. Ik snap dat volledig. Maar wat een ongelooflijke stoere dochter heb je. Ja, en natuurlijk ook een stoere partner. Maar dat is een volwassen vent, hè?
0: 40.
1: Ja.
0: Is Sydney in de buurt? Kunnen we haar nog even succes wensen?
1: Ja, Sydney zit naast me. Oh, ik weet het even.
2: Wat leuk. Even kijken. Hallo, Sydney.
3: Hallo.
2: Spreken wij met de stoerste 10-jarige aller tijden ooit?
3: Ja.
2: Ja. Nou, wat ongelooflijk tof dat je uit een vliegtuig gaat springen. Ben je een beetje zenuwachtig?
3: Niet echt.
2: Kijk.
0: Geen angst.
2: Nou, wat superleuk. En dan ben ik toch ook wel benieuwd. Ga jij mama nog overhalen op dat ze ook een keer moet springen?
3: Jazeker.
0: Oeh.
2: Ja, dat dacht ik al. Ja, Marianne kan nu echt niet meer terug, hoor.
0: Nee, die moet.
2: Nee, nou, lieve Sydney, heel veel succes. En laat even weten hoe het is gegaan, goed?
3: Ja.
2: Oké, toi, toi, toi. Ja, en een applausje voor dit stoere kind.
0: Applausje. Oh, wow. Cool. Veel plezier, Sydney. Doei!

0: Toch wel een van de zomerhits van dit jaar hoor. De Bauza Magnetic. Maar vlak Rolf Sanchez niet uit, hè. Tom en Joe hebben samen met hem een liedje gemaakt. Zometeen. The room, the Alex Warren en Fever Dream.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoproot Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One. Van Vodafone.
7: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Ja? Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
17: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
19: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
20: Huh?
19: Maak er een

0: het een tikje anders doet.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
0: ANWB en gaan.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
5: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
9: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het. It's the Lidl.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Het is alweer 2:30. Goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertragingen onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 13 kilometer, 3 kwartier. A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Grenscontroles, 4 kilometer, ook bijna 3 kwartier. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-Maarsbergen, 5 kilometer, 1,5 uur. Verder in principe nergens langer dan 20 minuten.
6: Nee, maar dan heb je ook nog wel een horde flitsers. Om te beginnen op de A1 richting Hengelo. Daar staan ze bij 134,9. Op de A7 richting Grun bij 168,1. Op de A17 richting Moerdijk bij 6,4. En op de A28 richting Zwolle staan ze bij 91,1.
5: Oh, het is druk op de weg, hè? Heel veel mensen gaan op vakantie en zo.
6: Ja, dus dan staan er natuurlijk ook weer flitsers. Dus kijk uit.
7: Stefan en Bram.
5: Ja. Want vakantie is al duur genoeg.
6: Juist.

0: Pitbull, Kesha, Timber.
1: Hé jongens, goed nieuws.
0: Wat is er?
1: Drake, de artiest Drake,
0: ja?
1: Die heeft een vloek over zich. Hè? Dat als hij ergens aanwezig is, dan verliest het team waarvoor hij juicht.
0: Is dat zo?
1: Ja. Nou heeft Drake geld ingezet op de WK-finale tussen Spanje en Argentinië.
0: Hij heeft ingezet op Argentinië.
1: En hij heeft €1,5 miljoen dollar ingezet op Argentinië. Dus dat betekent, jongens, Spanje wereldkampioen.
0: Hoef ook helemaal niet meer te kijken.
1: Nee, en dat is toch wel een lekker gevoel. Want oh, wat is het toch heerlijk dat die Argentijnen niet winnen.
0: Nee, ik hoop het ook echt niet.
1: Nou, ik moet zeggen, ik ben echt de nummer 1 hater wat betreft Argentinië. Ik vind het echt een vreselijke ploeg.
0: Voel hem maar.
1: Maar tegen Engeland kon ik toch stiekem ook wel een beetje van ze genieten.
0: Nee, hou nou op.
1: Ja, ik vond het eigenlijk toch wel tof hoe ze zo alles of niets gingen doen. En ik vond het eigenlijk wel vet. En die scheids was ook goed. Dus voor het eerst dacht ik van, nou, dit was eigenlijk wel terecht.
0: Ja, jammer dat Drake ze nu eigenlijk indirect naait.
1: Ja, want Spanje wint en dat is toch ook wel weer een lekkere gedachte. Ja, Stefan. Ja, of
0: Bram. Dat waren die vragen.
1: Ja, want onze pinpassen liggen zo in een grabbelton. En het lot gaat bepalen wie zo meteen de schade van een luisteraar gaat betalen, Stefan.
0: Het gaat een beetje om klein leed, hè? Meestal wel maximaal €100, zeggen jullie dan?
1: Ja, een leed van maximaal €100. Ja. Dus is je vaas omgevallen? Heeft je hond je schoen opgegeten? Ben je over je eigen bril gaan rijden met een rolstoel?
0: Ik zeg wel wat. Zo specifiek. Heb jij nog wat gehad deze week?
1: Even denken. Heb ik wat gehad?
0: Nou, blijkbaar niet.
1: Nou, nee.
0: Nou, fijn.
1: Nou ja, er zit een. Mijn hond Miep is loops.
0: Oh jee.
1: En er zit toch een vlekje weer in het kleed die ik er niet helemaal uit krijg.
0: Oh, bloedvlekje dan.
1: Ja.
0: Ja, dat is moeilijk om eruit te krijgen. Je hebt wat te verduren met dat kleed, hè?
1: En met die hond.
0: Ja, oké. Okay, ja. En nu de combinatie.
1: Maar ja, iedere keer als ik toch weer dreig boos te worden op die hond, omdat er weer iets kapot is, dan zegt mijn lieve vrouw Robin, ja, maar anders had Miep op straat geleefd.
0: Ah, oh, emotional damage.
1: Dat is ook waar, dus laat maar zitten.
0: Wat een chantage.
1: Goed, heb je een schade opgelopen voor maximaal €100? Kom erbij.

0: Bram. Die schittert in afwezigheid. Hij is even geplassen volgens mij. Nou, hij zal zo wel weer aankomen. Hoop dingetjes in de Q-Music app. In ieder geval Irene. Vannacht heeft de koelkast op een kier gestaan. En was het 18 graden binnen. En die was gevuld met allemaal lekkers voor mijn verjaardag van vanavond. Alle Franse kaasjes, worstjes, lekkere smeersels. Zo de prullenbak in. Ach, €75 aan boodschappen is de schade. Maar wel heel veel plezier vanavond alsnog. Hopelijk en gefeliciteerd. Nicolien, bij het wegbrengen van de kinderen naar school heb ik tegen een paaltje aangezeten. Dikke deuk in mijn zijspatbord bij mijn wiel. Dat zal iets meer dan €100 zijn. Er staat ook geen prijskaartje bij. Bo, ik denk dat ik toe ben aan een nieuw paar All-Stars na een weekend Zwarte Cross. Nou, wat zal dat kosten? All-Stars? €60? €70?
1: Zoiets.
0: Roep eens wat.
1: 80.
0: 80, 100, 10 miljoen.
1: Misschien.
0: Ik heb de spech deze week mijn airco is ermee gestopt. Maar hopelijk hoeft hij alleen maar bijgevuld te worden.
1: Oh, dan heb je wel mazzel dat het uitgerekend in deze week is.
0: Ja, dus, ik heb wel precies geluk.
1: Ja, zo zeg.
0: Oh, oh, oh. Ja, wat nog meer nieuws. Raam van de caravan van mijn broer gesloopt. Dat is niet heel vriendelijk.
1: Heb je de motorhelm al gehad?
0: Nee, waar is de motorhelm?
1: De motorhelm is gevallen, zegt Meerte.
0: Ach.
1: Spijker in de motorband, zegt Wander.
0: Ach.
1: Ja, even kijken. Tijdens het slopen van een muur in een huis. Een steen op mijn boorhamer gevallen.
0: Ach.
1: €89.
0: En dan is daar Saskia. Saskia, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo.
1: Ja, Saskia, wat ongelooflijk sportief dat jij, jij gaat wandelen binnenkort.
2: Ja, ik ga de Vierdaagse lopen deze week.
1: Kijk. Nice. En hoeveel kilometer ga je doen?
2: Ik loop de 40 kilometer.
1: Ja. Oh, jij liever dan ik hoor. En jij was lekker aan het inpakken natuurlijk, een beetje aan het voorbereiden. Ja. En tot jouw grote schrik, wat trof jij aan?
2: Het luchtbed is lek.
0: Oh, no!
2: En dan denk je, nou, dan plak je hem eventjes. Dus we zaten inderdaad, we konden vrij snel een gat vinden. Een plakzetje aangeschaft en geplakt. Toch voor de zekerheid nog een keertje opblazen en eventjes even een nachtje hard laten van kijken wat er gebeurt. Maar hij loopt weer leeg en we kunnen echt nergens een gat vinden.
1: Nee. Oh, ja, dat zal je net zien, hè? Dat luchtbed dat ligt het hele jaar een beetje te verstoffen. En dan uitgerekend als je hem nodig hebt, dan doet hij het niet meer.
2: Nee, en we hebben zo'n lekker zo'n dubbellaag. Dus weet je, alsof je op twee matrassen ligt. Want je hebt natuurlijk wel een goed bed nodig als je moet lopen.
1: Ja,
2: €80.
1: Oeh. Maar jij gaat dus wel echt voor de full experience. Dus wandelen en daarna gewoon op de camping.
2: Op de camping, ja.
1: En daar een beetje bij komen. Stefan, hoe deed jij dat eigenlijk toen jij die Vierdaagse liep?
2: Oh jee, nu komt-ie.
0: Nou, dat is erg. Ik schaam me bijna.
1: Wat dan?
0: We hadden dit heel last minute bedacht. Annemarie daagde mij toen de tijd uit, die nu nieuws heeft bij Mattie en Marieke. En we hadden echt een super duur hotel. Bijna bij de startstreep.
2: Oh.
0: Nou.
2: Ja,
0: dat was echt heel erg.
2: Ja, dat mag ook hoor.
0: Dat was echt heel erg.
1: Ja, echt bij Hotel de Wereld.
0: Ik liep gewoon nog met mijn croissantje en mijn koffietje naar die startstreep om 4 uur 's nachts. En dan weer lekker wat. Dat was echt heel decadent. Sorry. Oh. Dus niet op de kijk, niet de full experience, maar wel uitgelopen.
2: Wel uitgelopen, ja, elke prestatie. Ja, want
0: dat
2: jij
0: gaat jou
2: 50.
0: Ook lukken. Ja, ik moet 50 inderdaad. Als man moet je 50.
2: Ja, je moet 50. Ja. Mannen moeten 50. Ja.
1: Hotel de Wereld is trouwens niet Nijmegen. Excuus.
0: Oh, ik heb geen idee hoe het heet, maar het maakt allemaal niet uit.
1: Nee. Het verschil moet er wezen. Saskia, hoe duur is zo'n opblaas luchtbed?
2: €80.
0: €80.
1: Nou, je hebt natuurlijk ook nog zo'n opblaassetje erbij gekocht. Dat is ook schade eigenlijk. Laten we zeggen €100 gaan we vergoeden.
2: Wow.
1: Sas, alleen de vraag is, wie gaat het voor jou betalen? Is het Stefan of is het Bram? Onze pinpassen liggen in de grabbelton. Of zoals ze in Brabant zeggen, Tijn.
3: In de grabbelton?
1: Ja, ik zou zeggen, grabbelen maar. Of zoals ze in Brabant zeggen.
3: Grabbelen maar. Juist. En dan ga ik er nou blind in uit grabbelen. En de pinpas die ik daar blind uitpak, dat is die van... Even kijken. Van Stefan.
0: Alweer! Oh.
2: Stefan.
0: Heel erg graag gedaan. Ja, Stefan betaald. Oh, mijn hemel. Nou, maar dit is wel echt. Inderdaad, je hebt die nachtrust nodig om hem uit te lopen. Ik wens jou heel veel succes.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Dankjewel. Echt super.
1: Ja, ik stuur het tikkie lekker naar Stefan dus.
2: Ik stuur een tikkie naar Stefan.
0: Ja.
2: Doe ik zeker.
0: Maar. En heel veel succes met uitlopen.
2: Dat gaat helemaal goed komen. Helemaal als ik zo lekker ga slapen daar.
4: De Q Music. Alarmschijf.
5: Teddy Swims. Break up in reverse.

0: alarmschijf van deze week. Teddy Swims, Break Up in Reverse. Op Q Music, Bram Krikke.
1: De broodjes zijn er.
0: Oh,
1: de lunch is binnen. Heerlijk zeg, ja. Surinaamse broodjes.
0: Is het jou opgevallen dat ik jou de afgelopen weken een aantal keer achter de schermen heb uitgescholden?
1: Heb jij mij uitgescholden achter de schermen?
0: Ja, voor een woord wat dus eigenlijk niemand anders gebruikt als scheldwoord.
1: Oké, je wil een nieuwe trend.
0: Als jij irritant doet, dan noem ik jou een talk.
1: Dat heb jij nog nooit tegen mij gezegd.
0: Jawel, talk.
1: Ja, nu zeg je het ja. Heb je dat achter mijn rug gedaan?
0: Nee, je was er gewoon bij. Je zat gewoon weer niet te veel je telefoon, denk ik.
1: Heb je daar bewijs van?
0: Nee, ik heb er geen bewijs van.
1: Oké. Okay.
0: Nee. Het is wel mijn woord tegen het jouwe.
1: Ja, maar je weet ook, het is het ene oor in de andere oor uit, hè.
0: Maar is dus een woord wat ik gebruik, wat niemand anders gebruikt. En ik ben benieuwd in de Q-app of er mensen zijn die scheldwoorden hebben of geustermen die niemand anders gebruikt.
1: Mensen, kindertjes.
0: Dat zeg jij niet. Jokke Brok. Zometeen New Religion, Faithless en Bebe Rexha op Q.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
11: Kippie.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
23: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
22: Nu bij Dirk, kipsnacks, 2,49. Lekker.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
24: Zonnebrandcreme?
27: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
28: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
29: Kom maar verder.
28: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
29: Hij is weer klaar.
28: QuickFit en weer verder.
30: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: Zometeen goedemiddag, Q-musicnieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
1: Goedemiddag. De politie heeft 4 verdachten opgepakt nadat er gisteren een drugslab ontdekt werd in een woonwijk in Den Haag. Een van hen is op heterdaad betrapt. Hij zat onder de vloeistoffen waarmee je drugs kan maken. Op dit moment wordt het lab leeggehaald en omdat daar giftige stoffen bij vrij kunnen komen, zijn tientallen huizen in de omgeving ontruimd. Bewoners kunnen vanavond laat pas weer naar huis. Opletten wat je mee naar huis neemt van vakantie, want de Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt dat vleeswaren erg gevaarlijk kunnen zijn. Er kan een virus in zitten dat dodelijk is voor varkens en wilde zwijnen. Het gaat om de Afrikaanse varkenspest. Die ziekte komt in Nederland nog niet voor, maar duikt nu in steeds meer Europese landen op. Je kan daarom beter geen worstjes of ander varkensvlees mee naar huis nemen. In Zwitserland zijn bijna 100 schapen gedood door een blikseminslag. De dieren waren op een klein terrein bij elkaar gedreven om ze te beschermen tegen wolven, maar vervolgens sloeg de bliksem precies op die plek in. 80 andere schapen hebben het incident wel overleefd. En dan nog sport, want Max Verstappen is dit Formule 1 weekend goed op weg in Spa. Bij de laatste vrije training heeft hij net de 3e tijd neergezet en Kimi Antonelli was het snelste. Om 4:00 vanmiddag moeten de coureurs weer aan de bak, dan begint de kwalificatie en de race is morgen vanaf 3:00.
2: Ja, ongelooflijk spannend. Het zou toch maar zomaar kunnen, hè, dat hij het weer helemaal heeft gevonden, die Max.
3: Ja, toch wel weer wel.
2: Hij is wel lekker in vorm.
1: Het weer dan nog van Weerplaza. Het is grijs met af en toe wat regen vandaag bij een graad of 22. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden.
0: Rebecca, dank jou wel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Je kan alles behalve rijden als Verstappen op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 10 kilometer, half uur vertraging. A2 Eindhoven Maastricht-Noord tussen Maasbracht en Echt. 4 kilometer, 20 minuten. En de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 4 kilometer, ruim een half uur. Verder zou je nergens langer dan een kwartier stil moeten staan.
2: Nee, maar als je dan toch als Max Verstappen gaat rijden, doe dat dan niet op de A6 richting Muidenberg, want daar staat een flitser bij 72.7. Op de A7 richting Grun bij 168.1. En op de A58 richting Breda bij 82.6.
4: Q-Music. Stefan en Bram.
2: Wat een overheerlijke Surinaamse broodjes. Ja, dat had ik toch even gezegd, hè.
0: Je zit nu met helemaal rood aanloop.
2: Oh, ik heb bloedhekel.

0: Bram Krikken.
1: Q Music. Maximum Summer.
2: Stefan Bouwman.
0: Wanneer ga jij nou eens leren van je fouten, jongen?
3: Hoe bedoel je?
0: Jij bent echt enorme barmhartige Samaritaan.
3: Dankjewel.
0: Ieder weekend tijdens de show, nou ja, ik kom daar nu achter sinds wij programma maken samen uiteindelijk. Trakteer jij echt op van alles en nog wat?
3: Qua eten en zo.
0: Qua eten. Er komen broodjes hier binnen uit de duurste tent.
3: Nou, dat ook weer niet hoor.
0: Soms staat er een rijsttafel, dan staat er pizza, Surinaamse broodjes, broodje pop-pof. Het gaat alle kanten op.
3: Ja, lekker.
0: Ongelooflijk.
3: Lekker share, altijd lekker, ja.
0: Maar altijd weer, zodra het binnenkomt, vanaf de hand van de bezorger, tot nou nog geen 10 seconden later, heb jij bijna alles al in één keer naar binnen geschoven.
3: Ja.
0: Dan heb je het heel warm, loop je rood aan en ben je de hele tijd aan het... Oh, ik zit zo vol.
3: Ja, dat klopt, ja. Dat vind ik zo stom, ja. Ik maak die fout eigenlijk mijn hele leven.
0: Een soort golden retriever ben je.
3: Ja, dat is inderdaad. Ik eet vrij snel, dus als het er is en ik heb trek, moet het zo snel mogelijk erin. Vind ik ook heerlijk. En dan zit het erin en dan merk ik dat ik te snel heb gegeten en dat het eigenlijk toch best wel veel was.
0: Jij hebt net in nog geen 2,5 minuut tijd 2 volledige Surinaamse broodjes met gehaktballen.
3: Ja, kipdingen, met Javaanse gewoon gehaktballen en de andere was lekker met kip curry. Ja, geweldig jongens. Oh, wat een lekker broodje. Maar jongens, wat zit ik vol. En wat heb ik het heet.
0: Ik zou willen zeggen gegeten, maar je hebt ze geïnhaleerd. Oh, dat is het.
3: Ja, oi, oi, oi.
0: Oi, oi, oi, oi.
3: En nu heb ik last iedere keer als ik ademhaal.
0: Oh, arme jongen.
3: Dit was een brug naar de police.
0: Oh, leuk! Ik kan me niet door, sorry. Ja.

0: Flair. Door het oog van de nacht.
1: Wat een lekker liedje.
2: Lekker, hè?
1: Ja.
3: Goed, het is zometeen weer tijd. Oh, dat is... Nee, wacht even.
2: Nee, dat gaan we nog lang niet doen.
3: Nee. Helemaal verkeerd, joh.
2: We hebben gewoon een heel leuk appje van Stefanie, die zeg maar de schaduwzijde van vakantie met ons deelt.
3: Oh, maar dat heb ik even helemaal gemist.
2: Ja, komt-ie.
4: Als je op vakantie bent, dan vergeet je soms even welke dag het is.
3: Welke dag, bijvoorbeeld.
4: Welk tijdstip. En toen dacht ik, ach, ik heb even, ik ben in Frankrijk, hoor de krekels. Ik heb even zin in een Q.
2: Hoor je krekel?
4: Ik zet Q aan en ik zie daar een van mijn favoriete gelegenheidsduo. Geweldig! Stefan en Bram, dan mag je genieten voor die paar uur.
3: Ach, nou, dat is toch leuk.
2: Lief.
3: Maar ik ben wel benieuwd wie ze dan had verwacht. Als ze geen tijdsbesef had.

0: wanna be with you. Ruben Dillon, 20 Seconds, a.k.a. The Voice of Holland.
1: Ja, hij wilde nog even... Je hebt laatst met hem gezongen.
0: Ja, hij was in de pianobar, zeker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik vind het wel een ongekend vervelend nummer. Het is ook zo geperst.
0: 20 seconds. Ik wist dat het nog ging gebeuren. We hebben bijna 3 weken een programma gemaakt zonder dat jij liedjes hebt aflopen, zei ik op de radio. Ik wist gewoon dat het punt nog ging komen.
1: Ja, het is een prima behangetje. Ja, het is een prima behangetje. En het is volgens mij een hele aardige kerel, toch?
0: Hele nuchtere, lieve jongen, ja.
1: Ja,
0: zeker waar.
1: Nou, dat is mooi. Natuurlijk wel een draak van een nummer. Nou.
0: Straks Top 40 Classic, terug naar jaren toen Bram muziek nog leuk vond. Ook Afrojack, hoor je zo.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl. Yeah!
9: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
11: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasausen, 1+1 gratis. Alle Vivera, ook 1+1 gratis. En John West, Princess Riomare en Fishtail Single Packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
13: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voorwie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
18: Hoi.
17: Of binnenkort vertrekt.
16: Adios.
17: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
18: Fijne vakantie.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
20: Mam, waar is mijn zwemband?
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
23: Geeft ruimte.
24: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
22: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Kees-Mee tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmit.nl.
26: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis.
27: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
28: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1
0: 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
2: Maak er

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
5: Kippie.
6: Q-Music, the party.
7: Q-Music vind je de hele week bij Matrix Live aan de Kade Nijmegen. Woensdag bij Ons Café en Café Het Stulpje in Uden met Menno Barreveld. En vrijdag bij P-Rock in Colijnsplaat met Lars Boele en Edwin Orlande.
6: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
8: Q-Music.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Het is alweer 2:30. Goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertragingen op de A2. Utrecht en Bos tussen Lingenbrug en Kerkdriel. 14 kilometer, 1/2 uur. En de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Grenscontrole is daar 4 kilometer en 1/2 uur.
13: En flitsers op de A6 richting Muidenberg bij 72.7. Op de A7 richting Groningen bij 168.1. En op de A58 richting Breda staan ze bij 82.6.
12: Oh, die.
14: Stefan en Bram.
12: Wat zeg jij?
13: Gelegenheidsduo.
12: Gelegenheidsduo.
13: Ah, er zat een Q-Music doorheen.

0: Shakira en Burna Boy Die Die.
1: Top 40 Classic.
2: Ja, we gaan terug naar het jaar 2003. 18 juli 2003. Nou, het is dus toch alweer 23 jaar geleden.
0: Niet normaal.
2: Echt, hoe oud was je toen, Steve?
0: Het is bij mij altijd makkelijk. Plus 10, dus 13.
2: 13, oh ja.
0: Jij?
2: 9. Ja, 9 jaar. Even kijken. Nee, zeg ik dat goed? Nee, helemaal niet. Ja, ik was wel 9. nou goed, in ieder geval op die dag, 18 juli 2003... verscheen er een gloednieuwe film op het witte doek. En dat ging over een nogal onhandige geheime agent.
3: When the future of England is threatened,
4: get out there and save your country.
3: British intelligence is coming.
5: A good agent doesn't need gadgets. The only gadgets I've ever needed are a sharp eye, a finely tuned ear, and a slightly bigger brain than is strictly necessary. Oh well, none of us is perfect.
2: Ja, geweldige film. Johnny English natuurlijk. Ja, gespeeld door Rowan Atkinson. Heb je die film toen gezien?
0: Zeker.
2: Wat een geweldig leuke film.
0: Mr. Bean. Ja, maar dan stoer was die in één keer.
2: Ja, dat was ook volgens mij de eerste keer dat ik Mr. Bean zag praten.
0: Ja.
2: Dat was nogal wat, maar wat een ongelooflijk leuke film is het geworden. Het is natuurlijk een soort spin-off van James Bond. Maar dan de knullige comedy manier. Nou, waar gaat het nou over? Het gaat over een Franse schurk die eigenlijk de kroon steelt. Hè, de Britse kroon en zichzelf wil kronen tot koning. Een soort enorm complot die Johnny English, dus Rowan Atkinson, moet gaan stoppen. Nou ja, of dat lukt, daar moet je de film dan voor kijken.
0: Ik weet niet of je hem nog ergens kan kijken, überhaupt.
2: Ja, ik denk het wel, hoor.
0: Dat was wel.
2: Ik denk het wel. Sterker nog, volgens mij is er ook nog een deel 2 later nog van gekomen. Zelfs een deel 3, geloof ik nog. Ga het zien. Ik denk dat het ergens op Prime staat.
0: Ga het zien, zegt hij ook.
2: Ga het zien nadat je de Odyssey hebt
0: eerst
2: gekeken.
0: Eerst naar de Odyssey, jongens.
2: Want dat is echt de film van het decennium. Ja. En geloof mij, ik was echt kritisch in het begin. Maar het is het helemaal dubbel en dwars waard. Ga die film kijken. Maar als je tijd over hebt, misschien dan wel Johnny English. En die verscheen dus op 8 juli 2003. En dan vraag ik mij af, Stefan Bouwman, wat stond er in de top 40?
0: Nou, we hebben weer een duizend zakje gedaan en 3 liedjes uitgekozen. Jij mag zo meteen stemmen in de queue hebben welke je wil horen. Wil je de nummer 2?
4: 2.
0: Oh. Queen B en Jay-Z. Zo.
2: Koek, koek.
4: 14.
2: Ach.
0: JT.
4: 21.
0: Ken je dit nog, Stacey Orko?
2: Zo, dat is wel lang geleden, zeg.
0: Ja, 23 jaar. Dus
2: ja, maar je hoort hem niet echt meer in de tussentijd.
0: Nee, dit liedje is wel een beetje een vergeten liedje ook.
2: Ja.
0: Wim van Helden, als je meeluistert.
2: Stem mee in de Q Music app en de meeste stemmen gelden. Dan gaan we eerst even lekker naar Imagine Dragons en dan komen we er zo op terug.

0: jongens, wat moeten we nou doen? We hebben gelijk spel. Shit, ik weet niet hoe we dan... Wat heb jij nou weer een filmpje aan staan?
1: Ja, nee, dat klopt, ja.
0: Het ging tussen deze drie. 2. Ja, die heeft verloren. Ja, ik kan vast verklappen. 14. 21.
1: Kijk, meeste stemmen gelden natuurlijk. Nou, daar komen we zo dan maar even op terug. Lisa zegt, Beyoncé natuurlijk. Robert zegt, doe voor mij maar Rock Your Body. Lekker hard aan in de auto onderweg naar Zwitserland. Michelle zegt, ja, stuk, dat is lang geleden, doe die maar. Tanja zegt, dan ga ik toch voor Beyoncé. Luna zegt, Justin Timberland. Kan er maar één zijn. Goed, wat wil het geval? Beyoncé heeft 18%.
2: Ja, die valt af.
1: Timberlake heeft 41%. Ja, en Stuk heeft ook 41%.
0: Ja.
1: Maar. Eentje heeft één stem meer.
0: Echt?
1: Ja, en dat maakt dus voor het gemiddelde niet uit. Maar ja, in dit geval wel. En de meeste, ja, dat is toch Stacy.
0: Nou zeg.
1: Dus we gaan die gewoon lekker draaien, denk ik dan.
3: Nou, ik ga toch echt voor Stacy Orrico met Stuck.
1: Nou, dat dus.

0: Echt, echt. Wim van Helden, jongen. Ik weet dat je luistert. Dit is echt een vergeten liedje. Stacey Orico. Q Music.
1: Maximum Summer. Ja, leuk om weer eens een keer te horen. Lang geleden.
0: Top 40 classicje.
1: 23 jaar terug.
0: Zeker.
1: Waar was hij toen?
0: Toen jij 9 jaar was.
1: Over top 40 gesproken. Zit jij zo meteen hier ook weer?
0: Hele kleine snor was jij toen nog.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Had je toen al een snor?
1: Zeker.
0: Echt?
1: Ja, natuurlijk.
0: We hebben een snor geboren.
1: We hebben een snor geboren. dat weet je toch wel.
0: On brand. Ja, zometeen top 40 inderdaad tussen 3 en 6. Jij gaat weer lekker piepen de banden.
1: Zeker, ik ga lekker naar huis.
0: Ja, morgenmiddag weer 12 uur.
1: Ja, zeker.
0: Dat is ook wel verdiend, want maandag begint ook, dan is Tom er ook weer. Dan gaan jullie samen de middagshow doen van Domien.
1: Ja, inderdaad, want Domien is eventjes een paar weken op vakantie.
0: Ja. Dus het is ook wel goed dat jij lekker naar huis gaat.
1: Zeker.
0: Wat is er? Wat wil je nou?
1: Nee, niks.
0: Heb ik iets gezegd wat ik niet mag zeggen?
1: Nee, wel. Ik wil alleen... Oh. Nee, ik dacht, misschien ga je vragen hoeveel zin ik erin heb.
0: Hoeveel zin heb je waar in de middagshow? Ik denk dat ik die vraag niet moet stellen.
1: Ach, gaan we zo meteen Michael Jackson draaien, of niet?
0: Jazeker. Op ja. Nummer 40 zo meteen.
1: Ja, daar heb ik wel zin in, hoor. Ah, kut. Nu zeg ik het toch.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap,

0: indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: Quickfit en weer verder.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Ja? Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
11: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, 4,99. Dat is nou voordeel.
14: It's playtime.
15: It's playtime.
16: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
17: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
16: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
18: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
24: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
25: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
26: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Het is 3 uur, goedemiddag. Q-Music nieuws van nu.nl.
3: Rebecca Looijen.
4: Goedemiddag. De 65-plus-korting in het openbaar vervoer moet blijven. Dat vinden zeker 40.000 mensen die hun handtekening gezet hebben onder een petitie. De overheid is van plan om de landelijke korting vanaf het nieuwe jaar te schrappen. Wel kunnen gemeentes lokaal dan zelf nog kortingen invoeren. Maar oudere organisaties vinden dat er een duidelijke regeling voor iedereen moet zijn. Want veel ouderen zijn afhankelijk van het OV. Het is je waarschijnlijk al opgevallen. In de horeca wordt bij het pinnen steeds vaker gevraagd hoeveel fooi je wil geven. Je moet op het apparaat dan zelf aangeven of je voor 5, 10 of 15% gaat, of toch liever niks geeft. Zo moet het makkelijker worden om fooi te geven, maar niet iedereen is daar blij mee, vertellen deze mensen bij de NOS.
5: Nou, ik vind het een beetje opdringerig. Fooi moet verdiend worden door de service die ze bieden.
6: Op zich is het wel handig, omdat niet heel veel mensen meer cash op zak hebben en ze verlenen wel een service. Dus je kan er zelf voor kiezen of je het wil betalen of niet.
4: Ja, en dat doen we met de fooi-optie ook steeds vaker. Dat merken ze vooral bij koffiebarretjes en strandtenten. In de Duitse politiek treedt Jens Spahn af als fractieleider van de CDU. Hij lag de laatste tijd onder vuur omdat hij met zijn partner in Amerika een draagmoeder heeft gebruikt om een kind te krijgen. En dat terwijl hij in zijn werk juist een uitgesproken tegenstander was van draagmoederschap. Dat hij dat zelf wel gebruikte leverde hem veel kritiek op. En een flinke tegenslag dan nog voor de musical Moulin Rouge. Want in het theater in Utrecht is per ongeluk de sprinklerinstallatie afgegaan. En daardoor is het hele podium onder water komen te staan. Dat meldt RTV Utrecht. Decorstukken en apparatuur zijn beschadigd geraakt. Daarom gaan de voorstellingen van vandaag en morgen niet door. Maar de musical stopt over 2 weken. Het is nog maar de vraag of die laatste shows wel nog gespeeld kunnen worden.
3: Wat zuur zeg.
4: Ja, hè? Het weer dan nog van Weerplaza. Het is grijs met af en toe wat regen vandaag bij een graad of 22. Morgen een mix van wolken en zon en het wordt dan 19 tot 23 graden.
3: Rebecca, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. De langste vertraging op de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Nog altijd grenscontroles. 4 kilometer, half uur vertraging. Dan weer ander soort controles. Degene die je flitsen als je daar rijdt. De A6 naar Muidenberg, 73,0. A7 naar Grun, 168,1. De A58 naar Goes, 161,7. En de A58 naar Breda bij 82,6.
7: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
3: Welkom weer bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Het is jaargang 62, editie 3183.

Kan me niks aan de gek. De editie van zaterdag 18 juli 2026. Met deze week 14 stijgers, 14 zakkers, 10 zittenblijvers. En deze week mogen we ook weer 2 nieuwe binnenkomers verwelkomen in de enige echte. Dat betekent ook dat we afscheid moeten nemen van 2 liedjes.

0: vijf weken Ariana Grande uit de lijst. Wil jij mij, daar waar niemand mij had, het voelt al pas. En na 10 weken geen Roxy Dekker samen met Kevin meer. Roxy hoor je wel gewoon nog met het track Superstar. De top 3 van vorige week, die klonk zo.
1: Nummer 3
0: was voor Magnetic, de Bauza. Oh, oh!
1: 2.
0: Nog steeds op 2, Rutger van Barneveld.
2: Voel de zomernachten met z'n 2.
0: En ook de WK-hit van Shakira en Burna Boy was voor de 3e week op rij de nummer 1 van Nederland. Voor 6 uur hoor je of dat nog steeds het geval is, of dat Rutger misschien ingehaald heeft.

0: het zomaar eens de laatste week voor Michael Jackson zou kunnen zijn, is het de start voor Temper City in de top 40. Februari werd de track uitgebracht. Op social media ging die als een jacko. Het is eigenlijk heel erg lullig, want heel veel mensen dachten heel lang dat Temper City een AI-groep was. Maar dat is helemaal niet waar. Die zijn al 5 jaar achter de schermen voor allerlei artiesten muziek aan het maken. Ze zijn toch echt van vlees en bloed. En gelukkig, ondanks dat mensen dachten dat het AI was, hebben ze gewoon een kans gekregen. Doen ze het op streaming heel erg goed. Drijven ze ook op Q. En komt Self-Aware nieuw binnen in de enige echte op
1: 39.

0: Nou, gezellig. Nieuw in de top 40. Onze vrienden van Criscross Amsterdam. Want dat zijn ze. Het zijn ook collega's. Ze maken programma op Q-Music. Vorige week uitgeroepen tot Q-Music Alarmschijf. En deze week de hoogste nieuw binnenkomer. Ze doen het, zoals vaak, niet alleen. Samen met Louisa Sonza en Willy William. Allebei geen onbekenden in de muziekwereld. Mega zomersliedje. Dus nou ja, net op tijd. Ik weet dat we even een dipje hebben in temperatuur. Maar het is nog steeds lekker weer. En dus de hoogste nieuw binnenkomer deze week. My Oh My in de enige echt op Q.
1: 37.

0: Antoon in de enige echte, terwijl Maartje gewoon de was aan het opvouwen is. Moet ook gebeuren in het weekend. Zometeen Sarah Larsson en Midnight Sun in de top 40 op Q.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast.
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
8: Kippie.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien
13: uit.
12: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Yeah!
14: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
15: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: K-Smit Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar ksmit.nl.
17: Mam, waar is mijn zwemband?
18: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
20: Geeft ruimte.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
22: Mama.
21: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
24: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
25: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: En dit weekend ook extra goedkoop? Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
26: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
27: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
0: toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Half 4, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Is 12 files. Een van de langste op de A7, Westerbroek-Bremen, tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Ze zijn daar nog steeds grenscontroles aan het uitvoeren. 4 kilometer, half uur vertraging. En de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Argel en Leerdam. 3 kilometer, 22 minuten na een eerder ongeval. Verder nergens langer dan een kwartier. Wel controles. De A7 naar Grun, 168,1. A12 naar Ede, 83,1. En de A58 naar Goes, bij 161,7. Zometeen muziek van Bente, maar eerst Zara Larsson, Midnight Sun, deze week op 34 in de enige echte op Q.

0: wie een Never Ending Midnight Sun is? Bente. Ik heb er regelmatig gesproken. We hebben ook wel eens samen muziek gemaakt in Stefans Piano Bar. En het is gewoon een ontzettend fijn, blij persoon. En dat is dus ook iets wat ze in het leven gewoon echt, ja, goed vol probeert te houden.
1: Ik leef gewoon niet heel erg in negativiteit. En ik kan soms somber zijn met mijn gedachten. Maar ik probeer heel erg positief in het leven te zien.
0: Ja, ze staat gewoon heel positief in het leven. Dat zie je niet alleen aan haar. Het komt ook terug in de nieuwe muziek. 3, 2, 1. Perfecte track die gewoon goed past bij de autoritjes op vakantie. De zonsondergangen met je liefje. En de eindeloze zomeravonden met je vrienden. 3, 2, 1 deze week op 33.

0: Ze hebben het naar hun zin daar op 32 voor de vijfde week op rij. Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran. En van de ene, ja, ik durf wel te zeggen EDM zwaargewicht in de vorm van Martin Garrix, gaan we naar de volgende. Maar dan onze, ja, ik wilde bijna zeggen Vlaamse, maar dat is hij niet. Het is een Waal. Hij komt uit Wallonië. Lost Frequencies, Live It All gaat ontzettend lekker. En dat is hem ook opgevallen.
1: Vorige week kwam een nieuwe track, Live It All, binnen in de Nederlandse top 40. En ik hoor net dat hij deze week de snelste stijger is. Maar liefst 8 plekken omhoog naar nummer 31. Dank jullie voor alle support. En voor het luisteren naar mijn nieuwe single Live It All. 31.

0: Harry Styles en American Girls op 30 in de top 40 deze week op Q Music.
1: Stefan, ouwe beuker, hoe is het nou?
0: Ja, thanks, ouwe kan sangria. Lekker, Sander, helemaal prima. Ik ben lekker aan het werk. Dubbel showtje, vindt Valentijn trouwens leuk. Die zegt, leuk Stefan, gewoon 6 uur op de radio genieten.
2: Hey, Stefan!
0: Raymond!
2: Goedemiddag.
0: Hallo.
2: Hey, lekker man, jou weer op de radio. Mijn vakantie is begonnen. Morgenochtend vertrek ik heerlijk met het gezin naar Italië voor 3 weken.
0: Ah, si.
2: En vanaf daar gaan we natuurlijk ook weer luisteren. Oh. Jij ook een goede zomer. Groetjes, Raymond.
0: Hoi. Oh, wat leuk. Ja, ik vergeet het eigenlijk helemaal te zeggen. Als je op vakantie gaat, heel veel vakantiegangers vandaag, ook op de Europese wegen. Monsterdruktes. Je kan Q gewoon meenemen tegenwoordig. Zo duur zijn de databundeltjes niet meer. Kan je gewoon lekker met de app luisteren. Is toch gezellig? Ja, we hebben een hoop vakantiegangers dus in de app. Joep daarentegen, ik moet gewoon werken vandaag. Maar gelukkig mag de radio hier aan. Dat maakt de dienst een stuk gezelliger. Nou, dit liedje helpt ook. 29.

0: op een feestje als ik iemands naam weer ben vergeten die ik al 3 keer heb ontmoet. Wist wel dat ik je ergens van kende. I knew it, I knew you. Taylor Swift in de top 40 op 28. Zometeen het nieuws van 4 uur met Rebecca.
1: Ja, een van de grootste evenementen ter wereld gaat nu weer van start. En dat allemaal in ons landje.
0: Wow. Sorry, papi, no, Hot Topic en Becky G. Sorry papi, hoor je zo in de enige echte.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben.
12: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl.
15: Ja.
16: Echt serieus?
17: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
20: Onlineveilingmeester.nl.
21: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
22: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
23: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
24: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
25: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
26: Kom maar verder.
25: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
26: Hij is weer klaar.
25: QuickFit en weer verder.
27: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
28: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
29: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig.
0: Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: meest getoonde prijs.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Maak er een zinderende zomer van met de Libellen Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libellen. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen-app of op libellen.nl/club.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Een hele goede middag. Het is 4 uur Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
6: Goedemiddag. Er zijn problemen met de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. En daarom mag er vanaf 5:30 vanmiddag geen vrachtverkeer meer overheen. Volgens Rijkswaterstaat is de boogconstructie niet veilig. Die is minder sterk dan gedacht. Het is nog niet duidelijk hoe snel dat opgelost kan worden. Het is vandaag hartstikke druk op de Europese wegen door al het vakantieverkeer. In Frankrijk staan honderden kilometers file door mensen die naar het zuiden gaan. En voor de Gotthardtunnel in Zwitserland sta je nu 3 uur stil. De lokale verkeersdienst raadt daar aan om een andere route te nemen. Een ander advies is om je reis naar morgen uit te stellen, want dan is het rustiger. Er zijn tijdens dit WK voetbal veel meer haatberichten geplaatst op social media. De FIFA heeft er meer dan 7 miljoen verwijderd. Dat is bijna 15 keer meer dan tijdens het vorige WK. Toen begon de Wereldvoetbalbond met een nieuwe service. Ze houden dan de social media van alle deelnemers in de gaten en kunnen vervelende of schadelijke reacties voor ze verwijderen. Ook het Nederlands elftal had daar last van. Eerder werd al bekend dat verschillende spelers te maken kregen met online racisme. De KNVB heeft daar aangifte van gedaan. En in Nijmegen zijn de vierdaagse feesten weer van start gegaan. Op verschillende plekken in de stad worden er evenementen georganiseerd. En op de campings in de omgeving die zijn daarom ook weer open. Wil je natuurlijk een goed plekje scoren? En dus stonden de eerste wandelaars vanmorgen vroeg al in de rij. Vertel eens bij Hart van Nederland.
7: Ik heb eigenlijk een hekel aan wachten. Dus ik wacht liever 's ochtends vroeg dan later in de dag.
8: Ik ben geen ochtendmens, maar je moet voor die vierdaagse... van de week gaat om 2 uur de wekker ongeveer, 2:10. Dus je moet er alvast in komen.
6: Ja, de Nijmeegse vierdaagse begint vanaf komende dinsdag.
5: We hebben Matrix aan de Kade, dat is ook elk jaar. Dus er wordt heel veel Q-DJ's gaan er ook draaien. Het is één groot feest. Als je niet gaat wandelen, zou ik het zeker niet.
6: Toch daarheen.
5: Ja.
6: Nou, het is wel gezellig. Goed, het weer dan nog van Weerplaza. Het is grijs met af en toe wat regen vandaag bij een graad of 22. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden.
5: Rebecca, dankjewel. Als je überhaupt nog kan lopen na de eerste dag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. 8 files de A7 Westerbroek-Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 3 kilometer, 21 minuten. En even A15 Gorkum-Nijmegen. Tussen Arkel en Leerdam. 3 kilometer, daar een kwartier door een ongeval. Verder nergens langer dan een kwartier. Wel controles. A7 naar Harun, 168,1. De A12 naar Ede, 83,1. En langs de A58 naar Goes bij 161,7.
9: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
10: Stefan Bouwman.
5: Yeah, baby. Zometeen Olivia Rodrigo met Stupid Song. Deze week op 26 met 1 plekje winst. Maar je hebt altijd baas boven baas. Topic en Becky G stijgen 6 plekken.
10: De top 40. Kill Music.
11: 27.

0: Olivia Rodrigo.
1: Stupid Song, plekje omhoog naar nummer 26. Afgelopen week, ik denk dat je het niet gemist hebt. Zeker niet onder je okseltjes. Het was nogal tropisch. En dat betekende maar één ding.
2: De Q Top 500 van de zomer.
1: Ja, we zitten nu midden in de 40 grootste hits van dit moment. Maar afgelopen week waren het de 500 grootste zomerhits volgens jou. Summer Jam, opnieuw verkozen tot de ultieme zomerhit. Ook Enrique Iglesias was niet te missen, stond er maar liefst 13 keer in. En Bruno Mars, die scoorde ook opvallend goed. Misschien niet de eerste artiest waar je aan zou denken bij de zomer, maar toch past zijn muziek wel perfect bij een typische warme zomeravond. 6 keer stond hij in de Q-top 500 van de zomer. Onder andere met I Just Might op nummer 96. In de top 40 gooi je hem vandaag 3 keer. Onder andere ook met I Just Might. Dan staat hij ietsje hoger.
3: 25.

0: Classic zoiets. Sam Fenner en Olivia Dean, Rain Me In op 24. In ieder geval in de Nederlandse top 40. Terwijl Alizée even in Enschede is, vanuit het mooie Brabant. Duikspullen opgehaald. Nu gaat ze weer naar huis. Altijd fijn key music erbij met zo'n lange rit. Rij voorzichtig. Hou hem tussen de lijntjes. Gijs is even uitzwaaien op het op het strand met de top 40 aan. Lekker. En Daphne, die heeft ook een flinke reis erop zitten.
1: Hey Stefan.
2: Hallo.
1: Ja, mijn weekend is op de Zwarte Cross. Ik heb net al even een uitstapje gehad richting Rotterdam voor een showtje van Fleming voor 10 minuten. En even. Ik ben nu weer onderweg terug naar de Cross. Dan ga ik straks hopelijk de bankzitters nog kunnen zien. Leuk. En de rest van de avond en morgen nog genieten. Nu lekker Q op de radio.
0: Joe, heel erg veel plezier op de Zwarte Cross. Maar gewoon even naar Rotterdam teruggereden voor 10 minuutjes Fleming. Wat deed hij daar, een showcase of zo? 23.

0: Kan en Daphne was vanaf de Zwarte Cross even heen en weer gereden naar Rotterdam voor 10 minuten Flemings. En wat heeft hij daar gedaan? Dan een showcase of zo? En daar is Monique.
1: Hoi Stefan.
2: Hoi.
1: Ook wij, onze plannen zijn gewijzigd. Wij zouden naar Blijdorp gaan. We zijn afgeslagen naar Feyenoord voor het Feyenoord Festival. Waar Flemming dus optrad. En inderdaad voor 10 minuten.
0: Ja, wat leuk.
1: En dat was keileuk.
3: Ja, superleuk.
1: Doei.
0: Doei. Ja, bij deze dus het Feyenoord Festival. Zat niet ook altijd met die helikopter? Nee, ik ga niet nog meer vragen stellen. Sorry.

0: Bieber stijgt weer 3 plekjes door naar nummer 22. Zometeen, daar is hij weer. Bruno Mars.
1: Maar dit keer met een romantisch liedje. Risky Doll en de enige echte.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
13: Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar €0,99. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoper.

0: Sportjes, lekker toch?
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Goedemiddag, 5:02. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertragingen op de A7, Westerbroek-Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Door grenscontroles 2 kilometer, 11 minuten. Maar het was eerst echt ruim 3 kwartier. En de A37 knoopt Holsloot naar Meppen in Duitsland. Tussen Nederlandse grens en Duitsland. 1 kilometer, 5 minuutjes. Controles A7 naar Grun, 168,1. De A12 naar Ede, 83,1. A16 naar Dordrecht, 7,8. En ook langs de A58 naar Goes bij 161,7. We zijn bijna bij het linkerrijtje. Zometeen op nummer 20 Robert van Hemert en Donnie met Moet dat nou, begrijp je? Maar eerst Bruno Mars en Risk It All op 21.
7: De top 40. 21.

Tweede keer, zometeen hoor je hem nog een derde keer. De top 40. On My Soul staat deze week op nummer 19. Maar eerst Robert van Hemmert. Twee keer staat hij in de lijst. Kan het zomaar zijn dat hij binnenkort, net als Bruno Mars, een hat-trick scoort. Want er komt nieuwe muziek aan, opnieuw samen met Donny. Fissa Man's Friend heet hij waarschijnlijk. Ja, ik hou van ze, maar ik word ook altijd een beetje melig van ze. Op dit moment staat Moet Dat Nou precies in het linkerrijtje op nummertje 20.

0: Sander.
1: Hoor ik nou weer Bruno Mars? Ja. Die man heeft de halve top 40, joh.
0: Nee, het is een hat-trick. 3 keer. En 3 van 40 is 7,5%, heb ik net uitgerekend. Dus ver van de 50%. Maar je hebt gelijk, je hoort hem wel heel erg veel vanmiddag. Ja, we doen een beetje haasje over, want net hoorde je ook Robert van Hemert. En daar is hij weer, maar nu met Zandloopster op...
2: 18.

0: goede liedjes. Homewrecker net in de top 40 op Q-Music.
1: De top 40.
0: Terwijl Ian onderweg is naar zijn tweede vakantiebestemming al. En de vakantie is maar net begonnen. Ierland. Heerlijk, komt net uit Engeland. Femke, eindelijk vakantie. 3 weken lang op de camping in Frankrijk. Q-Music gaat gezellig mee in de app. Noah, samen met de kleine in een huisje in Limburg. 1 en al genieten. Lekker ook, hè, dat het even niet zo heet is. Zeker in Limburg heb je heel veel van die bungalowtjes. Zo'n laag dak, als het dan 35 graden is. Poeh, doe mij dan maar 22 graden en een klein toefje wind. En ook Willem stuurt een berichtje. Vorige week vind ik het zo leuk dat je een mix hebt gedraaid van allebei de Pile-versies. Ja, komen we weer. Mauvais en Joe. Dit liedje bestaan 2 versies van. Namelijk de remix die met AI is gemaakt. Gewoon door eigenlijk een fan van het nummer. Ja, en daardoor is het wel een hit geworden. Maar uiteindelijk had die AI-versie niet kunnen bestaan zonder het origineel. Dus was ik in tweestrijd. En als je in tweestrijd bent, moet je of een knoop doorhakken of het in 2 delen. Dus dat heb ik maar gedaan. Je hoort zo eerst de AI-versie en daarna het origineel. Want zonder elkaar hadden ze nooit in de top 40 gestaan.

0: van Wicko, want het kan iemand schreeuwen. Ongelooflijk, maar wat ben ik blij dat hij weer plezier heeft gevonden in het maken van muziek. Want dat was hij dus helemaal kwijt. Na het grote succes met Medusa dacht hij, ja, wat moet ik nou? Ik weet het niet, ik voel het niet. Alles wat ik maak voelt nep. Heeft hij even een breakie genomen en toen uiteindelijk kwam hij met dit liedje op de proppen. Nou, he back baby, in de top 40 net, Kingdom of Fear. Met zometeen Maan Smith, Nahoren en Drive Safe in de enige echte op Q-Music.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusti, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
6: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
9: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
13: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voorwie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: meest getoonde prijs.
1: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
2: Kippie.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
4: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000...

0: 5 uur. Q-musicnieuws van nu.nl. Rebecca van Looyen.
1: Goedemiddag. Er zijn problemen met de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. En daarom mag er vanaf 5:30 vanmiddag geen vrachtverkeer meer overheen. Volgens Rijkswaterstaat is de boogconstructie niet veilig voor zwaar verkeer, want die is minder sterk dan gedacht. Personenauto's, bussen en hulpdiensten kunnen wel nog veilig over de brug heen. De 65-plus-korting in het openbaar vervoer moet blijven. Dat vinden zeker 40.000 mensen die hun handtekening gezet hebben onder een petitie. De overheid is van plan om de landelijke korting vanaf het nieuwe jaar te schrappen. Wel kunnen gemeentes lokaal dan zelf nog kortingen invoeren. Maar oudere organisaties vinden dat er een duidelijke regeling voor iedereen moet zijn, want veel ouderen zijn afhankelijk van het OV. In Duitsland gaat het dreigingsniveau omhoog. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken moeten ze altijd rekening houden met een incident, maar worden de aanvalsplannen nu steeds duidelijker. Hij wil dan ook dat de veiligheidsdiensten sneller in kunnen grijpen, bijvoorbeeld met huiszoekingen. En een flinke tegenslag dan nog voor de musical Moulin Rouge, want in het theater in Utrecht is per ongeluk de sprinklerinstallatie afgegaan en daardoor is het hele podium onder water komen te staan. Dat meldt RTV Utrecht. Decorstukken en apparatuur zijn beschadigd geraakt en daarom gaan de voorstellingen van vandaag en morgen sowieso niet door. Maar de musical stopt over 2 weken en het is nog maar de vraag of die laatste shows wel nog gespeeld kunnen worden. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is grijs met af en toe wat regen vandaag bij een graad of 22. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden.
0: Rebecca, dankjewel. De allerlangste vertraging. Ja, je zou denken die Merwedebrug op de A27. Maar nee, het is de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein. Daar is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer, 1/2 uur vertraging. Verder sta je zelfs nergens langer dan 10 minuten stil. Wel controles. A7 naar Groningen, 168,1. A12 naar Ede, 83,1. De A16 naar Dordrecht, 7,8. En de A58 naar Goes bij 161,7.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
3: Stefan Bouwman.
0: Ja, moeten we het daarover hebben zo dan? Jij krijgt net breaking news.
1: Ja, ik krijg nu wel nieuws binnen.
0: Jij krijgt gewoon breaking news binnen. Maar we hebben helemaal geen tijd meer, want we gaan nu een liedje draaien.
1: Nou, dan niet.
0: Nee, maar ik stop even het liedje.
3: Top 40.
1: New music.
3: New music.
4: 14.
0: Ja.
5: Watching you walk away.
0: Ja, jongens, jullie mogen zo meteen. We hebben eerst even breaking news tussendoor. Rebecca Looyen.
1: Ja, we hadden het net over die musical, hè? Moulin Rouge. Er is waterschade, waardoor het hele podium onder water is komen te staan. En nu is bekend geworden dat de show voortijdig stopt door die waterschade.
0: Oh, wat
1: ze gaan
0: zuur,
1: hem niet meer oppakken.
0: Ze zouden nog 2 weken shows hebben, dan zou die stoppen.
1: Maar ze hadden zelfs nog 2 extra shows toegevoegd, omdat er best wel veel vraag nog naar was.
0: Ach.
1: Maar het zit er niet meer in, helaas.
0: Pijnlijk, hè? Nou,
1: heel pijnlijk.
0: Nu gaat het op 40 verder. Nummertje 14, Drive Safe, Miles Smith en Now Horn.

Wat hebben Nahoorn en Roxy Dekker met elkaar gemeen? 15 en 16 oktober, dan speelt hij de Ziggo Dome plat, Nahoorn. 3, 4 en 5 september, dan staat zij in diezelfde zaal te Amsterdam. De Ziggo Dome, Roxy Dekker. En nu buurtjes in de top 40. Op 13, dit is Superstar op Q.

Alex Warren en Fever Dream op Q Music in de top 40, net op nummertje 12. Terwijl Fleur lekker aan het schoonmaken is met de top 40 op de achtergrond, maakt het toch wat leuker. Nou, ik ben blij om dat te horen. Ja, ik vind zelf schoonmaken verschrikkelijk. Dus als ik je daarbij kan helpen, heel erg graag gedaan. Jesse die is even boodschapjes aan het doen met de oortjes in de Q aan. En Joep die is volop aan het klussen. Nog heel even doorzetten. In september gaat het gebeuren. Dan komt de kleine. Nou, dan gok ik dat je een kinderkamer aan het maken bent. Maar kan me vergissen. Nu in de enige echte. Iets wat die klein is als die er is. Dan wil iedereen ermee op de foto en langskomen om cadeautjes te geven. Populair. 11.

0: geklapt. De top 10 door Just Stay, Jack Style en Joan. Turn the Lights Off. Ik vind het echt nog steeds een enorm lekker liedje. Al 21 weken in de lijst. En nu terug in de top 10, want ze zijn weer twee plekjes gestegen. Ugel e Solto, die stonden er al op 9. En deze week, nou je raadt het niet.
1: 9.
0: Ze blijven staan.

0: kikken. Wat staat hij laag? Weer 3 plekken lager. Nummertje 8. Cheerio, Justin de Wild in de top 40 op Q. Deze daarentegen stijgt weer een plekje. Heerlijk. Jonas Blue en Malieve, Edge of Desire. Hoor je zo.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
16: Eyewear. Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Joujou.
20: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
21: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
23: De kippiepan en plank, die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
24: Kippie.
25: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
26: Deze zomer
0: eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
24: Hey, hallo. Het is inmiddels 5:30. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 6 files nog maar in het land. En de langste vind je op de A50 Eindhoven Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein. Ongeval gebeurt 3 kilometer en 1/2 uur. De op 1 na langste A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen Hellegatplein en Numansdorp 3 kilometer en 1/4. Verder nergens langer dan 10 minuten. Wel controles langs de A7 naar Rhen 168,1. A12 naar Ede 83,1. A13 naar Rotterdam 6,7. Langs de A16 naar Dordrecht 7,8. En de A58 naar Goes bij 161,7. Welkom bij de ontknoping van de enige...

0: powerhouse. Bebe Rexha samen met Faithless en New Religion. De top 40. Iedere vrijdagavond, 9 uur 's avonds, dan ontvang ik artiesten van over de hele wereld. En dat zijn ook echt wereldse artiesten. De nummer 3 van deze week, weet je, fuck it, ik verklap het gewoon. Dat is de Bauzaan. Die zijn een tijdje terug nog langs geweest. Net hoorde je Bebe Rexha, die kwam ook langs om het liedje wat je net hoorde op nummer 7 te doen. New Religion. Gisteravond, Nothing But Thieves. Hallo, internationaal toerende band. We hebben ook heel veel Nederlands talent gehad in de afgelopen maanden. Ruben Hillen, Davina Michel, noem ze allemaal maar op. Suzanne en Freek, ja ja, echt heel veel. En dus vorige week Teddy Swims. Idee van Stefans Pianobar is dat ik achter de piano kruip om samen met artiesten muziek te maken. Maar het is ook een goede manier om even bij te kletsen en is de vraag hoe het met artiesten gaat. En ik had het met Teddy over, hoe kan het ook anders, vaderschap. Een jaar geleden werd hij papa. En het eerste woordje wat zijn zoontje kon zeggen was dus ook papa.
1: I know he's missing me sometimes because I'll get a call and be like, he keeps saying dada. And I'm like, yes.
0: Yes. Dan heb je toch een beetje de strijd gewonnen. Het is geen strijd, maar goed, dat toch. Ja, ja, ja. Als hij eerst papa zegt. Hij vertelde ook dat na een week al klaar was. En nu zegt hij alleen nog maar mama. Maar goed. Humble Beginnings, nu in de top 40 op nummertje 6. Dit is Mr. Know-It-All.

Vandaag is er deze week een nieuwe nummer 1 in de top 40 op Q. Nope. Rutger van Barneveld, het lukte maar niet om zijn nieuwe nummer 1, zijn eerste nummer 1 te pakken. Maar hij zal er niet rouwig om zijn, want Zwoele Zomernachten blijft gewoon staan op nummer 2 in de enige echte op Q.

0: zijn zo van die deunen. Rutger van Barneveld moet ook deze week genoegen nemen met de tweede plek. Zwoele zomernachten. Op 2. Ook deze week lukt het hem dus niet om zijn eerste nummer 1 hit ooit te scoren. Maar wie staat er dan nog steeds op 1? Oké, jij en ik weten allebei wie er op 1 staat. Maar we doen even alsof het spannend is. En dit is de top 10 in Vogelvlucht.
1: Nummer 1.
0: For Turn the Lights Off. I said, ooh.

0: 5 is dan Magnetic. Oh, oh. Ook blijven staan Rutger van Barneveld.
1: Voor de zomernachten met z'n
0: twee. In het weekend waar zowel de troost als de echte WK-finale worden gespeeld, staat het WK-anthem nog steeds op 1. Dit is Die.

0: Nummer 1 in de top 40, Die Die. Ik zeg er vooraf bij, ik ben het kneusje van de pool bij Q, dus jullie hebben niks te verliezen. Niemand staat lager dan ik, dat is ook een prestatie aan zich. Maar Tom, Joe, wie gaat het WK winnen?
1: Ik hoop Spanje, ik ben bang voor Argentinië.
2: Ja, same. Ja, dat is toch de hele tendens. Het voetbal WK interesseert me eigenlijk weinig meer sinds Oranje eruit is. Maar ik hoop vooral dat Argentinië niet wint.
0: Oh ja.
1: Ja, nee, ik heb precies hetzelfde. Maar,
0: we zijn Spanje-minded met z'n drieën.
1: We zijn enorm Spanje-minded. Ja,
2: ook een beetje met tegenzin, toch? Want we staan ook niet met een Spanje-shirt straks in de woonkamer.
0: Nee, wel met een Ros Sanchez-shirt. En dat is toch ook wel Colombia, maar ook Spaans. Meer dan dat het uiteindelijk Argentijns is.
2: Hey. En zo zijn we er weer.
1: De cirkel is weer rond.
0: Zo meteen het foute uur met Tom en Joe. Ik gok dat ze ergens wel weer Manchardo tussen weten te fietsen.
1: Oh ja, zeker.
0: Maar eerst is het stemmen geblazen. Wordt het of Barbie Girl van Aqua? Of artiesten die wel op de foute party de Big One stonden? Toybox, Tarzan en Jane.
2: Ik zou zeggen. Leuk hoor.
0: You can be my friend. Ja, veel plezier met Tom en Joe.
2: Dankjewel.
0: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: En dit weekend ook extra goedkoop? Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Mam, waar is mijn zwembad?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
17: Ah, nee.
8: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
19: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Top40.nl is de website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten. Songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
15: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Daar heb je Huub van Hubo.
24: Hoi.
23: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
25: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
23: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
26: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
27: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
28: Anders schrijf je mis.
29: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
30: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
31: Ja, laatste kans.
30: Nog 1 keer brullende motoren.
31: Ja,
30: dit mag je niet missen.
31: Oh.
30: Daar moet je bij zijn.
31: Naar binnen.
30: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
31: Ja.
30: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
32: 6 uur het Q-Music nieuws krijg je van Daan Langkamp.
33: Goedenavond. Musical Moulin Rouge stopt eerder dan gepland door waterschade. Gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie aan, net voor de show. Het decor is volgens producent Stage Entertainment daardoor onherstelbaar beschadigd. De laatste 19 shows die dus niet doorgaan, waren bijna allemaal uitverkocht. Wie tickets heeft, krijgt geld terug. Sinds een half uur mogen er geen vrachtwagens meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. Volgens Rijkswaterstaat is het staal op sommige plekken minder sterk dan gedacht. Auto's mogen er nog wel overheen. In 2016 was de Merwedebrug ook een tijd dicht voor vrachtwagens. Die is oud en wordt vervangen, maar dat duurt nog jaren. De Sloveense renner Tadej Pogačar is heer en meester in de Tour de France. Hij won vandaag de zware bergetappe in de Vogezen. Het was zijn 4e etappewinst van deze Tour. Pogačar droeg al de gele leiderstrui en hij heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement dus verder uitgebreid. En Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix in het Belgische Spa-Francorchamps als 2e. Hij werd tijdens de kwalificatie slim geholpen door teammaat Isaac Hadjar, die zo reed dat Verstappen veel aerodynamisch voordeel had. Toch was Kimi Antonelli nog sneller. Hij start morgen van pole position. Dan nog het weer van Weer Online. In de noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
34: Daan Langkamp, mega bedankt weer. Kleine vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Schravendeel en Dordrecht. Parallelrijbaan is afgesloten, 10 minuten vertraging. Overal wat flitsers gemeld op de A12 bij Maarsbergen, 83.1. Op de A13 bij Den Haag, 7.0. Even van het gas af op de A16 bij Rotterdam, 7.8. En op de A58 bij, dat zie ik voor het eerst, Desheer Arenskerken.
1: Arenskerken. Zeeland.
34: Oh, dat is in Zeeland. Ik zie het voor het eerst. Hoe zei je nou?
1: Echt jongen, meneer kijkt ook eens een keer wat laag in het zuiden van het land.
34: Nee, ik heb dit nog nooit opgepompt. Ik zie deze plaats dan voor het eerst. Zeer Arendskerken, zeg ik.
1: Ja.
34: Alright. Even van het gas af, 161.7. Pas op, daar staan ze.
1: Veilig kilometers.
34: Tom Joe wens je veel veilig kilometers.
1: Ah, kijk, dan kunnen we beginnen.
0: Welcome to the one and only, the original.
3: Dit is
4: het Foute Uur.
5: Tom en Joe.
1: Misschien een beetje een stroeve start, maar we gaan de zaterdagavond toch echt officieel aftrappen. Met het Foute Uur, dit is Tom.

0: Zaterdagavondshow met Tom en Joe. We zijn benieuwd wat de weekendplannen zijn sowieso. Want er staat veel op het programma wat je kan doen, hè?
1: Ja, ik bedoel, in Nijmegen beginnen natuurlijk echt de Vierdaagse feesten. Dat gaat volgende week echt beginnen, de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Oh ja, dat is ook altijd veel podia en zo, hè?
1: Ja, en dat kikt echt af met die feesten. Nou ja, misschien ga je gewoon nog een beetje voetbal kijken. Kan ook, laat het even weten. Maar ook iets wat nu begonnen is, ja, en dat is waanzinnig. Dat is de Tilburgse kermis.
2: Attention!
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, ik zeg waanzinnig, het is fantastisch, maar ik ben er nog nooit geweest. Maar het is een beetje van horen zeggen.
0: Nee, ik kom natuurlijk uit Brabant. Ik ben heel vaak op de Tilburgse kermis geweest.
1: Ja?
0: Het is waanzinnig. Ja, het is de grootste kermis van de Benelux, hè?
1: De Benelux, ja, daar wordt hij weer even genoemd. Ja, dat is goed.
0: Nee, maar voor de duidelijkheid, 1 miljoen bezoekers. Het is 4,5 kilometer lang.
1: 4,5, ja, ja.
0: Echt veel, hè?
1: Dat is een flink aan het lopen, goede schoenen aandoen.
0: En 240 attracties.
1: Zo, de knetter. Dat is echt veel.
0: Maar wat is jouw favoriete attractie dan? Van die 240. Wat is jouw go-to attractie op de kermis?
1: Ah, ik doe even een klein boekje open. Maar ik heb heel lang een verslaving gehad aan de muntenschuiver. De pusher.
0: Oh ja, die bulldozer. Ja, ja, ja.
1: Ja, dat je met die muntjes zo boven in die machine. En die klikken dan naar voren en die schuiven over elkaar heen. Ja, daar heb ik echt heel veel geld naartoe gebracht. Maar ja. Jij dan? Wat is jouw go-to? Ja, waar ga je sowieso even in of op of aan?
0: Ja, vroeger altijd de booster natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik was toch bij de booster. Maar daar kan ik tegenwoordig minder goed tegen. Ik ben een beetje ouder geworden. Dus ik heb een nieuwe eigenlijk. De kamelenrace vind ik heel leuk.
1: Ja. Nou, het is van de booster naar de kamelenrace. Ja.
0: Nee, maar het is minder rock'n'roll geworden, papa. Dan zit je op zo'n rij en dan moet je van die ballen gooien. En hoe meer punten je haalt, hoe harder je kameel gaat. Je race ook echt tegen elkaar.
1: Zo'n leuk liedje hebben ze bij.
0: We zijn wel even benieuwd. Wat is je favoriete attractie op de kermis? Wat is je go-to als je zeg maar naar de kermis gaat dat je voor jezelf weet, die ga ik sowieso doen.
1: Ja, haal je altijd sowieso een zuurstok. Ga je even vechten bij de botsauto's. Laat het even weten in de Q Music app.
0: We zijn benieuwd.
2: Attention! Turbo op de turbo. Okay.

0: zaterdagavondshow met Tom en Joe. Waar we het net even hadden over de Tilburgse kermis. Die is namelijk begonnen. De grootste kermis van de Benelux. En die is de hele week nog natuurlijk. Ook volgende week nog. We zijn benieuwd. Wat is nou je favoriete attractie op de kermis? Als ik het over mezelf heb. De kamelenrace. Joe, jij zei de muntenschuiver.
1: Ja, de pusher. Ja. Je hebt meerdere termen vaak voor dat soort kermisattracties. Vind ik ook leuk. Maar er komen heel veel verschillende dingen binnen. Adrienne zegt meteen, ja, schieten in de schiettent. Moet ik gewoon doen als ik op de kermis ben. Even zo'n fotootje schieten, hè? Lekker nostalgisch. Mark Burgers zegt, ja, attracties, favoriet. Polyp, de breakdance vind ik leuk. Janiek, ook absoluut de breakdance. Als ik bij een kermis ben, moet ik deze altijd doen. En Rogier zegt, de grijpautomaat. Vind ik ook, oh ja, je probeert toch altijd weer even beertje te scoren.
0: Ja, dat lukt niet vaak, hè?
1: Nee, dit, vaak pas bij de vijfde keer, toch? Die dingen zijn toch ook zo ingesteld?
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, daar is toch zo'n theorie over. Leonie, goedenavond.
2: Hoi.
1: Leonie, als je dan op de kermis bent, waar moet jij dan in of op of aan of wat moet je eten?
2: Nou, gegeten hebben we niet heel veel, maar voor mij was wel favoriet de cakebol. Ik weet niet of je dat kent.
1: Nee, dat zegt, maar jij komt nu ook van de Tilburgse kermis af, want je zegt dat hebben we niet gedaan.
2: Nee, dat klopt. Wij zijn nu net onderweg weer naar Meppel.
0: Oh, was het leuk?
2: Het was heel erg leuk.
0: Goed zo. Wat is de cakewalk inderdaad? Vertel dat eens.
2: Een huis met allemaal bewegende onderdelen eigenlijk.
0: Oh nee, die ken ik wel.
1: Ja. Hij noemde dat altijd het Booby Trap Hotel.
0: Oh ja.
2: Nee, daar lijkt het wel op, ja.
0: Ah, kijk aan. Dus maar het is allemaal goed gegaan.
2: Alles.
1: Een paar blauwe plekken horen er altijd bij.
0: Nou, sterkte in ieder geval. Fijne avond, Leonie.
2: Dankjewel.
0: We hebben ook nog Robert aan de lijn. Robert, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Vertel eens, wat is jouw favoriete attractie op de kermis?
3: Ja, het spookhuis.
1: Oh, natuurlijk!
0: Spookhuis, ja. En waarom het spookhuis?
3: Waarom het spookhuis? Nou, het is niet alleen mijn favoriete attractie, ook die van de vrouw.
1: Ja.
3: Want normaal staan wij ook als steracteur in spookhuizen.
1: Oh, je staat erin!
3: Ja, niet op de kermis hoor, maar gewoon echt bij van de Halloween evenementen.
1: Ja.
3: Dus daarom is het spookhuis op de kermis toch wel een beetje ons favoriet.
1: Snap ik. En als jij dan... heb je dan ook zo'n kettingzaag zonder ketting mee om mensen een beetje de stuip op het lijf te jagen?
3: Ja, ook.
1: Ja,
3: ook.
1: Dat
3: is het leukste eigenlijk.
1: Ja, dat snap ik.
0: Mensen laten schrikken.
1: Ja. Zo'n spookhuis.
3: Ja, dan is zo'n spookhuis op het eind toch wel wat eng, want dan komt er iemand met zo'n kettingzaag achter je aan. Ja, dan is het leukste als zo'n vooral de dames die in een broek plassen. Ook de grote heer die in een broek plassen. Ja, dat is gewoon het leukste eigenlijk.
0: Ik vind dat Robert het wel iets te leuk vindt.
3: Ja.
1: Beetje zo'n Robert. Maar joh, lekker doen joh. Maakt het uit.
3: Gaan we doen. Wanneer zijn jullie er op de kermis?
0: Nou, als jij erin staat niet. Want jij gaat volgens mij, loop je tot de parkeerplaats met je kettingzaag. Goed. Ik ga nog wel even volgende week langs bij de Tilburgse.
1: Ja, leuk. Goed idee.
0: Hey Robert, dankjewel.
3: Graag gedaan. Fijne avond.
0: Yo, hoi.
3: Hoi.
0: Door met het foutuur.

0: Of niks?
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Ja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
4: Mama.
3: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
9: Kippie.
10: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten,

0: getoonde prijs.
1: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
0: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: I was made for loving you. Natuurlijk een banger. Natuurlijk een banger.
1: Maar
0: Engelstalig.
1: Ja, en de liefde voor Nederlandstalig is gewoon heel groot.
2: Hollandse Battle.
0: Ja, zeker bij jou, Joe. Altijd in het foute uur op zaterdagavond zijn we toch even op zoek naar... Ja, wat zijn nou echt goede beukers? Je bent de Hollandse platenkast weer eens ingedoken.
1: Ik ben er weer eens ingedoken. Ik draag de Nederlandstalige muziek een warm hart toe. Dus daarom heb ik weer twee toppers tegenover elkaar gezet. Ja, en mag jij kiezen. In de ene hoek, hij is geboren in Wormerveer, 1968. Het is al even geleden. Hij heeft afgelopen nacht geen oog dicht gedaan. Wolter Kroes!
0: Bangertje.
1: Echt een banger. Maar in de andere hoek... Ook zij hebben geen oog dicht gedaan afgelopen nacht. Maar het kwam omdat ze zoveel aan het dansen waren. Ik heb het

0: Bellen man in het foute uur. Ja, we gaan bekendmaken wie de Hollandse Battle heeft gewonnen.
1: Hollandse Battle.
2: Nou, toch een belangrijk moment, hè? De democratie heeft weer gesproken. We vieren weer de democratie vanavond. Het is prachtig, de Hollandse Battle. Wat stond tegenover elkaar? Wolter Kroes, ik heb de hele nacht liggen dromen. Of de Shonies, dans je de hele nacht met mij? Ja, het stroomt binnen hier. Mark zegt, doe mij de Shonies maar. Anton dan meteen, nee, Wolter Kroes, dat is heerlijk, nooit verkeerd. Marleen is helemaal team Shonies. Rino die zegt, ja, graag de Shonies. Wij gaan vanavond naar Nijmegen toe. En Ronnie Ruisdaal, toch de frontman van de Shonies, die staat daar.
0: Tuurlijk staat hij daar.
2: Dan ga je live meemaken.
0: Ja, vandaagse feesten.
2: Rino, ik heb heel goed nieuws voor je. Je kan alvast een beetje inkomen, want ze hebben hartstikke hard gewonnen. De Shonies, dans je de hele nacht met mij.
3: Dag schat, we komen voor de haagpartie. Nee hoor, we vinden het aardig.

0: in het foute uur.
1: Dit is het foute uur.
0: Eerst wat je aan denkt toch bij het Step Right Up is dat, dat brilletje toen van Jamai.
2: Och, ik denk
0: die Idols won.
2: Als Jamai nu luistert, dan denkt hij, gaat het natuurlijk nog steeds over die fucking bril. Maar ja, dat is wel waar je aan denkt, dat rechthoekige brilletje van Jamai.
0: Maar dat was Zero's. In de Zero's had iedereen zo'n bril, dus je kan hem ook niet kwalijk nemen.
2: Nee. En hij was ook de voorloper, weet je wel. Hij liep vooraan met elke week een nieuw montuur. Dat was natuurlijk wel zo.
0: Hij was de ambassadeur van het brilletje.
2: Ja.
0: Tegenwoordig lenzen volgens mij.
2: Of gelezen tech en ook. Ja, ik vind Jamai, hij is er wel beter uit gaan zien.
0: Ja, nee, toen met dat brilletje leek hij echt zo'n Anita die bij de Biep werkt. Met een kort pittige kapsel.
2: Ja,
0: dat zag er niet uit. Hij ziet er nu fantastisch uit vergeleken met toen hij Idols won.
2: Nee, dat is een stuk beter. Ja, en inmiddels niet alleen maar zingen, maar ook dirigeren. Ja, het is fantastisch.
0: Ja, maar dat is wat een star dan met je doet, hè?
2: Ongelooflijk.
0: Moet je voorstellen wij er over 10 jaar uitzien?
2: Ja, waarschijnlijk waardeloos.

0: En tot zover het foute uur.
1: Oh, jammer, hè?
0: Is jammer. Maar ja, we hebben dingen op het programma staan die nog veel belangrijker zijn.
1: Nog belangrijker dan het foute uur?
0: Ja, of nog leuker misschien wel. 100 euro tickettegoed. Ligt hier voor je klaar. Kan je uitgeven aan een artiest of festival naar keuze.
1: Dat is wel vet, hè?
0: Hoe je kan winnen, dat hoor je zo. Net als Somje.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op. On
12: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Hoeveel jij kunt besparen.
1: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Voor minder. Simpel.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: 7 uur. Q-Music Nieuws krijg je van Daan Langkamp.
9: Goedenavond. Het is voor veel vrachtwagens ineens omrijden geblazen, want ze mogen op de A27 voorlopig niet meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. De brug blijkt voor zwaar vrachtverkeer niet veilig. Op sommige plekken is het staal minder sterk dan gedacht. Voor auto's, lijnbussen en hulpdiensten blijft de Merwedebrug wel open. Hoofdrolspeler Carlo Boszhard vindt het maar moeilijk te bevatten dat musical Moulin Rouge zo abrupt wordt afgebroken. Eigenlijk zou de musical begin augustus stoppen, maar gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie op het podium aan en werd het decor onherstelbaar beschadigd. Mensen met tickets voor de afgelaste shows krijgen geld terug. In Zeeland heeft brand gewoed op een stuk grond waar tarwe op verbouwd wordt. De brand was vlakbij de Belgische grens in Westdorpen en kon vanwege de droogte snel groter worden. Bij blussen kreeg de Zeeuwse brandweer hulp van collega's uit België. Na een tijdje kregen ze het vuur onder controle. En Max Verstappen is blij met zijn tweede plek in de kwalificatie van de Grand Prix van België. Hij heeft daar zijn teammaatje van Red Bull voor bedankt, Isaac Hadjar. Die bleef vlak voor hem rijden en hield Verstappen zo letterlijk uit de wind. Kimi Antonelli pakt de pole position. Hij start morgen dus helemaal vooraan. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. En morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden is er kans op een bui. En het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Daan, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Een opmerkelijke vertraging op de A76. Geleen richting de Duitse grens. Die is afgesloten. Kwartier vertraging daar. Ook nog wat flitsers gemeld op de A1 bij Amersfoort. 40.0. Op de A16 staat de flitser bij Rotterdam. 7.8. Op de A17 bij Zevenbergen. 6.7. En even van het gas af bij de A28. Ter hoogte van Rogat. 118.0. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
11: Q-Music. Tom en Joe.
8: €100 ligt hier voor je klaar om uit te geven aan je favoriete artiest of je favoriete festival. Hoe je mee kan doen hoor je zo na Somjeu. Q-Music.

0: zaterdagavondshow. Gezelligheid alom hier in de studio. Het kan nog veel gezelliger worden, want je maakt kans op 100 euro tickettegoed in de Ticket Battle. Nu wil ik onze luisteraars niet voor de bus gooien, maar ik ga het toch even zeggen. De afgelopen weekenden dat we de Ticket Battle hebben gespeeld, die luisteraars die bakken er echt geen pepernoot van.
1: Nee, ja, nee, het gaat niet goed. Nee, het gaat niet goed.
0: Allemaal af bij opgave 1.
1: Ja, de voorbereiding en de aanloop van het spel en de introductie ervan duurt langer dan het spel zelf.
0: Ik hoop dat er vandaag mensen luisteren die iets verder komen.
1: Ja.
0: Ik gun het ze ook.
1: Nee, en het maakt het ook spannender voor iedereen in de auto. Als je luistert voor ons hier in de studio, aan alle kanten is het leuker.
0: Ja, 100 euro ticketgoed ligt hier dus voor je klaar. En hoe kun je dat winnen, Joe?
1: Ja, dan moet je dus meespelen in de Ticket Battle. En dat werkt dan makkelijk. Je hoort dan een liedje. En dan is eigenlijk de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? Ja, het spel is makkelijk om te spelen, maar moeilijk om te winnen.
0: Mooi. En als je wint, dan krijg je dus 100 euro ticketgoed. Mag je naar je favoriete artiest of festival. App nu Ticket Battle naar de Q-app. En wie weet speel je zo wel mee?

0: Survivor. Destiny's Child met hulp van Tom.
1: Mooi, hè?
0: Nou.
1: Survivor. En de vraag is, ja, wie is de langste survivor bij de Ticket Battle?
2: Tom en Joe's Ticket Battle.
3: Ticket Battle.
1: Dat is de vraag. 100 euro ticketengoed ligt hier klaar. Mag je uitgeven aan je favoriete artiest of festival naar keuze. In de linkerhoek hebben wij Sabrina. Goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Sabrina is jarig.

0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hoe oud ben je geworden?
1: 33.
0: Nou, welkom bij de club.
2: Schitterende leeftijd.
0: Dat is echt, ja, dat is geniet. Nou begint het leven, Sabrina.
1: Hoor ik veel, van veel meer inderdaad.
2: Ja, oh, ja. Ah. Nou, ik zou zeggen, nou begint de aftakeling, maar ja, we merken het gauw genoeg.
0: Ja, het zou een geweldig verjaardagscadeau zijn natuurlijk. 100 euro tickettegoed. De vraag is alleen of dat zover gaat komen, want je neemt het op tegen Joost. Joost, goeie avond.
3: Goeie avond.
0: Joost is ook jarig. Nee, grapje, Joost, niet jarig. Joost, je bent niet, of wel? Nee, precies.
3: Nee, niet jarig. Nee.
2: Nog lang niet jarig.
0: Hoe oud ben jij dan?
3: 22, augustus, dus bijna jarig.
2: Oh, bijna.
0: 22.
2: Ja. Bijna 23. Ja. Nou ja, we gaan het zien, jongens. Of de leeftijd gaat meespelen in het spel. Jullie gaan spelen de Ticket Battle. En je weet het spel spelen is makkelijk, maar winnen is moeilijk. Jullie horen zo meteen een liedje. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Jullie spelen tegen elkaar. De eerste die het fout heeft, ja, die ligt er meteen uit. Wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste. Nou ja, je hoorde net al Joost, 22 jaar. Sabrina, jij bent 33 jaar vandaag geworden, daarmee de oudste. Dus jij mag beginnen. En jouw geboortejaar, 1993, dat is jouw startjaar.
0: Alright, Sabrina, ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Daar ga je. Sorry, flauw grapje. Nu gaan we echt beginnen.
2: Ja, Sabrina, is dit eerder of later uitgekomen dan 1993?
1: Ik vermoed eerder.
2: Ja, dat vermoed je verkeerd. Ja,
0: dat vermoed je helemaal verkeerd.
2: Oh, Sabrina. Ja, dit was Helene Fischer, Ademloos duurt die nacht, uit 2013. Het is,
1: 2013?
2: Ja, ja.
1: Ik dacht dat hij veel ouder was.
0: Nee.
2: Nee, Helene Fischer, Ademloos door die nacht is echt uit 2013. Ja. Ik ga even nog heel snel op.
0: Ik zie het, jij gaat nu aan het twijfelen.
2: Als Sabrina begint te twijfelen, dan begin ik ook te twijfelen. Nee, 2013, hier. Nee. Ja, het komt overal om mijn oren. 2013. Sorry, ik kan er niks anders van maken, Sabrina.
0: Het
1: maakt helemaal niet uit.
0: Aan de andere kant hebben we ook natuurlijk gewoon een winnaar. Joost, jij hebt gewonnen!
3: Ja, top! Hey. Dat was de makkelijkste overwinning ooit.
2: Sowieso wel, ja.
1: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ah, dat is lief van Sabrina.
2: Ja, het enige wat Joost hoefde te doen was zijn nummertje op zijn borst plakken. Hij hoefde bij de start te staan. Hij heeft ook geen stappen hoeven zetten. En toch heeft hij de gouden medaille. Het is fantastisch.
0: Joost, waar ga je het aan uitgeven?
3: Ik ga naar Russo dan. Dat lijkt me heel leuk.
0: Russo in de AFAS. Leuk. Nou, we wensen je daar heel veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Dit is Sarah Larsson. Midnight Sun.

0: draamschijf van Teddy Swims. Break up in reverse op Q-Music. We hebben het toch helemaal niet over onze Spaanse zomerhit met Rolf Sanchez gehad, joh.
1: Ja, we vallen ook heel veel mensen ermee lastig. Misschien was het ook even goed dat we een beetje rustig aan deden.
0: Oh, zo ken ik jou helemaal niet. Ga ja, jij nu ineens op de rem trappen?
1: Nee, maar vanaf nu kunnen we los. Jongens! Onze Spaanstalige hit met Rolf!
0: Ik kreeg net een appje van mijn vriendin.
1: Ja, wat zegt ze?
0: Dat de Spaanstalige zomerhit in Boulevard zat net.
1: Waarom op tv?
0: RTL Boulevard, ja.
1: Nee.
0: Ja.
1: Hoe zat mijn haar?
0: Ja, dat weet ik niet. Wat maakt dat nou uit? Het gaat toch gewoon even om alles is promo nu, hè?
1: Ja, maar als ik op tv kom, wil ik wel even, moet het wel goed uitzien.
0: Ook al een interview aan Shownieuws gegeven. Dat wordt volgens mij ook dit weekend misschien uitgezonden. Nou, weet niet wat ik meemaak.
1: Kunnen we nog over straat?
0: Ik weet het niet. goed, een laatste stand van zaken over die Spaanse zomerhit. Machar heet die.
1: En zullen we hem dan ook draaien? Want al die facts en figures zijn leuk. Maar we moeten natuurlijk ook gewoon veel draaien hier op de radio.
0: Ja, we gaan hem zo meteen even draaien. Dat is een goed idee.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
8: Maak er een zinderende zomer van met de Libellen Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libellen en duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen-app of op libellen.nl/club.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
13: Tom en Joe.
0: Calvin Harris met Blessings hoor je zometeen na

0: this town. Calvin Harris en Blessings op de zaterdagavondshow met Tom en Joe.
1: Tom en Joe's zomerhit.
0: Ja, is officieel uitgekomen afgelopen donderdagochtend bij Mattie en Marieke, de zomerhit Machar, die wij samen met de one and only Rolf Sanchez hebben gemaakt. Even een kleine terugblik naar die uitzending bij Mattie en Marieke. Dit was de eerste reactie van de ochtendshowteam.
2: Voorbij. En dat is altijd een goed teken, toch? Dan blijven ze hem op Spotify maar op repeat en repeat en repeat.
3: Laten we dat eventjes gaan manifesteren.
0: Als je het nog niet gehoord hebt en je denkt, ja, waar gaat het allemaal over? Ik ga hem zo even voor je draaien en dan mag je ook gelijk je eerlijke oordeel geven. Wij hopen natuurlijk dat dit een enorme hit wordt.
4: Ja, dat moet gewoon gebeuren. Ik bedoel, we hebben er zoveel tijd en liefde en energie in gestoken. We zijn gisteren ook begonnen met, ja, ik kan het niet anders benoemen dan het omkopen van luisteraars die voor ons mee willen werken aan de marketingcampagne van Marchar. Dat doen we, het omkopen doen we met merchandise. We hebben ontzettend leuke merchandise laten maken. Een tanktop met Rolf Sanchez groot op de voorkant. Op de achterkant uitgetikt de Spaanstalige tekst. Kan je lekker meezingen.
0: Dat zijn oversized tanktops overigens. Ze staan iedereen.
4: Unisex. Ja, ik kreeg van mijn vriendin alleen maar complimenten toen ze de foto's zag. En we hebben hele leuke petjes. Ja, daar ben ik blij mee. Toch een man die altijd de pet op heeft. Waar heel groot Rolf Sanchez i Tom en Joe op staat. Ja, dat is toch leuk.
0: Ja, zo is het ook. Die kan je krijgen als jij ons doorappt hoe jij promotie kan maken met dit nummer. Hoe kan jij ervoor zorgen dat in jouw omgeving zoveel mogelijk mensen het nummer Marchar horen? Stuur dat door in de Q-app. En als wij denken van nou, hartstikke goed. Ja. Dan krijg je van ons een merchandise pakket.
4: Kijk, misschien loop je straks over de Tilburgse kermis. Zeg je, hey, daar bij de Octopus mag ik even mijn telefoon in je speaker steken. Wil je even Marchar draaien? Dat zou natuurlijk leuk zijn.
0: Zo is daar bijvoorbeeld luisteraar Peter Tom. Die spraken wij gisteren ook. Peter Tom richt de klasbak. Hij is nu nog steeds promotie aan het maken. Hij was om 1:30 begonnen volgens mij. Hij moet nog 2 uur werken. En met hem hadden we afgesproken. Hij heeft een soort van JBL-speakertje op zijn fiets. Want hij is bezorger van maaltijden.
4: Ja.
0: Het enige wat hij draait is Marchar. Dus hij moet zelf ondertussen dat nummer wel beu zijn, denk ik.
4: Ja, hij wordt er scheidsziek van. En dan krijg je dus een bord dampende sperrits voor je met ondertussen die Spaanstalige trek. Ja, het is fantastisch.
0: Ja, dan loop je echt dansend naar de eettafel.
4: Ik ben wel benieuwd. Kijk, wat jij zegt net wel, we willen gewoon niet in de top 40 eindigen. Laten we daar gewoon niet.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat is het doel. Top 40. En top 40 van dit weekend, dat kan natuurlijk niet. Want de trek is net uit, dus dat kon helemaal niet.
4: Nee, had je maar een dag de tijd. Je hebt iets langer nodig. Maar ik weet ook niet zo goed.
0: Volgend weekend bedoel jij?
4: Ja, maar wat moeten we dan doen? Want dus we gaan hem heel veel draaien op Spotify en zo. Maar hoe kom je in de top 40 dan?
0: Ja, het heeft met populariteit te maken. Maar hoe
4: populariteit?
0: Die, ja, nou ja, hoeveel.

0: Pink en Rachel Glass. Nou, dat gaan we doen als we in de top 40 staan.
1: Tom en Joe's Zomerhit.
0: Zaterdagavondshow met Tom en Joe, waar we vol bezig zijn.

0: genoten van onze zomerhit samen met Rolf Sanchez, Machar. En de vraag is eigenlijk, ja, hoe kan jij, als je dan nu luistert, daarbij helpen? Nou ja, door hem zoveel mogelijk te laten horen aan mensen in je omgeving. Als je dat nou doet, dan krijg je van ons een merchandisepakket.
1: Ja, nee, we kopen gewoon iedereen om. Dat is gewoon eigenlijk het eerlijke verhaal. Want ja, voor wat hoort wat. En we zijn blij dat jullie dat willen doen. Even kijken, Rinke bijvoorbeeld. Rinke, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Rinke, wat ga jij doen om Machar zo goed mogelijk te promoten bij jou in de buurt?
2: Nou, ik heb in Apeldoorn een koffiezaak.
1: Leuk, welke koffiezaak? Noem het even.
2: Dat is Firenze, Café Italiano.
1: Ja.
2: In de Korenstraat in Apeldoorn.
1: Ja.
2: En daar, we hebben een afspeellijst. En we hebben nu elk derde nummer is Machar.
1: Elk derde nummer is Machar?
2: Ja, natuurlijk.
1: Nou, dat is als super, Rinke.
2: Kijk, als mensen een kopje koffie opdrinken, hebben ze in ieder geval minimaal 2 keer gehoord.
1: Ja, dat vind ik fantastisch. Ja. Wij gaan een merchandisepakket jouw kant op sturen. Kan je tijdens het koffiezet heb je lekker petje op. Waar ook nog een keer Machar op staat. Die is fantastisch.
2: Ja, toch.
0: Hartstikke bedankt, Rinke. Het merchandisepakket komt jouw kant op. We gaan ook even naar Jenny uit Nijmegen. Jenny, goedenavond.
3: Goedenavond, hoi.
0: Hi, Jenny. Heeft het iets met de Vierdaagse te maken?
3: Jazeker.
0: Oh.
3: Ik ga kijken bij de Vierdaagse.
0: Ja.
3: En dan kan ik natuurlijk het nummertje eventjes op repeat zetten, zodat iedere wandelaar een keertje wel hoort.
0: Dat vind ik goed. We hadden gisteren ook iemand. Dus we gaan heel die route, is zometeen Machar.
1: Zal ik even zeggen, er doen dus 47.000 mensen mee met die Nijmeegse Vierdaagse. Heb ik net even gegoogeld.
0: Ja.
1: Kijk. Als jij daar dan vanaf moment 1 staat, horen 47.000 mensen dit nummer. Dat is een hartstikke goede promo.
0: Ja, dat is waanzinnig. Jenny, als je dat wil doen...
3: Ik ga mijn best doen, zeker.
0: Waanzinnig. Nou, de merchandisepakket komt ook jouw kant op.
1: Ja, ik vind dit lekker, jongens. Want Mirella van der Veen stuurt ook, joh, ik werk bij een Grand Café in Assen nog. Daar gaat hij ook gewoon op de playlist. Ja, ook Mirella, hij komt ook jouw kant op, het merchandisepakket. Dit gaat helemaal goed komen, Tom. Ik heb er vertrouwen in dat we nu echt... Ja, komen nu in de top 40.
0: Ja, want dat is het doel natuurlijk. Je wil, als je een hit gemaakt hebt, tenminste, we noemen dat altijd een hit. Dat is nog maar de vraag. We moeten namelijk in de top 40 terechtkomen. We hebben net een appje gestuurd naar Domien, Mr. Top 40 himself. Hij heeft al gereageerd.
1: Ja, hij is hartstikke met vakantie. Hij stuurde even een audio-appje.
0: Ja, hij legt ze uit hoe we in de top 40 kunnen komen. Ik ben benieuwd, hoor.
4: Jongens, ik ben het helemaal met jullie eens. Deze track moet natuurlijk de top 40 in. Alleen ga ik daar niet over.
1: Oh.
4: Nee, het heeft te maken met een formule. De top 40 wordt samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40... op basis van Airplay. Dus dat betekent hoe vaak wordt een liedje gedraaid op de Nederlandse radio. En het zou wel meehelpen als andere radiozenders naast Q Music... deze ook gaan draaien.
0: Oh, ja.
4: Dan heb je nog de trends op social media. Dus ja, doet een liedje het goed op TikTok of op Instagram... wordt hij daar vaak gedeeld. En tot slot heb je dan streaming. Nou, dat is gewoon heel simpel. Hoe vaak wordt een liedje gestreamd op Spotify, Apple Music, Deezer, et cetera, et cetera. Dus die formule, die cocktail van die drie, die maakt dat een liedje de top 40 kan binnenkomen. Dus als je lekker streamt, dat is echt heel belangrijk. Maar het moet ook gedraaid worden op de radio. En het zou ook lekker zijn als mensen hier bijvoorbeeld TikToks mee maken. Succes, zet hem op.
0: Hoppelen.
1: Ja,
0: dus TikToks maken, mensen.
1: Ja, dus zet vanavond een playlist aan met Machar. En dan zet hem gewoon op volume 1 dat je hem niet hoort. En dan gaat die de hele nacht lopen. Dat is super.
0: Ja.
1: Deel hem op TikTok, deel hem op Instagram. Doe ermee wat je wil. Maar stuur hem nou echt naar iedereen.
0: Ja.
1: En dan moeten wij hem ook gewoon heel vaak gaan draaien.
0: Ja, want hij zegt Airplay op de radio werkt ook. Ja. Fuck it, dan draai je hem gewoon nog een keer, toch?
1: Ga je het doen?
0: Ja, ben je.
5: Hey, Rolf Sanchez hier.
6: En wij dus, Tom en Joe.
5: En dit is hem, hoor.

0: The Chainsmokers, Don't Let Me Down, Q-Music. Zaterdagavond show met Tom en Joe. Quinten, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Quinten, je hebt een probleem.
1: Ik heb een probleem, dat klopt.
0: Wat is je probleem?
1: Dat ik mijn vriendin altijd gelijk moet geven.
0: Oh, dat je jouw vriendin altijd gelijk moet geven.
2: Ik heb hetzelfde probleem.
1: Ja, dat snap ik.
0: Nou, we drie mannen schudden hier elkaar de hand.
2: Ja.
0: Maar jij hebt wel een oplossing voor je probleem. En,
1: dat hoop ik.
0: Ja, luistert ze mee eigenlijk?
1: Nou, we zijn op vakantie.
0: Oh.
1: En ze zit nu op bed en ik heb de deur is dicht, dus luistert niet.
0: Nee. Oh, je bent het gesprek ook stiekem aan het voeren.
1: Oh. Ja, ik heb gezegd dat ik ook een sigaretje buiten.
0: Oh, even sigaretje.
2: Ja. Even peuken.
0: Nou, even afkoelen.
2: Ik hoop dat je een stof bij hebt liggen, want het wordt een lang gesprek.
0: Ja. Quinten, we gaan je zo meteen helpen.
1: Dat is helemaal goed.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
8: Lekker!
7: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo. Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
15: Kippie.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melkuniebrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: 1 over 8, het Q-Music nieuws krijg je van Daan Langkamp.
12: Goedenavond. De sluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens is een pijnlijk signaal, dat zegt de transportsector. Het laat volgens hen zien hoe kwetsbaar de Nederlandse infrastructuur geworden is, terwijl we als land afhankelijk zijn van goede logistiek. Ook vrezen ze meer files op de omleidingsroutes. In Oosteind, boven Breda, heeft een maaltijdbezorger met zijn auto een huis geramd. Volgens regionale media vloog hij uit de bocht en crashte hij tegen de gevel. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft nog gecheckt of het huis na de klap nog veilig is, en dat is zo. De dood van iemand gisteravond in het Drentse Klazinaveen is geen misdrijf, zegt de politie. Die deed onderzoek naar een incident waarbij een persoon niet goed was geworden en daarna overleed. Er gingen verhalen over een steekpartij in Klazinaveen, maar daar is niks van waar. En de voorbereiding op de finale van het WK voetbal gaat voor Spanje niet helemaal zoals gepland. De laatste training van de Spanjaarden in New Jersey is afgelast vanwege heftig onweer. Bij tegenstander Argentinië hebben ze er ook last van. Hun training begon later. De WK-finale is morgenavond. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond af. Vannacht wordt het maximaal 13 tot 15 graden. Lokaal kan het ook regenen. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui en het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Luisteraar Quinten die heeft zo je hulp nodig. Zijn vriendin wil hem namelijk nooit gelijk geven. Kan wel eens een pittig gesprek worden.

0: Post Malone, Chemical op Q Music, zaterdagavondshow met Tom en Joe. Quinten, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, je hebt het gesprek een beetje stiekem. Je vriendin mag er niet van afweten, maar die is wel bij jou in de buurt. Waar sta je nu verstopt?
1: Ik zit nog steeds op het balkon met mijn slapje sigaretten.
0: Oh, je bent nog steeds stiekem een sigaretje zogenaamd aan het roken op het balkon, terwijl je aan de lijn hangt met Q Music. Nou, je hoort het. Quinten heeft echt hulp.

0: Zeker, en dat doen we in Tom en Joe's hulptroepen. Heb je nou zelf een probleem? Stuur hem door via de Q-app. Het mag alles zijn. We proberen het met alle luisteraars op te lossen. Want als je nu luistert, dan behoor je al tot die hulptroepen. En heeft Quinten je nodig? Ja, je hoorde het al even. Luisteraar Quinten hangt aan de lijn. Hij is 23 jaar, komt uit Enschede. Is, as we speak, op vakantie samen met zijn vriendin Gran Canaria. Hartstikke gezellig. Ze hebben een hotelkamer met balkon, zijn we achter. En ze zijn al 3,5 jaar samen.
1: Hey, Quinten. Vertel, even in één zin nog. Wat is nou het probleem waar jij tegenaan loopt met je vriendin?
2: Dat ik altijd... dat zij dan altijd de waarheid moet spreken. Dat ik nooit gelijk heb.
1: Jij moet haar altijd gelijk geven. Je begint een discussie, je bent misschien een beetje geïrriteerd op haar. En je eindigt altijd dat je zelf excuses aan het maken bent.
2: Ja, dat dus.
1: Heb je misschien nog een discussie die je helder voor de geest is? Dat je eigenlijk een begon met het idee... Nou, zij gaat aan het einde van dit gesprek haar excuses maken. Maar puntje bij paaltje, zit jij weer op je knieën?
2: Nou, toevallig vandaag nog.
1: Vertel Quinten.
2: Ja, we hebben een autootje gehuurd. Dus een beetje rondrijden door het eiland.
1: Ja.
2: En ze had een navigatie, had zij. En ik heb nog gevraagd van... moeten wij hier omkeren? Twee keer gevraagd. En... uiteindelijk reden we iets verder. Ze zei van nee, dat hoeft niet, dit en dat. Ik zei, nou, volgens mij wel. Ik zei, wij moeten gewoon omkeren.
0: Ik hoorde irritatie alweer in je stem. Ja.
2: En puntje bepaaltje, toch moesten we omkeren.
0: Ja.
2: En maar ze had gezegd van nee, je moet gewoon rechtdoor, had je gekund. En je hoeft niet op te keren, gewoon rechtdoor.
0: Ja, het lag gewoon aan jou. Ja,
2: de navigatie zei zelf ook wel, keer maar terug.
1: Ja, maar zij zal nooit toegeven dat zij ongelijk had. Dus jij moet toch weer je vriendin gelijk geven aan het einde van de rit.
2: Ja, dan is wat een hele saaie vakantie, denk ik dan.
0: Oh, ja. Ja. Het is voor een hoop mensen misschien ook wel herkenbaar, dit.
1: Nou, ja. Ik denk dat alle mannen die hangen aan je lippen, die willen straks ook een oplossing horen. Dus misschien moet het vanuit de vrouw komen. Dat die zegt, zo win je het gesprek.
0: Of voel je vrij. Misschien ben je een man, heb je dit probleem gehad en heb je een trucje.
1: Ja.
0: Waardoor het nu ineens wel lukt. Laat het even weten in de Q-app, we zijn benieuwd. Ik weet niet hoeveel sigaretten je normaal loopt, kun je dat ook, Quinten. Maar we gaan nog even een plaatje draaien en dan komen we zo meteen bij je terug.
2: Dat is helemaal goed.
0: Nieuwe muziek van Marshmallow op Q. Another drink.

0: Quinten?
1: Ja?
0: Hoe heet je vriendin eigenlijk?
1: Oh god, Marit.
0: Marit?
2: Oh god, zegt hij nog ervoor.
0: Oh god, Marit. Leuke doopnamen.

0: Quinten en Marit. Ze zijn lekker op vakantie. Ze hebben een hartstikke leuke relatie hoor. Alleen één probleem. Quinten die moet Marit altijd gelijk geven. En hij vraagt zich af, ja, is dit de rest van mijn leven gewoon hoe het is? Of kunnen we er iets aan doen? Want ja, je vindt het alles behalve lekker hè, dat het zo werkt, Quinten.
1: Ja, ja. Ja,
0: ik ben zelfs begonnen met roken. Ja. Je staat nu op het balkon. Zij weet niet dat je dit gesprek hebt. Je zit midden in Tom en Joe's hulptroepen. Ja, je hebt de vraag opgeworpen. Ja, wat moet ik hier nou aan doen? En er komen veel berichten binnen.
2: Ja, laat ik beginnen met... Er zijn heel veel mannen die ook graag het antwoord hebben op dit probleem. Een berichtje van Roos. Roos den Burg die zegt... Ja, zo irritant dit soort dingen. Mannen die hebben altijd een grote bek. Weten het altijd beter. Maar puntje bepaaltje gaat hij dan sorry zeggen... om van het gezeik af te zijn. Oh my god.
0: Ja, maar wat dan? Ik bedoel...
2: Ja, maar dit is... Dit, kijk, ik zie het berichtje van Roos. Ik denk, ja, allemaal leuk. Maar ja, het gezeik begint toch niet bij ons?
0: Ja. Nee, ja. Nee.
2: Dat gevoel heb ik dan, hè?
0: Ja, nee, ja. Ja.
3: En wie zegt dat we die sorry menen, hè? Dat is ook nog iets.
2: Hey, ja, hey, kijk, Quinten. Heel goed, heel goed.
0: We hadden ook nog een beller, begreep ik.
2: Henry, goedenavond.
4: Goedenavond.
2: Henry, we vertellen even, hoe lang ben je al samen met jouw vrouw, vriendin?
4: Bijna 15 jaar.
0: Oeh, kijk, jij bent een ervaringsdeskundige.
2: Ja, Quinten die komt net kijken, weet je wel. Dus vertel even, Henry, hoe lossen we dit op?
4: Ja, neem gewoon je verlies, want het heeft toch geen zin. Het is een eindeloze discussie. Neem je verlies. Happy wife, happy life.
2: Ja, ja, ja, maar
0: die... Harry zegt gelijk op de rug gaan liggen. Ja. Met witte vlag zwaaien. En,
4: ja, heeft geen zin. Zelfs na 15 jaar heeft het nog steeds geen zin.
2: Henry, ik wil het ook van jou even eerlijk horen. Want dit is even mannen onder elkaar. De sorry die jij dan tegen je vrouw zegt, is die altijd gemeend? Eerlijk antwoord, Henry.
4: Niet altijd.
2: Ja, maar natuurlijk niet.
3: We zijn allemaal hetzelfde, joh.
0: Ja, ja, Quinten, wij hadden het tijdens de muziek ook even over. We hebben ook allebei een lange relatie, Joe.
2: Ja,
0: niet
2: ja.
0: Met elkaar, maar met onze partner.
2: Nou, ook.
0: Wij kwamen ook tot dezelfde conclusie als Henry. Ja, er is maar één oplossing.
2: Ja, weet je wel. En dan het berichtje van Roos. Die zegt van ja, mannen die al te grote bek hebben. Ja, maar weet je wat is? Wij zijn er na een tijdje gewoon toch klaar mee met het gelul. Dat we dan denken, ja, dan zeggen we wel sorry. Dan trekken wij de angel er wel uit en dan is het klaar.
0: Ja, we hebben geen behoefte om met een kop thee er nog eens goed over te praten. We zeggen gewoon oké, sorry en dan is het klaar.
2: Ja.
4: Nou, ben je van het gezeur af?
2: Ja.
0: Henry is ook heel blij met zijn oplossing. Oké, Henry, dankjewel. Quinten, hoe sta je nu in de wedstrijd? Komt het hard binnen als een klap, dat je nu erachter komt van ja, dit is mijn leven nu?
3: Zo gaat het wel vol, als ik nu al hoor dat die 15 jaar dat het bij hem ook al niet lukt.
2: Oh. Ja, maar het geeft ook rust, hè, dat je denkt, nou ja, dan is dit het, weet je wel. Het bespaart ook een hoop strijd, hè, jongen.
0: Ja, je hoeft ook niet meer te vechten, weet je wel.
3: Nee, daar, misschien stop ik al met roken, denk ik dan.
2: Ja, en ergens diep in je hart wist je het misschien al, wist je dit antwoord al, dat dit op de loer lag.
3: Eigenlijk wel, hè.
0: Nou, je kan weer terug naar binnen en dan zeg je gewoon, schat, alle discussies die we ooit gehad hebben, je hebt gewoon altijd gelijk gehad. Ik heb het licht gezien, ik heb eens een sigaretje gerookt.
2: Ja.
0: En je bent een topper, je hebt altijd gelijk.
2: Jij hebt zoveel gelijk, echt. ik hoef eigenlijk nooit meer wat te zeggen in deze relatie. We luisteren alleen nog maar naar jou.
3: Ga ik doen, jongens.
0: Sterkte, Quinten.
3: Ja, dankjewel. Hè.
0: En veel plezier met Marit. Fijne vakantie.
3: Ga ik doen, dankjewel.

0: No Doubt, It's My Life op Q-Music. Het is de zaterdagavondshow met Tom en Joe. Volgende week weer salaris, toch?
1: Ja, volgens mij bij ons de 25ste.
0: Ja, dan valt hij net goed. Dus dan is het op vrijdag.
1: Oh ja. Oh, dat is lekker. Vlak voor het weekend.
0: Ja.
1: Ja, dan ben je er op zondag weer doorheen.
0: Oh ja. Ja, ken je dat? Ik denk dat je wel herkent, toch? Dat je soms even de bankieren-app aan het refreshen bent en aan het uitrekenen. Oké, nog zoveel dagen.
1: Ja,
0: dat halen we net.
1: Je houdt altijd wat maanden over aan het einde van je salaris.
0: Ja, hoe dat dan weer kan. Bij mij is dat zeker het geval.
1: Oh, wat dan?
0: Ja, echt iets duurs meegemaakt. Wat was het? Gisteren.
1: Oh, shit.
0: Ja, echt in een kwartier tijd is heel duurs. En ben niet eens geflitst. Daar ging het niet eens over.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Vertel het zo meteen.
2: Hoor je ook zo? Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Q-Music, the party.
6: Q-Music vind je de hele week bij Matrix Live aan de Kade Nijmegen. Woensdag bij ons café en café Het Stilverkeerde Uden met Menno Barreveld. En vrijdag bij P-Rock in Colijnsplaat met Lars Boelen en Edwin Orlander.
5: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
7: Q-Music.
8: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: jij kunt besparen.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders schrijf je mis.
14: Tom en Joe.
3: Ik was in een kwartier tijd heel veel geld kwijt. Ik vertel je zo hoe het

0: Adele, set fire to the rain op Q-Music. Vrijdagavond show met Tom en Joe. Weet je nog bij Adele die concerten die zij toen gaf in Las Vegas?
1: Zo.
0: Dat was duur, hè?
1: Ja, ik zie het nog wel eens voorbij komen op TikTok. Maar dat kostte echt honderden dollars, wilde je daarbij zijn.
0: Ja, dat moest je echt diep in de buidel tasten. Maar daarover gesproken, over dure dingen, daar kan ik ook over meepraten. Dus gisteren moest ik met mijn vriendin naar de notaris.
1: Oh,
0: de notaris.
1: Ja, dan, als je de drempel overstapt, moet je al betalen eigenlijk.
0: Ja, we willen namelijk een beetje verbouwen in het huis.
1: Ja.
0: Dus bouwdepot regelen, gedoe, noem het allemaal op. Uiteindelijk moet je dan naar de notaris om het allemaal officieel te regelen.
1: Ja, die zeggen uiteindelijk, jij mag een zak geld lenen.
0: Ja, dus mij naar de notaris. Nou, die zit in een heel chic ouderwets gebouw bij ons. Dus dat is al heel spannend. Dan moet je aanbellen. Je kan niet zomaar binnenlopen. Dan doet er iemand voor je open. En dan word je even in de wachtruimte gezet. Neemt u even plaats. Wacht tot de notaris klaar
1: voor
0: u is.
1: Ja, ja, ja.
0: Weet je wel. Dus er is niks formeler dan een notaris voor mij.
1: Heel, ja. Met alle respect ook een beetje stoffig, weet je wel. Ik heb het idee dat het 100 jaar geleden ook zo ging.
0: Ja. Nou, toen was het. U mag in de grote ruimte plaatsnemen. Notaris komt zo. Nou, dan ga je zitten al aan een grote ronde tafel. Echt in een ouderwets. Bijna een soort balzaal waar we in zaten.
1: Oh, mooi.
0: En toen kwam de notaris. Nou, precies een man zoals je denkt dat de notaris eruit ziet. Grijzig, snorretje. Maar je ziet. Hij heeft er verstand van. Hij doet dit al 40 jaar waarschijnlijk.
1: Oh, waarschijnlijk 140 jaar.
0: Ja, nou, dan heb je met hem een praatje pot over de huizenmarkt. Ja, lastig, even huizen. Ja, het gaat niet meer. Iedereen is aan het verbouwen. Verstandig. Nou, dan is het van, zet hier even een krabbel. Dank u wel, we regelen alles. Het komt helemaal goed. En toen stonden we weer buiten. Toen keek ik op mijn horloge. Om 12 uur hadden we de afspraak. 12:15 stonden we buiten.
1: Oh god, ja.
0: Toen keek ik op de factuur. €500 heeft dat gekost, dat grapje. Die afspraak met de notaris.
1: Dat is toch ongelooflijk veel geld. Binnen een kwartiertje €500 doorheen gejast.
0: Dat is toch niet normaal?
1: Ja.
0: Had ik toch iets meer van de experience verwacht?
1: Ja, je had eigenlijk meer willen hebben.
0: Ja, lees dan maar die hele akte voor. Weet je wel? Van de eerste letter tot het laatste punt. Ik weet dat het vermoedelijk saai is. Het is dodelijk saai wat er in die
1: akte staat. Vertel nog een mop tussendoor. Een kop koffie met een koekje. Een gebakje. Weet je wel, voor dat geld zou het moeten kunnen.
0: Ja. Nee, ja. Een kwartier.
1: Een kwartier, €500.
0: Ja.
1: Nou ja, je hebt ook beroepen waarbij je in 2 minuten €200 kan verdienen.
0: Ja. Ja, de vrouw van lichte zeden bedoel je.
1: Ik wil het niet zeggen, maar inderdaad.

0: Ja, het is echt een komen en gaan van de internationale sterren hier bij Q-Music. En dan heb ik het over Stefans Pianobar.
1: Ja, die heeft iedereen over de vloer.
0: Vorige week niemand minder dan Teddy Swims. Deze week Nothing But Thieves. En binnenkort Stella Lefty van het nummer Boston te gast. En ik weet helemaal niet of ik dit mag vertellen. Of dat dit al, volgens mij wel, de vader van Stella Lefty. Ze is de uitvinder van Groupon. Die kortingswebsite.
1: Ja, ik vind het dus heel geestig. Wij gingen daar heel erg op aan. Maar onze producer hier, die ook in de studio zit, Lisa. Geboren in 2004 uit mijn hoofd. Maakt niet uit. En die had geen idee wat Groupon was.
0: Nee, maar hij is daar echt multimiljonair van geworden.
1: Ja, maar we hebben het allemaal in die tijd gedaan. Ik heb ook nog wel eens een high tea besteld via Groupon.
0: Zou Stella Lefty, zeg maar, onbeperkt Groupons hebben? Dat ze hier in Amsterdam, zeg maar, voor 7,50 een rondvaart door de grachten. Hè?
1: Zou je, als je een concert van Stella Lefty wil, dat je met de helft van de prijs met een Groupon naar haar concert komt?
0: Ja, vind ik wel een goeie.

0: Martin Garrix, Mad Q Music. Het is voor ons tijd om de paling in te pakken. Maar de collega's van Martin Garrix staan natuurlijk hartstikke klaar. Ik heb het over de mannen van Criss Cross. Zometeen live in de mix. Kan alvast een stukje laten horen.
1: Oh, lekker.
2: Taki taki.
0: Zometeen zonder de vocals van Joe. Dan is hij nog lekkerder.
2: Taki taki. Taki taki.
0: Mannen van Criss Cross Amsterdam. Zometeen hier live op Q.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo, ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Daar heb je Huub. Van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
13: Ja. Is het echt serieus?
11: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: Eyewish. Yo, zo Criss Cross Amsterdam. En nu eerst het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond. Een grote tegenvaller, zo noemt Rijkswaterstaat de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brug is afgeschreven en technici vinden de constructie nu te zwak voor vrachtwagens. Er zijn nu grofweg twee opties: of de oude brug nog een allerlaatste keer oplappen, of er komende jaren geen vrachtverkeer meer over te laten rijden. Er zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen in Jordanië na een reeks raket- en droneaanvallen door Iran. Ook wordt er nog een soldaat vermist en zijn 4 anderen gewond geraakt. Het is voor het eerst sinds de aanvallen tussen Amerika en Iran weer oplaaiden dat er Amerikanen sneuvelen. Zeeland mag van de rechter voorlopig geen damherten laten afschieten. En daarmee hebben twee dierenrechtenclubs gelijk gekregen. Zeeland wil op drie plekken van de damherten af, omdat die een gevaar zouden zijn voor het verkeer en gewassen kapot vreten. Maar de rechter vindt dat de provincie dat niet goed heeft onderbouwd. En de grote zaal van het Beatrix Theater in Utrecht heeft geen schade opgelopen door de sprinklers die gisteravond ineens afgingen. Wel liep het podium van de musical Moulin Rouge helemaal onder water. De koorstukken en apparatuur zijn onbruikbaar. En daarom zijn alle voorstellingen van Moulin Rouge geannuleerd. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het ook gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Amsterdam.
1: Zaterdagavond, we zijn er weer. Welkom bij een gloednieuwe Christmas Amsterdam op Q Music.
2: Ja, wat hebben we er weer zin in, hoor. Tot 10 uur hoor je de lekkerste mix om je weekend mee te beginnen.
1: Zometeen hoor je Shakira en Jay.

0: hier op Q Music.
1: Ja, we knallen zo meteen met Beauty and the Beat van Justin Bieber en Nicki Minaj erin.
0: Ja, deze klapper stond eind 2012 wekenlang in de top 40, hè?
1: Ja, en nu weer, doordat hij natuurlijk viraal ging op Coachella, was het, hè? Ja, we gaan snel door hier op Q Music.

0: Lavi, baby.
1: En lekker hoor, dat was onze eigen track. Mai on Mai hier op Q Music.
2: Ja, Mai on Mai gaat top. We zijn natuurlijk alarmschijven Q afgelopen week.
1: Ja.
2: Geweldige start. En,
1: Duitsland is hier lekker bezig. Frankrijk is lekker bezig.
2: Ik ben benieuwd waar dit gaat eindigen, jongens.
1: Ja, die top 5 wereld, daar even
2: gaan we
1: een beetje voor. Ja, daar gaan we voor.
2: Ik zie een berichtje van Thomas in de Q Music app. Wat een gruwelijke mix, boys. Ik sta in de keuken alvast warm te draaien voor vanavond.
1: Nou, wat leuk. We blijven nog even in die heerlijke zaterdagavond sfeer hangen.
2: Ben nu BB Rex zijn. Get that.

0: Discos Amsterdam op Q Music.
1: Wat is eigenlijk jouw favoriete plaats om de club mee in te stappen, Sander?
0: Cool, cool, cool.
1: Dus je staat buiten in de rij. Waarschijnlijk mag je iets eerder naar binnen dan de rest.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Je hebt een beetje privilege. En dan kom je binnen. En welk nummer wil je binnenkomen?
0: I wanna rock with you, Michael Jackson.
1: Ja.
0: En rock is natuurlijk eigenlijk gewoon...
1: Of you can find me in the club.
0: Alle full above.
1: We gaan er heel veel kort tussenuit. Blijf hangen.
0: Straks hebben we onder andere Duke Dumont en Bob Marley voor je klaarstaan.
1: Tot zo, tot, tot zo.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl. Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Nu bij Dirk. Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love

0: korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken.

0: Discos Amsterdam.
1: Het leukste feestje op je zaterdagavond is nog in volle gang.
0: Ja, Sander laat weten via de app. Hop hop, gas erop. Hebben jullie nog echte house dance classics liggen?
1: Zeker weten. Deze oude pappies hebben dat voor je. Let's go.
0: Ja.

0: op Q Music. Ja, wat er allemaal blijft dit toch. En toch heel veel kleine side note. We zijn toch een beetje de boys van de remakes.
1: Oh ja?
0: En we hebben,
1: oh
0: ja. Ja, en we hebben dit nummer, we hebben een remake van gemaakt.
1: Maar?
0: Gestuurd. En ja, die werd afgekeurd.
1: Ja.
0: En 2-3 maanden later kwam hij uit.
1: Hey,
0: dus, ik denk dat hij het een goed idee vond.
1: Ja, ja,
0: maar goed,
1: ja.
0: Het is zijn nummer. Hij bepaalt. Dus maar, als ik hem hoor, de remake, doet het wel gewoon zeer. Ja, doet het wel gewoon zeer.
1: We zijn de laatste minuten ingegaan. Pakken nog even Milo mee en Armin van Buren.
0: Ja, zometeen hoor je de beste 90's en Zero's op Q Music. Veel plezier.
1: Geniet van je zaterdagavond. We maken er een mooi weekend van.
0: Later.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Kees-Smit tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmit.nl.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: Half minuut over 10, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Daan Langkamp.
16: Goedenavond. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot 2 keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen daarvan. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het is nog onduidelijk hoe lang de ellende zal duren voor vrachtwagenchauffeurs die normaal over de Merwedebrug moeten. Die is in zo'n slechte staat dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. Rijkswaterstaat gaat extra onderzoek doen naar de oude brug. Die moet worden vervangen, maar dat duurt nog jaren. Door een aanval van Iran zijn in Jordanië 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een andere militair wordt vermist. Het is voor het eerst dat er Amerikaanse militairen sneuvelen sinds het geweld in het Midden-Oosten weer is opgelaaid. Wie de slachtoffers zijn, zegt de VS niet, omdat hun families eerst nog moeten worden ingelicht. En de FIFA gaat na het WK eens analyseren of de drinkpauzes tijdens de wedstrijden terugkomen. Die zijn bedoeld om in hete stadions voetballers even af te koelen. Maar volgens het hoofd voetbalontwikkelingen bij FIFA zijn veel supporters kritisch. In veel stadions was er airco en mensen hadden het gevoel dat de pauzes er vooral waren voor extra reclame. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait dan ook behoorlijk en in het noordoosten kan het ook regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dankjewel Daan, dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet, wel echt een hele rits aan flitsers. Niet normaal. Niet normaal, zoveel flitsers. Op de A6 onder andere tussen Jouren en Emmeloord. Het hoogte van Emmeloord staan ze bij 282,8. A9 Diemen Amstelveen bij 26,4. A12 Maarn-Ede bij 83,2. Dan op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7,8. Dat is bij Rotterdam. A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6,7. A58 Breda Berg op Zoom bij 82,4. A67 tussen de Belgische grens en Eindhoven. Daar staan ze bij 6,0. En op de A67 tussen Eindhoven en de Belgische grens is eigenlijk de andere kant op. Daar staan ze bij 10,0. Dat is daar bij Eersel. Goedenavond. Fijn als je erbij bent. Als je erbij bent, wil ik meteen even het volgende met je doen. Laat even weten waar je luistert. Dan kan je eigenlijk heel makkelijk kan je dat doen. Echt met één druk op de knop. Maak even een foto van je uitzicht. Dus maak even een foto van dat wat je ziet. Gewoon heel simpel. Je hoeft niet eens je best te doen op de foto. Gewoon afdrukken. En die foto, gooi die dan in de Q-Music app. Dan weet ik waar je bent.
17: Q-Music. 90s en zeros hits.
18: Joey van der Velden.
15: Ja, gaat zometeen de zangeres draaien die niet de dochter is van Madonna. Ik krijg het zometeen haar fijn uit na La Bouche. Dit is Be My Lover.
17: 90s en zeros hits.

0: Music, 90s and Zeros met Pink.
1: En Who Knew?
2: Who Knew?
3: Q-Music, 90s en Zeros hits.
0: Soms lees je iets of dan hoor je iets en dan is het verhaal nogal opzienbarend. Maar ja, binnen enkele seconden denk je dan ook, eigenlijk verbaast het me echt helemaal niks. Misschien heb jij dat nu ook wel als ik je het volgende ga vertellen. Pink, die heeft dus toen ze wat jonger was, echt een jaar lang niet met haar moeder gesproken. Omdat ze dacht dat ze geadopteerd was. Ja, het is best wel een beetje krankzinnig en verwarrend verhaal. Maar Pink was er dus echt heilig van overtuigd dat ze de dochter was van Madonna. En dat ze bij de geboorte was gescheiden van haar moeder. Madonna dus. Kortom, ze was echt superfan. Maar voor mij staat dit eigenlijk ook een beetje voor, ja, als je ergens in gelooft, dan krijgt niemand je er meer vanaf. Dus je kan wel zeggen dat het fanschap van Pink voor Madonna eigenlijk een beetje aan de grond staat van haar carrière. En als ik nou iemand geweldig vind, dan is het wel Pink. Ik zeg welkom, welkom, welkom. Welkom, dit is Q-Music Nights and Zeros. Misschien ga ik zo meteen nog wel Madonna draaien. Wie zal het zeggen? Ik ga gewoon lekker doen waar ik zin in heb. Dat is wat ik aan het doen ben. Maar wat doe jij? Waar ben je? Waar hang je uit? Met wie ben je? Ik zou zeggen, maak even een foto van je uitzicht en gooi hem in de app van Q. Nou, echt heel veel Q-luisteraars zijn er onderweg. Onder andere Patrick, Joey, Julia, Raymond, Marloes, Laticia Kroes. Ze stuurt ook een foto vanuit de auto. Nou, die weten wel welke grap ik nu ga maken. De cruise control natuurlijk. Goed, Dennis die stuurt een foto vanuit Grijpskerk Groningen. Daar zie ik een tuin. Dominique Jonkers die schrijft, de ballon is net geland. Judith Wester zegt, ik ben in Dunshult, Zweden. Rondje hardlopen met jou op de oortjes. Dan bij Jeroen is het heel donker. Wendy is op de camping. Nog een appje van Judith die zegt, nou correctie, het is Urshult in Zweden. Bij het Nationaal Park. Maar wel met jou hardlopen. Met jouw muziek op de oortjes. Oké, duidelijk. Bij deze is dat gecorrigeerd. Foto's zijn welkom in de app van Q. Ik zeg, we zijn vertrokken. Can't touch this. Can't touch this.

0: 90s en Zero's met Kate Ryan en Ella Ella. Zometeen Amy Winehouse. Het volgende liedje dat ik ga draaien. Ik wil jou even wat laten horen. Dat liedje dat begint zo.
1: Montag lieben, lachen, loben.
0: Nou, dat zeg je waarschijnlijk voor iets. Dat is natuurlijk The Offspring. Ja, ik dacht dus altijd dat dit ja, een soort van gekte was van de band. Gewoon beginnen in een andere taal en dan weer verder gaan in een andere taal. Dus we plakken er gewoon iets Duits voor. Wat denk je? Het is dus helemaal geen Duits. Nee, en het betekent ook echt helemaal niks. Het is een directe sample van het nummer Rock of Ages van de Britse rockband Def Leppard. Ze gebruikt deze onzinwoorden een beetje ja, destijds als grap tijdens het repeteren, omdat ze af en toe ook helemaal melig waren. Dus toen ze het liedje gingen opnemen en uitbrengen, dachten ze, weet je wat, we plakken gewoon het originele stukje er ook gewoon voor. Nou, dit is het originele stukje, luister. Ja, gaat dus ook heel anders verder. Hoor je? Nou, en dit origineel zit dus voor het liedje van The Offspring.

0: Rewind the 90s.
1: Moet je opletten wat ik nu ga doen? Of nou ja, wat ik zo meteen ga doen. Ik ga een liedje, een bekende hit uit de 90s, ga ik achterstevoren draaien. En als je dan zo meteen bij titel en artiest weet uit te komen, dan krijg je van mij het enige echte gepatenteerde, gelimiteerde Q-Music prijspakket. Eigenlijk heb je dat prijspakket. Je hebt het al bijna in handen. Je hoeft alleen nog maar het goede antwoord deze kant op te sturen. Nou, zometeen ga ik de volledige opgave laten horen. Maar ik doe alvast altijd even een warming-up. Zo rond 11:02. Dit is een klein stukje van wat je zometeen volledig gaat horen. Nou, mocht je een idee hebben, je mag al een berichtje sturen. Maar waag gewoon een poging. Deze krijg je ook over 5 minuten.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
18: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Joey van der Velden. Yeah.

0: laatste plof, hoor maar.
1: Rewind the 90s.
2: Zeker weten. Ik wil even een klein spelletje met je spelen. Het werkt heel simpel. Ik heb een liedje uit de 90s heb ik in de computer omgedraaid. Dus je gaat het zometeen, ga je het achterstevoren horen. En dan aan jou de taak het herkennen. Kom je zometeen bij titel en artiest uit. Het is een, nou ik denk dat het wel lastig is vanavond. Want het is ook een liedje wat volgens mij een beetje is weggezakt. Maar ik vind het een heel leuk liedje. Oké, ben je er klaar voor? Oren tegen de radio aan. Als je het antwoord weet, dan stuur je het gewoon in de app van Q. Je mag het typen. En je mag het ook gewoon altijd, het is ook altijd heel makkelijk. Je mag het inspreken, druk je op het microfoontje en dan brul je het gewoon naar me. Zeg je, hey Joe, iets dit of dat.

0: Rewind the 90s.
1: Eerst speel ik even een spelletje. Dat doe ik met Laura Duinen. Ze komt uit Putten. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. En dat spelletje heet Rewind the 90s. Nou, eren we eren toekomt, Laura. Jij was echt de allereerste. Je was zo snel met het goede antwoord.
2: Ja, maar dat was niet helemaal aan mij. Het was eigenlijk mijn man's schuld.
1: Oh.
2: Ah, die zei in één keer seksbom tegen me. Ik denk, nou heeft hij nou over mij. Nee, zegt hij Tom Jones. Ja, nou, dank je.
1: Oké, want ja, ik liet net dit fragment horen. Als stukje nog. En toen riep jouw man, riep seksbom.
2: Ja.
1: Is hij wel vaker complimenteus?
2: Nou nee, daarom schrok ik.
1: Oh, jij dacht, wat is dit nou?
2: Nee hoor, ik heb een hele lieve man.
1: Oké, nou, laten we even luisteren, want dit was natuurlijk een liedje omgekeerd. Maar als je het terugdraait, ja, dan hoor je natuurlijk eigenlijk hoe het liedje normaal klinkt. Dus zeg nog één keer, Tom Jones en...
2: Sexbom, sexbom.
3: Sexbom, sexbom. Yeah, you're a sexbom. You can give it to me.
1: En dat is helemaal goed.
2: Yeah.
1: Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket. Maar eigenlijk krijgt je man dat natuurlijk.
2: Oh ja, we delen hem.
1: Oké, als je hem daar een beetje eerlijk verdeelt onder elkaar. Doe ik er wel 2 Q-Music strandballen in. Kunnen jullie daar geen ruzie over krijgen?
2: Leuk.

0: New Music, 90s en Zero's, Eagle Eye Cherry en Save the Night. Ik zou nog wel een record zou ik willen hebben. Dat lijkt me echt onwijs vet. Dat je dus kan zeggen dat je iets echt heel goed kan, of ver kan, of groot kan. Of dat je heel veel van iets hebt. En dan, dat je dan de allerbeste bent. Jan Smit die heeft een zeer opvallend record in handen. En dat gaat mij echt nooit meer lukken. Wat het is, vertel het je na deze. Michael Jackson. Black or White.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
0: 2:11, goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Daphne van der Meijs.
20: Goedenavond. In het centrum van Almere is iemand gewond geraakt na een steekpartij, meldt Omroep Flevoland. Het slachtoffer is volgens een 112-fotograaf meerdere keren gestoken en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield kort na het incident een verdachte aan. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was, wordt nog onderzocht. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot 2 keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Studenten die in ons land een muziekopleiding volgen, komen steeds vaker uit het buitenland. Volgens de NOS is het aandeel Nederlanders op conservatoria flink gedaald. In 20 jaar tijd van 52 naar 22%. Dat komt doordat schoolkinderen weinig muziekles krijgen en er dus niet zo snel voor kiezen om daar later iets mee te doen. En de Franse sterspeler Kylian Mbappé eert vlak voor de troostfinale op het WK zijn vertrekkend bondscoach. Mbappé schrijft op zijn Insta: "Je hebt ons zoveel gegeven. We hadden je een beter afscheid moeten bezorgen, maar dat is niet gelukt." De troostfinale tussen Frankrijk en Engeland begint nu. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Een vertraging duikt opeens op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Tussen Bad Hoeverdorp en De Hoek. Daar vertraging van 20 minuten. En er wordt geflitst op de A1 tussen Eemnes en Amersfoort. Hoogte van Hoogland. Daar staan ze bij 37,2. A12 Maarn-Ede bij 83,2. Dan de A16 Rotterdam-Dordrecht. Hoogte van Rotterdam staan ze bij 7,8. A18 Varsseveld-Didam bij 211,3. En de A67, dat is Eindhoven-Belgische grens. De hoogte van Eersel, daar staan ze bij 10 rond.
6: May I have your attention, please?
19: Q Music. 90s en zero's hits.
21: Joey van der Velden.
0: Nou, zometeen even hebben over dat speciale record dat Jan Smit in handen heeft. Het is iets, weet je wat, ik vertel het je naar Michael Jackson. Het is Black or White.
19: 90s en zero's.
6: 90s en zero's hits.

Knights and Zeros met Jan Smit. En als de nacht verdwijnt. Ik zou dus wel een record willen hebben. Het lijkt me echt onwijs vet dat je kan zeggen dat je iets heel goed kan. Of dat je iets heel ver kan. Of heel groot. Of dat je de eerste bent met iets. Of de laatste. Jan Smit die heeft een zeer opvallend record in handen. Zijn eerste solo single. Ik zing dit lied voor jou alleen. Zo. Meteen op nummer 1. Hij was toen pas 11 jaar oud en belandde hiermee in het Guinness Book of Records als jongste artiest met een nummer 1 hit. Hij haalde daarmee Stevie Wonder in. Die brak het record op zijn 13e. Maar Jan die was natuurlijk 2 jaar eerder. Ja, is dat een goed record? Robin S. die was, even kijken, 30 jaar oud toen hij dit liedje maakte. Dit is Show Me Love bij Q Music.

Q-Music, Nights and Zeros, Alicia Keys, No One. Zometeen Bass Hunter, Bote Anna. Krijg een appje van Marloes uit Zaandam. Die zegt, ik zit met een vriendin in Friesland op de glamping spelletjes te doen. Moet even in beweging komen, want ik heb een houten kont. Oké. Okay. Heb je een liedje waar ik op kan dansen? Groetjes aan Lanka. Oké, okay, het zijn duidelijke instructies. Liedje waar je op kan dansen. Ik heb wel een liedje waar je op kan springen. Nou, wat dacht je van deze? Liquido bij Q-Music. En Narcotic.

0: bij Q, Q Music Nights and Zeros en Bote Anna. Zo, moet jij eens even opletten. Ik ga een battle organiseren tussen twee liedjes. Eén liedje komt zometeen uit de 90's, als het goed is. En één liedje komt uit de Zero's. En ik hang er ook deze week hang ik er weer een categorie aan. Ik ga me eerst even volledig laten adviseren door jou als je luistert. Heb je liedjes bij die categorie? Dan zou ik zeggen, pak even de Q-Music app uit je binnenzak. Open de app en stuur mij je advies. Een favoriete liedje in dat, in dat thema. Oké, ik ga de computer een slinger geven. Daar gaat, als het goed is, gaat er een thema uitkomen. Benieuwd wat hij deze week weer te vertellen heeft. Ja. Alright. Oké, duidelijk. Thema, de categorie waarin wij vanavond zoeken, is zee. Zee, dus dat is natuurlijk multi-interpretabel. Dat is ruim. Dus kan zee zijn, maar ook denk ik strand. Water kan het natuurlijk ook zijn. Nou, laat me weten. Liedje uit de 90's en, of een liedje uit de Zero's mag je deze kant op sturen. Dit liedje, daar hoef je niks voor te doen. Die krijg je sowieso in september.
1: Q-Music The Party.
2: Q-Music vind je de hele week bij Matrix Live aan de Kade Nijmegen. Woensdag bij Ons Café en Café Het Stilverkeerde Uden met Menno Barreveld. En vrijdag bij P-Rock in Colijnsplaat met Lars Boelen en Edwin Orlanden.
1: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
3: Q-Music. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat. Alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Wat ook helpt, zijn de Hubo Zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: hoeveel jij kunt besparen.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Keesmeer tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmeer.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie.
3: ANWB en gaan.
5: Joey van der Velden.
6: Hi. Zometeen september, Cry For You, eerst Alanis Morissette.

0: music, 90s en zero's hits.
1: Ik zeg tijd voor een battle. Ik ga je twee liedjes geven en de vraag is welke van de twee gaat het vanavond worden. Eén liedje komt uit de 90s en de ander komt uit de zero's. Categorie die wij net uit de computer hebben laten rollen is zee. Nou, die kan je natuurlijk ruim interpreteren. Je kan natuurlijk kiezen voor zee. Maar ook het strand of water is ook een thema. Thanks aan iedereen die een suggestie heeft gedaan de afgelopen minuten. Alles wordt gezien, gelezen en gehoord. En ook in overweging genomen. Dat is ook belangrijk natuurlijk. En over de Q-Music app gesproken. Dat is trouwens nu ook de plek waar je kan stemmen. Ik zou zeggen, stuur me gewoon een appje met het liedje dat je het liefst wilt horen. Je mag het ook inspreken. Druk je op het microfoontje. De suggesties die ik heb uitgekozen, de 90's komt vanavond van

waterscooter. Dus waterfalls of waterscooter. Welke wil je horen? Stuur maar een berichtje in de app van Q. Je hebt even kijken, een kleine... Nou, wat zal het zijn? 5 minuten om te stemmen. Succes.

Heroes met Green Day en Wake Me Up When September Ends. Ja, het was spannend de afgelopen minuten. Even een resume van het hele procedé. Ik heb een battle georganiseerd tussen twee waanzinnige decennia, de 90s en de Zero's, aan de beurt. De keuzes zijn bepaald door twee Q-luisteraars en je kon in de app kon je laten weten welk liedje je nou het allerliefste wilde horen. Categorie/thema vanavond, zee. Maar je mag die thema's in die categorie mag je altijd ruim interpreteren. Dus zee zou ook water kunnen zijn, of strand, of wind. In ons geval hier in Nederland. Want bij ons aan het strand is altijd wind. Ongelooflijk. Oké, de keuzes vanavond. Even kijken.

scooter. Oké, dankjewel als je hebt gestemd. Kitty Veenman stemde onder andere. Suzanne Noordam. Wilma van der Grift. Max. Denise van Rooij. Dania Niemeijer. Eens even kijken. Wim nog meer. Levi heeft gestemd. Nova. Cas. Julian. Anne. Sam. Nog meer. Luc. Er zijn heel veel stemmen binnengekomen, maar de meeste stemmen zijn binnengekomen op het volgende liedje. Die heeft echt duidelijk gewonnen.

zover Q Music 90s en Zero's. Ik wens je een waanzinnige nacht en natuurlijk ook nog een waanzinnig weekend. Wat je ook gaat doen, de muziek van Q is altijd bij je. Ik ga even een kleine hint geven van de liedjes die je zometeen gaat horen. Deze onder

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.nl.
2: Ja?
5: Echt serieus?
8: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. Easytoys.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
12: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
16: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis... met

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zien.

Goedenacht. Een maaltijdbezorger is in Oosteind gewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en een huis ramde. Door de klap draaide de auto om zijn as en kwam in de voortuin tot stilstand, schrijft Omroep Brabant. De bewoners bleven ongedeerd, de bezorger is naar het ziekenhuis gebracht. De provincie Zeeland moet beter uitleggen waarom damherten worden afgeschoten in 3 natuurgebieden. De rechter geeft dierenorganisaties daarin voorlopig gelijk. Volgens de rechtbank is de vergunning niet goed genoeg onderbouwd. De provincie krijgt 3 maanden om dat te herstellen. De bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag mogen weer naar huis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Jan van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. En wie Lionel Messi morgenavond met eigen ogen wil zien schitteren, moet daar steeds meer voor betalen. Een plek in het stadion voor de WK-finale kost je nu omgerekend bijna 8.500 euro. Dat is de prijs voor het goedkoopste ticket. Wie dichter bij het veld wil zitten, is nog duurder uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden, met daarbij een stevige wind en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. In de Mexicaanse staat Zacatecas zijn 10 lichamen gevonden. De autoriteiten deden de vondst op 3 verschillende plekken. Hoe de slachtoffers zijn omgekomen en wie erachter zit is nog niet duidelijk. Zacatecas staat bekend als een regio waar criminele bendes vechten om drugsmokkelroutes. De nieuwe Britse premier Andy Burnham schrapt de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Dat was bedoeld om illegale migratie tegen te gaan. Er was veel kritiek op de hoge kosten. Volgens Burnham kan het geld beter ergens anders naartoe. In het Brabantse Oosteind is een maaltijdbezorger gewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en een huis ramde. Door de klap draaide de auto om zijn as en kwam in de voortuin tot stilstand, schrijft Omroep Brabant. De bewoners bleven ongedeerd. De bezorger is naar het ziekenhuis gebracht. En Kylian Mbappé is de nieuwe WK-topscorer aller tijden. De Franse aanvaller maakte tegen Engeland zijn 21ste en 22ste doelpunt op een WK en passeerde daarmee Lionel Messi. Mbappé is niet alleen topscorer aller tijden, want hij staat ook op dit WK bovenaan de topscorerlijst met 10 doelpunten. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden... met daarbij een stevige wind en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.